0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zei hij.

hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 werst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want

te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen, het is 6:00. Je bent weer bij Radio Rijnmond.
3: Zometeen Narada Michael Walden samen met Patty Austin. Somber komt ook voorbij. En wat dacht je van Bluff?
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Spijkenisse is gisteravond laat een geparkeerde auto uitgebrand aan de Santijnbloemstraat. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant sloegen de vlammen uit het voertuig. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat er grote schade was. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Feyenoord-aanvaller Anis Hadjimoussa maakte het seizoen toch af in Rotterdam. De transfer naar het Saoedische Al-Ittihad ging op het laatste moment niet door. Eerder zou er een akkoord zijn geweest voor een transfer van 40 miljoen euro. Het zou de hoogste opbrengst ooit zijn geweest voor een speler van Feyenoord. De transfer klapte omdat Al-Ittihad geen bankgarantie had geregeld. Dat was een van de vereisten van Feyenoord, maar de club uit Saoedi-Arabië, die is gefinancierd door de staat, werkt daar normaal gesproken nooit mee. Zaterdag deed Hadjimoussa niet mee bij Feyenoord. Nadat de transfer eerder al leek te klappen, was hij te laat om met de spelersbus mee te gaan. Vervolgens ging hij naar huis. Zonder Hadjimoussa wist Feyenoord wel te winnen bij NEC. De Algra-brug tussen Krimpen en Capelle is weer open voor het autoverkeer. De brugverbinding is 4 weken dicht geweest. Het verkeer moest omrijden, bijvoorbeeld via Gouda. Dat zorgde voor ongeveer een uur extra reistijd. Voor fietsers en voetgangers was er een tijdelijke brug geplaatst. Bij de werkzaamheden werd onderhoud gepleegd aan de brugklep en de vaste brug. Bij deelstaatverkiezingen heeft het rechtse Alternatieven voor Duitsland net geen absolute meerderheid behaald. Het behaalde bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt 44% van de stemmen. Ook het populistische BSW behaalde de kiesdrempel. Samen hebben de twee partijen waarschijnlijk een meerderheid. De uitslag wordt in Duitsland een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in de deelstaat en komt uit op 18%. Het weer bij ons in de regio, veel zon, droog, eind van de middag wel meer bewolking. Het wordt vandaag 25 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave, kreeg je van mij nog de file-informatie met de langste file op dit moment. Maar dat is niet nodig, want geen files in onze regio, dus lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Rada Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme was dat op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen. Je hebt ons weer gevonden. Je bent er weer bij.
0: Welkom op deze brand new day.
1: En wij zijn altijd dichtbij, hè? Je weet het. We zijn namelijk weer live in kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Vandaag veel zon en droog. Het is misschien wel de laatste echte zomerdag van deze week. Eind van de middag meer bewolking. Middagtemperatuur 25 graden.
0: En de langste file in onze regio, die vind je op dit moment op de A15... tussen Rotterdam-Charloos en Knoop en Benelux. Doe je 7 minuten langer over. Dat komt omdat de rechte rijstrook dicht is door een onwelwording.
1: Nou, Milou, jij was afgelopen weekend, zaterdag, was je bij de Wereldhavendagen.
0: Het was zo leuk. Het is eigenlijk natuurlijk ook een hartstikke Rotterdams feestje. Sommige Rotterdammers zeggen ja, het is ieder jaar hetzelfde. Vind ik ook, dat klopt. Maar het is ieder jaar net zo leuk weer. En ik vind het heerlijk om ook die mensen te kijken.
1: Maar wat heb je allemaal beleefd? Even in het kort. In vogelvlucht. Neem ons mee.
0: Nou, ik ben vanaf de Euromast eigenlijk helemaal teruggelopen naar de Erasmusbrug. En ja, ondertussen zie je natuurlijk van alles en nog wat. Je ziet Rotterdammers lopen, je ziet de marine, je ziet een heel groot schip waar je op kan. Overal kan je van die googly bags halen. Nou, dat is dan niks meer voor mij. Maar ik zie dan die kinderen helemaal stralen. En dan denk ik, wat gezellig. Weet je, iedereen is vrolijk, was lekker weer. En Radio Rijnmond was er ook. Dus ik heb ook nog even voor je gezegd tegen de collega's.
1: Kijk, dat vind ik hartstikke leuk. En wat vind je nou het allermooiste wat je daar beleefd hebt?
0: Ja, ik denk toch wel zo'n schip op. Dat vind ik ieder jaar leuk. Daar ga ik echt voor in de rij staan.
1: Wat vind je daar leuk aan?
0: Nou, gewoon dat je even een kijkje in de keuken mag nemen. Hoe een deel van Nederland toch ook alweer beveiligd wordt eigenlijk. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, nee, ik vind het ook prachtig. En ik moet dan toch, en ik vind het heel fout aan de ene kant. Als ik daar ben, moet ik toch altijd nog even zo'n geweer vasthouden.
0: Echt?
1: Ja, ik weet niet wat het is. Ik vind dat leuk. Dan loop je langs die militaire basis. En dan denk ik, ja, vind ik toch leuk om even. En dat zeg ik wel eens voor mijn zoontje. Maar ik vind het zelf ook leuk om even zo'n geweer vasthouden.
0: Ja, die is er ook ieder jaar, hè?
1: Ja, absoluut. Ja, elk jaar gaan we even naar de Wereldhavendagen. Behalve dit jaar, niet gelukt. Dus wij waren er niet.
0: Heb je wel een leuk weekend gehad?
1: Ik heb een fantastisch weekend gehad. Stond wel veel in het teken van voetbal. Maar als Feyenoord wint, dan heb ik al snel een goed weekend natuurlijk. Ja, voor de rest, heerlijk weekend gehad eigenlijk. En wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen?
0: Nou, we gaan vandaag Monique en Mehmet bellen. En Monique, nou, dat is geweldig. Die woont in Vlaardingen. En haar huis is ook helemaal in het thema van Vlaardingen. Alles wat je daar ziet, gaat over Vlaardingen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar die passie voor haar stad vandaan komt. En we bellen met Mehmet. Hij is kapper en hij knipt dakloze mensen om ze er gewoon even wat lekkerder uit te laten zien. Dus dat is ook super mooi.
1: Mooi initiatief inderdaad. En we gaan weer puzzelen op Radio Rijnmond met Peter en Milou. Puzzel. Daar heb ik ook wel heel veel zin in. En binnen nu en 10 minuten een nieuwe aflevering van FC Rijnmond Nieuws. Want ja, we moeten het natuurlijk hebben over de zoon van Ruben Schaken. Gerino Schaken, die gewoon de jongste scorende debutant werd met zijn 17 jaar en 79 dagen. De jongste scorende debutant in de Eredivisie. En we zijn op zoek naar jou als vroege vogel. Ben je al wakker? Denk het wel, want anders had je het niet gehoord. Geef dan even een seintje via de Rijnmond-app. En wie weet, word jij onze vroegste vogel deze ochtend.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond met de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Ja, het was voor voetballiefhebbers echt prachtig om afgelopen weekend Van Persie en Schaken samen in de aanval bij Feyenoord te zien in de slot van de wedstrijd tegen NEC. Die overigens met 1-3 werd gewonnen door Feyenoord. Ja, dat klinkt vertrouwd. Het klinkt nostalgisch. Van Persie en Schaken. Het zijn niet Robin en Ruben, maar hun zoons, Shaquille en Gerino. En het mooie is, het kan je niet zijn ontgaan, de zoon van Ruben Schaken, Gerino, die scoorde dus bij zijn debuut. 17 jaar en 79 dagen was hij. En daarmee werd hij ook de jongste scorende de debutant in de Eredivisie.
3: Fijn met vier spelers eruit. Ook met Van Persie en met Valente en met Schaken. Die is nu in het 16 meter gebied. Schaken bij zijn debuut. Het zou toch wat zijn? Schaken! Ja! Ja! Ja! Hij krult op de verre hoekje met zijn linker en scoort bij zijn debuut voor Feyenoord.
4: Oh, wat een wereldgoal.
3: Gerino Schaken maakt een wereldgoal.
2: En het mooie is, Frank Stout zei in de podcast, jullie klinken een beetje timide bij deze goal. Nou, dat vond ik dus absoluut niet.
0: Nee.
2: We spreken trouwens later deze show nog met de vader van Gerino, Ruben Schaken, die op de tribune zat en zijn zoon zag scoren. Gerino die viel dus in op de positie van Anis Hajmoussa. Dit moeten we ook even meenemen, want Anis Hajmoussa die had een prachtige aanbieding gekregen vanuit Saoedi-Arabië, waardoor hij te laat kwam bij de spelersbus. Hij was er met zijn hoofd niet bij. Gio liet hem buiten. De selectie van rond dit maar af. Is nog een enorme soap geworden, want Feyenoord wilde hem aanvankelijk niet laten gaan. Maar zag Schaken scoren en dacht, oh, misschien hebben we de vervanger al wel in huis. En Feyenoord kreeg uiteindelijk een bod van meer dan 40 miljoen euro, inclusief bonussen. Maar het transfer is dus afgeketst omdat de Saoedische club geen bankgarantie wilde afgeven. Nou, hoe dat zit, in dat land, in Saoedi-Arabië dus, lopen de betalingen van de vier topclubs via de PIF. Dat staat voor Public Investment Fund. Dat is een staatsinvesteringsfonds. Dat is min of meer een bank. Dus ze denken daar in Jeddah, wat zitten jullie nou te zeiken met je bankgarantie? Wij hebben hier de PIF. Maar bij Feyenoord speelt mogelijk mee de recente historie met verdediger David Hansko. Die hadden ze namelijk verkocht aan Al Nasser. Althans, dat dachten ze in Saoedi-Arabië. Hij stond al klaar in de lobby van een hotel met zijn trainingspak aan.
0: Oh,
2: werd
0: erg
2: vervolgens niet toegelaten.
0: Nee.
2: Het kwam uiteindelijk toch niet rond op het laatst. Dus dat speelt waarschijnlijk mee. En ja, omdat de benodigde documenten waren toen niet getekend. Het was een net iets ander verhaal dan met een bankgarantie, maar speelt mogelijk wel een rol. Nou, verder gaat het supergoed met Excelsior. In Tilburg wonnen de Kralingers met 0-3 van Willem II, waardoor de ploeg van trainer Ruben den Uyl nu na 4 wedstrijden op 9 punten staat. En dat zijn er 2 meer dan Ajax. Dat is toch wel leuk voor Excelsior. En Sparta speelde op het kasteel 2-2 gelijk tegen PEC Zwolle en heeft nu 5 punten in de Eredivisie.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Bluff en Mannenharten bij Radio Rijnmond. Samen met Nielson was hij daar te horen.
1: En in Vlaardingen liepen de temperaturen gisteren hoog op. En dat kwam niet alleen door dat lekkere weer. Want aan de Oosthavenkade vond namelijk het Chili con Carnaval plaats.
0: Ik vind dat wel een grappige naam, moet ik eerlijk zeggen.
1: Dat is leuk. Hij gaat dus over voor chili con carne eten. En de naam, de oorsprong daarvan, die is ook heel leuk. Dat vertelde Wendy eerder in ons programma.
2: Ja, mijn man heeft dit bedacht met collega's na werktijd. Hij werkt in de horeca. En ze hadden het over een South Park aflevering waarin chili con carnaval een onderwerp was. En op een briefje uitgetekend met collega's, vrienden, bekenden in het park neergestreken. En een jaar later zijn we naar het Stadstrand verhuisd en hebben er een goed doel aan gekoppeld.
1: Het is dus geweldig, het heeft een goede naam. Maar wat nog mooier is, is dat jullie het voor de ziekte van Huntington doen. Waarom?
2: Ja, dat is eigenlijk gewoon een heel persoonlijke reden. Dat komt bij ons in de familie voor. En er is geen medicijn voor. En om iets te kunnen doen, wil je toch... hoe zeg je dat?
1: Je wil je steentje bijdragen.
2: Ja, dat. Ja, niet afwachten tot een ander het doet. In alle eerlijkheid, dit is gewoon... we vinden dit leuk om te doen. Mm-hmm. We vinden het leuk om te organiseren. Er komen ook steeds vaker of steeds meer mensen op af. Het wordt ook in die zin populairder dat we nu niet meer aan mensen hoeven te vragen of ze alsjeblieft mee willen doen als kok. Maar dat er af en toe zelfs een wachtlijst is van koks die zich aanmelden. Dus dat is hartstikke leuk. Dat gaat hartstikke vooruit.
1: Ja, Wendy liet ons gisteravond nog weten dat er met het maken en het eten van chili con carne gisteren maar liefst 5500 euro is opgehaald voor de ziekte van Huntington.

0: Geweldige cover natuurlijk van Billy Joel. Uptown Girl, Westlife op Radio Rijnmond.
1: En zometeen hoor je hem weer door. Onze eigen Dave Datema met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Steeds meer voetbalteams keren de KNVB-competitie de rug toe en sluiten zich aan bij een ander soort competitie. De reden laat zich raden: agressie op het veld. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.

0: 50. Weet wat je moet doen. Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:45. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je krijgt van mij de verkeerssituatie bij ons onderweg. Met op dit moment twee files. Namelijk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam Heijplaat. 5 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. En ook vertraging op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer. Doe je een klein half uurtje langer over. En dat komt daardoor een ongeluk.
2: Ik ben benieuwd naar de weersituatie vandaag. Goedemorgen, Ed Aldus. Ik heb begrepen dat dit wel eens een van de laatste zomerse dagen van deze week kan worden.
3: Nou ja, van deze week zeker. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Ja, of het de laatste zomerse dag van het jaar wordt, dat valt te betwijfelen. Want we kunnen zelfs in de maand oktober nog zomerse dagen krijgen. Dus ja. Ik heb dat net nog even opgezocht. Dus ja, wat dat betreft hoeven we nog niet te wanhopen. Maar ja, we zitten natuurlijk zometeen gaan we langzamerhand naar de herfst. En dat betekent gewoon dat het weer steeds vaker zal gaan veranderen. Hè? Dus we gaan natuurlijk steeds dieper zometeen richting die herfst. En dat betekent dat we ook vaker wisselvallig weer gaan krijgen. Het hoeft niet altijd, maar zoals vandaag bijvoorbeeld is het schitterend weer. Want we hebben te maken met veel zonneschijn. Het is warm ook. Met een maximumtemperatuur van ongeveer 25 graden vanmiddag. Daarbij dus veel zon. Maar later op de middag krijgen we wel te maken met meer bewolking vanaf de kust. Het zal in de namiddag zijn, denk ik. En de wind waait zwak tot matig uit het zuiden. En vanmiddag komt de wind uit het zuidwesten. Dan neemt hij langs de kust ook toe tot vrij krachtig. En dan zal je zien dat het ook... vanaf de kust een aantal graden zal gaan afkoelen. Ja, en morgen totaal ander weer, Peter, dan vandaag. Want dan krijgen we in de loop van de ochtend te maken met regen. In de hele regio gaat het uitvoerig regenen morgen. En de temperatuur komt aanzienlijk lager uit. Het wordt dan nog maar 18 graden.
2: Dankjewel voor zover, Ed. Het is inmiddels 6:58. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
4: Goedemorgen. De Wereldhavendagen waren dit weekend in Rotterdam. Die trok 380.000 mensen. En Milou, die konden in 3 dagen tijd allerlei kanten van de haven bekijken. Ook waren demonstraties op de Maas van allerlei schepen. Was er een grote vuurwerkshow. Volgend jaar is ook de 50ste editie van de Wereldhavendagen. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon is doorgeschoten bij een landing in Miami. Het gebeurde aan het einde van de landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij ook meerdere voertuigen. 5 mensen zijn om het leven gekomen, 5 anderen raakten gewond. Het is niet bekend of die aan boord zaten van het vliegtuig of zaten in de auto's die zijn geraakt door het toestel. Steeds meer voetbalclubs die in de Randstad starten een eigen competitie. Dan gaat het vooral om het veteranenvoetbal. De reden? Agressie op het veld. Nou, dit weekend was er een openingstoernooi, bijvoorbeeld bij Steeds Hoger in Rotterdam. Daar deden clubs mee als Victoria, HLV, TOGB, Antibarbari. Nou, aanleiding voor het opzetten van die Kelderleague, zoals de competitie ook al wordt genoemd, is het een team van het Vlaardingse VFC dat eigenlijk helemaal wilde stoppen vanwege alle agressie op het veld. Een bestuurslid van een van de andere betrokken clubs noemt wat voorbeelden. Die zegt van de 10 uitwedstrijden die we hebben gehad, ging het eigenlijk 7 keer ging het helemaal mis. Yo. Hij vertelt van, ik heb een keer een klap gekregen... waar de scheidsrechter van de thuisclub niets aan deed. Maar het gebeurde ook dat de tegenstander ruzie kreeg met de eigen scheidsrechter, omdat hij niet genoeg voor hen zou fluiten. Nou, waarop de wedstrijd doodleuk een tijdje werd stilgelegd om een vervanger te vinden. Opvallend aan de verschillende afgescheiden competities is dat er nauwelijks teams in zitten met spelers met een migratieachtergrond. En die heb je in de Randstad natuurlijk wel heel veel. De organisatoren benadrukken dat hier geen beleid achter zit. Er wordt volgens hen uitsluitend geselecteerd, want je moet door een selectiecommissie heen, bij teams die zich hebben bewezen als sportief.
2: Ja, ik kan het wel begrijpen. Ik vind het zo vervelend als het uit de hand loopt bij voetbalclubs. Ik vind het echt compleet belachelijk. Je ziet het in deze regio, in Rotterdam, maar ook in Den Haag loopt het heel vaak uit de hand. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Dus ik kan ze wel begrijpen.
4: Ja, ze hebben wel even de cijfers naastgelegd. Hè, van alle competitiewedstrijden die we in Nederland hebben gehad. Het afgelopen jaar liep er 1200 uit de hand. Dat lijkt veel, als je dat zo hoort. Maar dat is 0,14% van het totaal aantal wedstrijden dat wordt gespeeld. Aan de andere kant, en dat zeggen ze ook van deze competitie, Dat zijn de wedstrijden die echt uit de klauwen lopen. Je hebt natuurlijk ook wedstrijden die heel erg niet fijn zijn, maar niet bij die 0,14% gerekend worden.
2: Ja precies. Ja, dus dat is lastig dan te zeggen, inderdaad. En 7 van de 10, zoals hij dat zei, dat vind ik wel heel erg veel, hoor.
4: Dat is ook wel veel, ja.
2: Dankjewel, Dave.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: Met zometeen voor Lumia en Teddy Swims, maar eerst de Traveling Wilburys.

0: Wel bizar. Ik kreeg net een bericht van Dave Datema binnen dat Jorginho Wijnaldum heeft een nieuwe club. En dat is de club waar Anis Hajj Moussa eigenlijk naartoe zou gaan. Namelijk
1: nee.
0: Al-Ittihad.
1: Wat een juice.
0: In Saoedi-Arabië. Dus ja, die had waarschijnlijk geen bankgarantie nodig. Die ging zo wel akkoord.
1: Wat bijzonder.
0: In de nadagen van zijn carrière. Trouwens al heel veel mensen wakker. Mike die gaat even douchen en die heeft een paar paracetamolletjes nodig om op deze maandag op gang te komen. Ruud die zegt een hele goede morgen, lieve Peter en Milou. Ik ben er ook weer bij. Wim die wenst ons een goede morgen. Ron die heeft een heel goed weekend gehad. Niet alleen vanwege Feyenoord 3 punten, maar ook vanwege de Wereldhavendagen.
1: Was ook heel leuk inderdaad.
0: Ja, jij bent er geweest hè?
1: Ja, nou ja, het was weer van gezellig hè. Zoals elk jaar. En het weer was heel goed. Het was niet te koud, niet te warm. Geen regen, maar zonnetje. Dat was helemaal top.
0: En Paul is er ook bij. Die zegt een hele goede morgen. Peter en Milou stuurt er een roze hartje bij. Danny wenst ons een goede morgen. Die stuurt altijd een heel mooie via ChatGPT gegenereerd plaatje erbij. Tim die is erbij. Jerry is erbij. Kortom, genoeg gezelligheid. Ik mis alleen nog een beetje die female touch.
1: Ja,
0: ik heb heel weinig vrouwen nog op de Rijnmond app.
1: En die zijn echt wakker. Dus laat even van je horen.
0: Precies, laat even van je weten. Als je wakker bent, stuur een smiley of een goede morgen. En wie weet roepen we jou wel uit tot onze vroegste vogel. En we gaan het zo meteen over zoenen hebben.
1: Ja.
0: Want er is jou iets opgevallen?
1: Nou zeker, ik zat te scrollen op TikTok. En wat ik daar hoorde over zoenen, nou dat verbaasde me eigenlijk wel. Ja, of juist niet.
0: Ik moet er niet aan denken, zoenen. Maandagochtend net een boterham gegeten. Ik ga niet tong hoor. Nee.

0: de vrolijke klanken van Xander de Buissonnier en zijn Volumia. Jij bij Radio Rijnmond.
1: En ik zat een beetje door TikTok te scrollen, zoals ik dat doe als een echte Gen Z'er. En toen kwam ik deze video tegen.
2: Zoenen met tong, hè? Ik ben denk ik 100 keer in een video getagd. En ik kom er nu godverdomme gewoon achter dat de nieuwe generatie niet meer met tong zoent. En ik dus blijkbaar gewoon oud ben, confronterend en behoorlijk oncool van mezelf.
1: Voor jij vertelt wat je ervan vindt, zullen we even als stelling doen?
0: Ja, doe maar, kom maar op.
1: Dus zoenen met tong, ja of nee? 3, 2, 1,
0: ja.
1: Nee. Oh.
0: Jij zegt nee?
1: Nee.
0: Hoezo ja. Zeg je nee?
1: Nou, ik moet hem wel een beetje nuanceren, want af en toe vind ik tong wel lekker. Op bepaalde momenten.
0: Ja.
1: Maar toen van mij niet de hele tijd.
0: Nee, nee, dat klopt. Daar ben ik inmiddels wel achter.
1: He,
0: op maandagochtend doen ze
1: het
0: gewoon niet hoor.
1: Hoeft het niet met
0: om kwart voor zeven.
1: Nee, dat nee. Hoeft niet.
0: Ik heb net een boterham filet americain op heb zeker.
1: Nee, maar ik, jij zegt ja.
0: Ja, ik zeg ja. Ik vind tongzoen een hartstikke leuke traditie. Die we in ere moeten houden.
1: Traditie.
0: Het is wel lullig voor die gozer van TikTok. Dat hij dus een van de weinigen is die dan wel met tong zoent en de rest niet. Dat je dan je tong naar binnen probeert te wurmen. Terwijl de ander angstvallig zijn mond dicht houdt.
1: Nou, ik zag dus een andere video. En daar gingen ze mensen op straat vragen. Zoen jij nog met tong? En dan gingen ze natuurlijk de jonge mensen.

0: je dat even aangeeft. Van even dat je het weet, die tong die blijft binnenboord.
1: Ja, dat vind ik ook helemaal niet leuk. De spontaniteit gaat er dan toch ook vanaf? En is dat omdat mensen dan smetvrees hebben of zo? Is dat het?
0: Ja, of misschien gewoon een beetje bang zijn dat ze het gewoon niet kunnen.
1: Ja, heel veel mensen kunnen het ook niet. Ik heb zo vaak getongzoend met mensen die er echt geen bal van konden.
0: Oh, wat erg.
1: Dat is heel vervelend. Mensen met een bepaald ritme of zo'n hele stevige tong die dan echt je mond ingeduwd wordt. Weet je wel, dat
0: oh,
1: je denkt,
0: erg.
1: Laat maar. Dat vind ik helemaal niet fijn. Dat moeten we natuurlijk een beetje op een leuke, gezellige, spontane en afwachtende manier gebeuren. En niet dat je er vol voor gaat of zo.
0: Ja,
1: weet je wel?
0: Dat het mag natuurlijk ook af en toe een beetje fout gaan. Dat je hoofd net elkaar raakt in het moment.
1: Nee,
0: dat is ook niet erg.
1: Natuurlijk. En neuzen tegen elkaar. En af en toe een beetje, oh, het ging even mis. En even grappig. Er moet ook wel iets als humor blijven bestaan. Maar ik vind tongzoenen nog steeds belangrijk. Al moet ik wel zeggen, na 10 jaar relatie wordt er bij mij thuis bijna niet meer getongzoend, kan ik je vertellen. Ja,
0: ik ga
1: heel af en toe.
0: Helemaal mee met de laatste trend. Gewoon die tong binnenboord
1: houden. Dat is het inderdaad. Ja, ik ben gewoon heel erg hip. Dat is het. Nou, ik denk nog wel 2 keer in de maand tongzoenen we zeker. Is dat veel?
0: Erg.
1: Is dat erg?
0: Ja.
1: Ja, oh.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu. Je luistert naar Radio Rijnmond met Peter en Minou. En Mr. Know-it-all. Van Teddy Swims was dat voor je, maar wij zeggen thuis IWAP. Ken je dat, IWAP?
1: IWAP? Ja, ik weet alles beter, toch?
0: Precies. Voor je om te onthouden.
1: Oh, Mr. Know-it-all. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ik moest even schakelen. Ja, ik begrijp het. Het is inmiddels 13 minuten voor 7. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het radiostation om lekker mee wakker te worden. En we hebben trambestuurder Paul aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Peter
1: Hendrik. Hey, goedemorgen. Je mag je radio wat zachter zetten trouwens, want anders echoot het een beetje. Ja. Maar leuk dat je er weer bij bent deze ochtend. Jij staat al bij de remise waarschijnlijk. Gaat zo meteen naar je shift beginnen. Maar voordat je gaat beginnen, willen we natuurlijk op deze maandagochtend even van je weten of jij hip bent en de laatste trend volgt en zonder tong zoent, of dat je nog ouderwets met tong zoent.
2: Nou, met mijn leeftijd is dat tegenwoordig zonder.
1: Zonder de tong. Staat genoteerd. Ja. Ja. En wat is de reden? Op mijn leeftijd. Ja. Heeft dat met leeftijd te maken?
2: Weet ik niet. Het is de gewoonte. 42.

0: Ja, getrouwd.
1: Oh ja.
2: Maar die tong gaat nooit meer naar binnen bij die ander.
0: Ja, het gebeurt wel eens, maar...
2: Minder dan bij Peter.
0: Ik denk het.
1: Ja, het is 2 keer per maand ongeveer bij mij thuis, zoiets.
0: Ja.
1: Ja, Max.
0: Ja, bij mij ook zoiets.
1: Ja, dat red je nog net. 42 jaar huwelijk. Ja, het is toch een beetje... Ja, wat is het? Ja, het is niet... Ja, het is zo... Het is ook een beetje kinderlijk of zo, toch? Tongzoenen.
0: Ja, weet ik niet.
1: Nou, ik weet het ook niet. Mis je het wel eens?
0: Nee.
1: Nee, je mist het ook niet.
0: Maar als het gebeurt, is het toch wel lekker.
1: Nou, ja, dat
2: maar,
1: denk ik
2: maar
1: eens.
2: Maar snap jij dan de jonge generatie, Paul? Die gewoon denkt, laat die tong maar lekker bij jezelf.
0: Ja. Ik denk het wel.
1: Ja.
2: En wat ga je vandaag doen? In ieder geval niet tongen?
0: Nee, vandaag. Ik ben al aan het werk. Ik heb nog 2 ritualisers weg. Ja, het was nog. Ik kom net op het eindpunt aan.
1: Oh, je komt net bij het eindpunt aan. En dat is bij het Molenkwartier, toch? In Hilligsberg.
0: De Kleiweg.
1: Ja, de Kleiweg. Ja, precies. Oh, wat leuk zeg. Nou, doe ze allemaal de groeten daar. Zet de radio lekker hard. En geniet van je tramritjes vandaag weer, hè?
0: Gaat zeker lukken.
1: Oké. Okay.
2: Ik heb nog een vroege vogel. Okay.
1: Oh, we hebben nog een vroege vogel,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: Zeker, Paul.
1: Ja, Paul, je bent onze vroege vogel.
2: Komt hij aan?
1: Daar komt hij aangefladderd. Helemaal naar de remise, daar in Hilligensberg. Daar komt hij.
0: Ja.
2: Hoe ziet hij eruit?
0: Hij is Sjoen, Rotterdam Sjoen.
2: Leuk. Paul, dankjewel, hè.
1: Wensen.
2: En ik hoop voor jou dat er nog getongd gaat worden deze maand.
0: Hey, zeker weten.
1: Oh ja.
0: Oké, hoi.
1: Dit is Fleetwood Mac.

0: Maak me wakker. Wake me up. Avicii en een looie blekje bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: En Monique die spaart werkelijk alles wat met Vlaardingen te maken heeft. En zometeen hoor je hoe haar appartement langzaam verandert in het nieuwste museum van de Haringstad.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
8: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
9: Dan ga ik naar een plek met wifi.
8: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
8: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Yes, het is 7 uur precies. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Met zometeen heerlijke muziek van Robbie Williams, Cameron Witkamp en Katy Perry komt er ook nog aan.
0: Maar eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Spijkenissen is een geparkeerde auto uitgebrand aan de Satijnbloemstraat. Zowel de voorkant als de achterkant, daar sloegen de vlammen uit het voertuig. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar kon dus niet voorkomen dat de auto grote schade opliep. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht door de politie. De Algra-brug tussen Krimpen en Capelle is weer open voor het autoverkeer. De brugverbinding is 4 weken dicht geweest. Het verkeer moest omrijden, bijvoorbeeld via Gouda. Dat zorgde voor ongeveer een uur extra reistijd. Voor fietsers en voetgangers was er een tijdelijke brug geplaatst. Bij de werkzaamheden werd onderhoud gepleegd aan de brugklep en de vaste brug. Een ongeluk met 3 voertuigen zorgt voor een lange file op de A27 tussen Gorkum en Utrecht. Volgens Rijkswaterstaat is de vertraging bijna een uur. Het ongeluk gebeurde vanmorgen vroeg bij Lexmond, maar de file begint al bij Gorkum, omdat daar verderop is de linkerrijstrook afgesloten. 2 van de 3 auto's moeten worden weggetakeld. Er is niemand gewond geraakt. Verkeer kan omrijden via de A2. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit jaar 380.000 mensen. De bezoekers konden in 3 dagen tijd allerlei kanten van de haven bekijken. Er waren demonstraties op de Maas van allerlei schepen en er was een grote vuurwerkshow. Volgend jaar is het de 50ste editie van de Wereldhavendagen. Het weer, veel zon, droog, eind van de middag meer bewolking en het is vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeerssituatie met inderdaad een lange file op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 7 kilometer, daar doe je nu 35 minuten langer over. Komt dus inderdaad door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht en omrijden kan via knooppunt Del, dus de A15 en de A2. En volg eerst de borden richting Nijmegen. Dan nog 3 andere files bij ons in de regio, namelijk op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer 8 minuten, de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen havens 4100, 5200 en havens 55, 5700. 6 kilometer, 5 minuten. En tot slot ook een file op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer en daar doe je 5 minuten langer over.
0: En zometeen de Boys Town Gang en Robbie Williams is onderweg.
4: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
11: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
12: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
13: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
14: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
15: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
17: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
18: Mama! Mama! Mama!
19: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
18: Mama, een kleurplaat!
19: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Mama!
22: Kijk nou, je zit naast papa.
19: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Start je dag zonder barst.
26: Opgelost, autotaalglas.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Lekker wakker worden met de Boys Town Gang. En Can't Take My Eyes Off Of You. Het is 10 minuten over 7. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Je luistert naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel zon en droog vandaag. Eind van de middag meer bewolking. Middagtemperatuur 25 graden. En zometeen het uitgebreide weerbericht van Ed Aldus.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A27 tussen knop het Gorkum en Lexmond. 3 kwartier vertraging en daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via de A15 en de A2.
0: De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend bijna weer volledig stilgevallen na aanvallen van de Verenigde Staten en Iran over en weer. Zaterdag passeerden er slechts 2 schepen, gisteren waren dat er 6.
1: En de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy gewonnen met zijn werk voor de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pitt. De winst was voor hem onverwacht en hij was dan ook erg vereerd met deze belangrijkste tv-prijs.
0: En de transfersoap rondom Feyenoord-aanvaller Anis Hajmoussa die heeft een bizar einde gekregen. Nadat Feyenoord hem ondanks herhaalde pogingen van Al-Ittihad niet wilde laten gaan, ging de club gisteren toch overstag. Maar op het laatste moment klapte de deal alsnog. Omdat de club uit Saoedi-Arabië voor de deal van 40 miljoen euro geen bankgarantie wilde afgeven.
1: Nou, dat kan je wel een soap noemen inderdaad. Zeg jeetje, Mina.
0: Het is wel een beetje sneu voor die jongen, hoor. Die dacht dus echt, die stond met 1 been. Die dacht van, de kinderen van mijn kinderen hoeven straks ook nooit meer te werken, want ik ga 50 miljoen euro verdienen in 5 jaar tijd. 10 miljoen per jaar zou hij daar gaan verdienen.
1: Ja, maar ik vind het sowieso een raar verhaal. Want het seizoen is al begonnen, alles was alweer afgelopen, de transfermarkt. Ja, en dan wil je nog over. Ga lekker bij Feyenoord gewoon je best doen.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar goed, als je zo'n aanbieding ineens krijgt, dan is dat toch wel de moeite waard om even toch te bekijken, zou ik zeggen.
1: Altijd maar dat geld, inderdaad.
0: Ja, het gaat wel altijd om geld, inderdaad.
1: En van ijzerkoekjes tot trommels. Ja, Monique uit Vlaardingen heeft het allemaal. Zometeen meer.
0: Monique, die spaart alles van Vlaardingen.

0: Het is Robbie Williams van je favoriete radiozender Radio Rijnmond, een rock DJ. Je luistert naar Peter en Milou en je hebt het misschien wel meegekregen. De Algra-brug tussen Krimpen en Capelle is weer open voor het autoverkeer. De 4 weken durende afsluiting is achter de rug. Bij de werkzaamheden werd groot onderhoud gepleegd aan de brug. En misschien denk je van, ja, maar ik zag toch nog iemand werken aan die brug. Nou, dat klopt. Want hoewel het wegverkeer inmiddels weer over de brug kan, werkt de aannemer de komende 2 weken nog wel aan afrondende werkzaamheden. Dus dan weet je dat hij nog even bezig is.
1: En ik vind het zo'n bijzonder verhaal. Want ik kwam dus iemand tegen. En die mag je denk ik toch de meest trotse inwoner van Vlaardingen noemen. En dat is Monique de Brabander. Monique, een hele goede morgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Want als jij nu om je heen kijkt, Monique, bij jou thuis, dan zie je allemaal spullen van Vlaardingen, toch? Vertel eens, wat zie jij nu om je heen?
2: En wat ik al zie, dan zie ik boeken, puzzels, handdoeken, trommeltjes. Ik heb 8 zelfs verschillende kaarten, letterlijk te veel om op te noemen.
1: Bizar.
2: Een embleem van de politie Vlaardingen. Want ja, ik heb ook nog een aantal jaren gewerkt bij de politie als klusjesvrouw, zeg maar, huismeester.
1: Het houdt niet op, Monique. Het houdt echt niet op.
0: Mag ik even wat vragen? Nee. Ben jij misschien een hoarder? Zo'n iemand met een verzamelstoornis? Want ik zag jouw video voorbij komen. En nou, jouw huis puilt werkelijk over van de Vlaardingen spullen. Dat kan je niet meer gezond noemen.
2: Nog niet eens alleen van Vlaardingen hoor. Ik spaar ook munten, briefgeld, postzegels.
0: Ja. Ik spaar ook geld, dat maakt niet uit. Maar mijn verzameling gaat niet zo hard. Maar zou je jezelf een hoarder noemen?
2: Ik heb het uit de hand gelopen.
0: Zou je jezelf een hoarder noemen? Echt iemand met een verzameling?
2: Ik heb ook gezegd vorige keer toen ze hier kwamen, ik heb van mijn verzamel mijn hobby gemaakt. Dus ja.
1: Sinds 86 doe je dit al, hè? Hoe is deze hobby, 86, deze passie voor Vlaardingen eigenlijk ontstaan?
2: Het is begonnen toen mijn ouders leefden, toen die leefden nou niet meer. Maar mijn moeder die had toen een paar oude kaarten in een laadje leggen. En zei ze, vind je dat mooi? Ik zeg, ja, leuk. Ik denk, hé, waar is dat? Even kijken wat voor straat. Ik denk, hé, hoe is dat nu, die straat? Weet je, zo rijdt dat eigenlijk naartoe rijden. Van, oh jee, dit is veranderd, dat is weg. Of dat staat er nog. En dan, ik ging toen de tijd al veel naar de rommelmarkten. Kijken wat leuke dingen. En zo. Je had in de Vlaardingen had je dan hier zag je de lijnbaanhallen. Waarvan één ook al tegen inmiddels weg is. Maar dan ging ik naar de rommelmarkt en toen kwam ik daar een kraampje tegen. Die man had ook allerlei kaarten van Vlaardingen.
1: Dus eigenlijk was er nog heel veel over Vlaardingen te vinden. Maar wat maakt Vlaardingen dan zo leuk om over te verzamelen? Want het is toch eigenlijk een beetje een voorstadje van Rotterdam.
0: Ze houdt van Vlaardingen. Ze vindt Vlaardingen fantastisch. Omdat ze er woont.
2: Vlaardingen heeft zo'n rijk geschiedenis. Dat zal iemand uit Rotterdam of iemand uit Schiedam of uit Maassluisstad van zijn stad of Haarstad ook zeggen natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, ik vind dat van Vlaardingen, het is als ik Gelderland, om een voorbeeld te noemen, is een prachtige provincie. Daar mag ik graag naartoe gaan.
0: Ja.
2: Maar als ik dan weer terugkom over de A20 en ik rij weer afslag Vlaardingen Westbewijzen van, dan denk ik, ik ben toch weer thuis.
0: Ja. Nou, ik krijg een kippenvel gewoon. Nou, heerlijk. Leuk om het enthousiasme zo te horen. En wat is nou absoluut het topstuk uit je verzameling?
2: Nou, uit mijn verzameling, ik heb echt 2 topstukken uit Vlaardingen. Ik heb een bajonet uit de oorlog.
0: Zo.
2: Mijn overleden man, die heeft dat toen vroeger gerolen met zeep van de Unilever, van de bekende levenfabriek wat in Vlaardingen
0: hadden vroeger.
2: En die bajonet uit 42, die heb ik nog steeds in mijn verzameling.
1: Cool.
0: Nou, wat tof
2: en
0: zeg.
2: En dan heb ik nog een topstuk en dat is een kaart van Vlaardingen. En dan zou iemand gedacht hebben van, goh, wat is daar nou zo bijzonders aan? Maar toen ik op de achterkant van de kaart, wat ik dus te veel met kaarten doe, van kijken van, waar komt het vandaan, uit postzegel, welke jaar is dit gestempeld?
1: En wat zag je toen?
2: Toen zag ik daar staan Harry van den Berg. En dan zouden jullie wel zeggen van, goh, wie is Harry van den Berg?
0: Ja, wie is Harry van den Berg?
2: Velen zullen dat inderdaad niet weten, maar Harry van den Berg was de vader van Gerrit van den Berg.
0: Kijk.
2: Van het televisieprogramma van vroeger van Zo Vader, Zo Zoon.
0: Kijk eens aan. Nou.
2: Wat dat was de Vlaardingen. Harry van den Berg was een gemeenteambtenaar.
0: Ja.
2: En die werd vroeger Harry Quatta genoemd.
1: Monique, jij zit echt vol met feitjes.
0: Monique,
2: oudere mensen die weten dat wel. Want Quatta was een chocoladereep.
0: Oh,
2: oké. Okay. Altijd mee.
0: Dus ja, nee, sorry. Ja, ik, oh man. Ja, je kan uren vertellen natuurlijk. En mocht, ja, je, oh, mocht, ja, je Monique de Brabander, oh, ja, uit Vlaardingen kunnen helpen aan een mooi stukje Vlaardingse geschiedenis, heb je nog iets liggen op zolder? Laat het ons weten, dan sturen wij het door naar Monique. Breng weer in contact met haar. Monique, fijne dag, hè? Geniet ervan.
1: Ja, doei, doei.
0: Nog wel de deur uitgaan, nou, als je de uitgang kan vinden tussen al die spullen. Doei.
2: Ja, dat komt wel goed.
0: Oké. Okay. Peter Tosh en Mick Jagger, Don't Look Back, nu bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen.

0: Peter Tosh samen met Mick Jagger van de Stones. En Don't Look Back hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: Zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En dan krijg je van David Atema.
2: Ja, een opmerkelijke vondst op het strand van Neeltje Jans in Zeeland. Iets wat wit is en niet wit hoort te zijn. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: De prijs

0: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
5: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
6: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
7: 7:30, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik geef mij de verkeerssituatie bij ons in de regio. Met op dit moment 4 files. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en Knoopend Ridderkerk. 7 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer, 6 minuten vertraging. Dan nog een file op de A27 Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. 4 kilometer, doe je een kwartier langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. En tot slot de langste file op dit moment in onze regio. Die vind je op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219. 3 kilometer, een half uur vertraging. Dat is die Algenabrug. Die is weer open, maar die zorgt gelijk voor file.
8: Ja, zo gaat dat, hè. Dan gaan we naar Ed Aldus, onze weerman. Een hele goede morgen, Ed. Wat voor weer krijgen we vandaag?
9: Ja, Peter en Milou, hele goede morgen. Nou, dat weer voor vandaag ziet er goed uit. We hebben te maken met een hoog drukgebied. En die is ons goed gezind. De dag begint nog wel even met wat bewolking. Maar die bewolking die trekt weg geleidelijk aan. En dan komt de zon er dus vaker bij. Dan krijgen we veel zonneschijn. Het blijft verder overal droog. Vanaf de namiddag wel weer wat meer bewolking vanaf de kust. Ja, en de temperatuur die gooit hoge ogen. Het wordt een graad of 25 vanmiddag wel. Normaal gesproken is het nu een graad of 20. En ja, wat opvalt is de wind. Die stelt eerst weinig voor uit het zuiden. Maar vanmiddag steekt er een matige en langs de kust vrij krachtige wind op. Uit het zuidwesten dan. En die voert dan ook weer wat minder warme lucht aan. Dus dan gaat die temperatuur eind van de dag weer wat naar beneden vanaf de kust, zeg maar. En later ook landinwaarts. Ja, en morgen, Peter, heel ander weer dan vandaag. Dan krijgen we te maken met een actief frontensysteem. Het is een bewolkte dag morgen. Echt wel herfstachtig. Met in de loop van de ochtend overal regen in de regio. Een temperatuur van maar 18 graden 's middags. Dus dat scheelt echt behoorlijk wat. En op woensdag gaan er buien vallen met kans op onweer. Misschien ook wel met windvlagen. Slechts af en toe zon. En dan wordt het ook 18 graden.
8: Dankjewel, Ed Aldus. Nou, het is inmiddels 7:30. Tijd voor de hoofdpunten. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
10: Goedemorgen. Spijkenisse is een geparkeerde auto uitgebrand. Dat gebeurde aan de Satijnbloemstraat. Zowel de voorkant als de achterkant, daar sloegen de vlammen uit. De auto is zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Een opmerkelijke staking morgen. Personeel van ABN AMRO legt het werk neer. Het is de eerste keer sinds de eeuwwisseling dat het bankpersoneel het werk neerlegt. Nou, de reden voor de staking is dezelfde als vorige week bij de havenwerkers. Het bankpersoneel is tegen de overheidsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Nou, morgen is er een landelijke actiedag in Den Haag, waar vakbondsleden met een gouden koets en een koffertje actie voeren tegen de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid. En op het strand van Neeltje Jans, dat ligt in Zeeland, is iets zeldzaams gezien. Daar kroopt namelijk een zeehond rond met albinisme. Oftewel, compleet wit. Een speciaal team heeft het dier beoordeeld. Hij of zij maakt het goed. Het is vrij zeldzaam dat er witte zeehondjes rondhobbelen. Bij albinisme wordt pigment aangemaakt en dan blijven de beestjes dus wit. En dan zeg jij van, dus nu op TV Rijnmond is het ook te zien hoe dat beestje eruit ziet.
8: Ja, inderdaad.
10: Zeker. Mensen maken zich zorgen omdat het beestje dus en opvallend is omdat het wit is en het hobbelt op het strand rond. Die haalden de hulpdiensten erbij. Maar zo zeggen die hulpdiensten, dat is niet nodig. Het beestje maakt het goed en zwemt waarschijnlijk nu alweer rond in het water.
8: Het is echt een schatje om te zien.
11: Het is wel heel cute.
8: Maar ze schijnen niet zo cute te zijn, hè?
10: Zeehondjes aan zich of witte zeehondjes?
11: Zeehondjes
8: aan zich. Je moet niet te dichtbij komen. Nou, dan worden ze helemaal para.
10: Para.
11: Nee. Loco.
10: Ja, nee, maar goed. Ik vind hem heel erg op Siebert lijken.
8: Oh, ja. Siebert. Oké, okay, ja.
0: Dit is Radio Rijnmond.
8: Wat een nostalgie, Dave. Zometeen Jackson 5. Eerst Vanessa Paradis.

0: Vanessa Paradis. En in die tijd had ze een relatie met Lenny Kravitz. En werkten ze samen aan haar album. En dat resulteerde onder andere in deze tophit. Be My Baby hoorde je bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 7 minuten over 7:30. Betekent de hoogste tijd voor... het puzzelboek.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: De
1: Peter en Milou puzzel.
0: Yes, je kunt weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Puzzelen is populairder dan ooit. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht. Maar we hebben er nou eentje laten maken. Die zie je nergens anders. En die kan wel van jou zijn.
2: Nou, zeker weten. Dat is het enige echte Peter en Milou Radio Rijnmond puzzelboekje. Die kan jij winnen dus als je de goede opgave weet te maken. En er staat echt van alles in. Onder andere woordzoekers, sudoku, kruiswoordpuzzels en Zweedse puzzels.
0: Ja, je hoort elke dag een andere puzzel. Geregeld andere categorieën ook. Vandaag spelen we een synoniem uit een Zweedse kruiswoordpuzzel. En die luidt als volgt. Wij zoeken vandaag een synoniem voor het woord mooi. Ik zie jou heel bedenkelijk kijken. Je krijgt een frons boven je wenkbrauwen. Milou, wat is er aan de hand?
2: Hoeveel letters?
0: 4 letters.
2: Oh, 4.
0: Een synoniem voor mooi. 4 letters.
2: Oh.
0: Heb je enig idee welk woord dat zou kunnen zijn? Laat het dan weten. De Rijnmond-app die staat voor je open.
1: De Peter en Milou puzzel.

0: Jackson 5 en ABC was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Ik was afgelopen donderdag vrij. Ik had namelijk woensdagavond een Rijnmond-event op het water. Een avond op de Maas was een heel mooi evenement. Met allemaal relaties van Rijnmond en zo. Daarvoor was ik er afgelopen donderdag dus niet. En vrijdag was ik er niet, omdat ik babs zou zijn op een bruiloft. Hè, een soort van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Van een vriendin. Maar die vriendin die brak haar been op 6 plaatsen door een potje tennis. Dus die bruiloft die ging niet door. Vond ik zo zielig. Het was niet eens een winnend punt bij tennis. Moet je nagaan.
0: Maar wel fijn dat ze het nog kon verzetten.
1: Nou, dat inderdaad, ja. Dus binnenkort. Maar goed, ik was daardoor dus vrijdag plots een dagje vrij. Ja, wat doe je dan, hè, op je vrije dag? Dus ik heb alle 7 afleveringen bekeken van de serie Basta.
0: Wat
1: dat
0: leuk.
1: Was echt fantastisch. Dat is een verfilming van de biografie van Marco van Basten. Die kennen we natuurlijk allemaal als een van de 3 van Milaan. Een van de beste voetballers aller tijden. En van zijn weergeloze goal voor Oranje. Oh, wat een goal! Wat een schitterend doelpunt! Zoals hij die bal vanuit de hoek uit de lucht plukt. Tijdens het EK 88, de finale natuurlijk. De hoofdrolspeler Chris Peeters. Hij lijkt qua uiterlijk misschien niet helemaal op Marco van Basten. Maar hij heeft hem duidelijk heel goed bekeken. Alle bewegingen deed hij fantastisch. Het was echt heel bijzonder. Het acteerwerk is top. De rol van Lisbeth, de vrouw van Marco, werd goed vertolkt. Net als die van Johan Cruijff. Maar dat is logisch natuurlijk. En je wordt gewoon helemaal meegezogen. In de glorietijden, maar ook in de dilemma's en de dramatiek van zijn leven. Want dan denk je, hij is best wel een saaie man, Marco van Basten. Maar die serie, het bruist echt helemaal. Van Basten, die verloor zijn beste vriendje, Henkie. Die zakte namelijk door het ijs.
0: Bizar.
1: Dan zie je alleen zo'n mutsje nog liggen. Dat heeft echt wel impact gehad op zijn leven. Echt verschrikkelijk. Hij gaat vreemd. Wist ik ook niet, maar daar is hij ook openhartig over. Hij beleeft successen, maar ook dieptepunten op het veld. En dan die enkel, hè? Die enkel die loopt als een rode draad door die hele serie. Want die geeft natuurlijk heel veel problemen, waardoor hij uiteindelijk zijn carrière moet beëindigen op zijn 28ste. Dus ik heb hem inmiddels bekeken. Ik heb even lopen puzzelen van hoeveel punten, hoeveel sterren zou ik deze serie geven. Nou, op de serieladder geef ik hem 4 van de 5 sterren.
0: Dat vind ik een goeie.
1: Ja.
0: Dus het is een aanrader om gewoon lekker te gaan kijken.
1: Gewoon lekker binge-watchen.
0: Maar wel na deze ochtendshow.
1: Ja, dat wel inderdaad.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: Nee, puzzel.
3: Puzzel?
2: Puzzel. De Peter en Milou puzzel. Puzzel.
1: We hebben hier een exclusief puzzelboek voor je klaar liggen. Een Peter en Milou puzzelboek kan van jou zijn. Moet je wel even de opgave van vandaag raden. En we hebben vandaag uit een Zweedse kruiswoordpuzzel een synoniem geplukt. En dat betekent dus een ander woord zoeken wij voor het woord

0: wordt mooi bestaande uit 4 letters.
1: Het is ook niet leuk, trouwens.
0: En het is ook niet mooi, want dat is de opgave. Dat is ook een ander woord voor mooi.
2: De Peter Emmylou puzzel, puzzel.
0: Ja, dat is toch best wel een lastige opgave voor vandaag. Want er staat dus een exclusief puzzelboek voor je op het spel. Peter Emmylou puzzelboek. Met heel veel leuke Zweedse kruiswoordpuzzels met een cryptogram en allerlei andere puzzels die je kan doen. Als je je even verveelt.

0: is hier lekker zeg. De nieuwe Harry Styles, die heet Golden. En die hoor je uiteraard als eerste hier. Met Peter en Milou op Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: En Arve uit Zwijndrecht, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Milou.
2: Ben jij een beetje een puzzelaar? Hou je ervan?
3: Ja, zeker weten.
2: En wat voor puzzels vind je dan leuk om te maken?
3: Alles? Kruiswoorden, sudoku's, legpuzzels.
0: Oh joh, ook echt van die legpuzzels. Hoeveel stukjes dan?
3: 1500 tot 3000.
0: Oh, ik zou helemaal in de war raken. En hoe pak je dat dan aan? Hoe lang doe je daarover?
3: Ik begin altijd eerst met de buitenkant.
0: Ja.
3: En dan ga ik kijken wat het makkelijkst is aan de binnenkant.
0: Ja.
3: En soms duurt het een week, soms duurt het 2 weken voordat het klaar is.
2: Oh, en wat maakt puzzelen dan ook zo leuk?
3: Dat je uiteindelijk alles vindt en alles op zijn plekje krijgt.
0: Ja, ja, want in het dagelijks leven is dat wel eens lastig natuurlijk.
3: Ja, maar ik ben ontzettend creatief. Dus ik zeg, als het niet linksom kan, dan gaat het rechtsom.
0: Kijk, leuk. Dat is mooi. Dus die puzzelmentaliteit neem je ook mee in het dagelijks leven. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie levensles. Ja. Als ik het zo hoor.
3: Ik ben niet zo egat te vangen, zeg ik altijd.
0: Wat goed zeg, wat leuk.
2: Hé hey Arve, wij hadden vandaag inderdaad een puzzelvraag. En die vraag die luidt dat wij op zoek zijn naar een synoniem, voor, zoals in de Zweedse kruiswoordpuzzel, voor het woord mooi. 4 letters.

0: Knap.
1: Is dat knap?
2: Dat denk ik!
3: Ja! Dat is heel knap!
2: Ongelooflijk! Gefeliciteerd! Jij gaat er vandoor met het exclusieve, nergens anders te winnen, Peter en Milou puzzelboek!
0: Want wat leuk!
1: Je bent dan weliswaar een ervaren puzzelaar, maar deze heb je nog niet in huis.
3: Nee, deze kan je nog niet hebben.
0: Nee, zeker niet. Leuk!
1: Nou, geniet ervan en we wensen je een hele fijne dag. Ga je wel wat leuks doen?
3: Puzzelen.
0: Puzzelen, haken, relaxen.
1: Oh, lekker creatief. Veel plezier, Arjen.

0: Progressive, how would you feel bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen bellen we met een hele trotse vader, Ruben Schaken. Want zijn zoon werd dit weekend gewoon de jongste scorende debutant ooit in de Eredivisie.
0: Dat is toch een bizar verhaal.
1: Echt heel
0: zo
1: cool.
0: Leuk om even met hem te kletsen zometeen. Ruben Schaken dus, de vader van Gerino.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Raamdecoratie nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
7: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
8: Dan ga ik naar een plek met wifi.
7: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
10: Zit ze niet lekker meer?
9: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
10: Bel 010 307 4015.
9: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
10: Jans met een Z.
11: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
10: Bel 010 307 4015.
12: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
16: Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
18: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
19: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
18: Ah, check.
17: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
1: 1 over 8, een hele goede morgen. Je luistert naar Rijnmond.
0: Zometeen Ricky Martin, Cat's Eye staat voor je klaar. En de Pointer Sisters staan ook alweer te trappelen.
1: Maar eerst staat Dave Datema voor je klaar. Dave, goedemorgen.
20: Goedemorgen. De Algra-brug tussen Krimpen en Capelle is weer open voor het autoverkeer. De brugverbinding is 4 weken dicht geweest. Het verkeer moest omrijden, bijvoorbeeld via Gouda, maar dat kost wel een uur extra rijden. Voor fietsers en voetgangers was er een tijdelijke brug geplaatst. Bij de werkzaamheden werd onderhoud gepleegd aan de brugklep en aan de vaste brug. Feyenoord-aanvaller Anis Hadjmoussa maakt toch het seizoen af in Rotterdam. De transfer naar het Saoedische Al-Ittihad ging op het laatste moment niet door. Eerder zou er een akkoord zijn geweest voor een transfer van €40 miljoen. Het zou de hoogste opbrengst ooit zijn geweest voor een speler van Feyenoord. De transfer klapte omdat Al-Idi had geen bankgarantie geregeld kreeg. Het was een van de vereisten van Feyenoord, maar de club uit Saoedi-Arabië, die wordt gefinancierd door de staat, werkt daar nooit mee. Zaterdag deed Hajj Moussa niet mee bij Feyenoord. Nadat de transfer eerder al leek te klappen, was hij te laat om met de spelersbus mee te gaan naar Nijmegen. Daarna ging hij naar huis. Zonder Hajj Moussa wist Feyenoord wel met 3-1 te winnen bij NEC. De Wereldhavendagen in Rotterdam trok dit jaar 380.000 mensen. De bezoekers konden in 3 dagen tijd allerlei kanten van de haven bekijken. Er waren demonstraties op de Maas en van allerlei schepen. En er was een grote vuurwerkshow. Volgend jaar is het de 50ste editie van de Wereldhavendagen. En er lijkt eindelijk een oplossing te komen voor de kapotte parkeerlift voor auto's in de Hoge Erf in Rotterdam-Delfshaven. Die lift stortte deels in 3 jaar geleden en is nog altijd niet gerepareerd. De installatie werd in 2005 in gebruik genomen. De bestuurders zetten een auto op een platform, stapten uit en de installatie parkeerde dan de auto. Maar er waren veel storingen en 3 jaar geleden stortte het liftpatrouille zelfs helemaal in. Na 3 jaar lijkt er nu een oplossing. Bewoners moeten daar wel €2.000 per parkeerplek aan meebetalen voor zo'n nieuw platform. De oplossing komt net op tijd. De bewoners hadden namelijk een tijdelijke parkeervergunning van de gemeente en die loopt binnenkort af. Dan nog het weer. Veel zon, droog. Aan het einde van de middag meer bewolking en het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeersinformatie bij ons op de regionale wegen. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en Knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Knooppunt Ridderkerk. 19 kilometer, iets meer dan een kwartier vertraging. Een andere lange op de A16 is ook Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. 7 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk in de link. De reishok is daar dicht. En dan iets verderop op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 6 kilometer en daar doe je 8 minuten lang over.
0: Laten we dan van de nood een deugd maken. Sta je in een van die files, zing nou mee met bijvoorbeeld de Pointer Sisters zometeen.

0: auto bij autoinkoop.nl.
1: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Eruit. We met Peter en Milou.
12: Radio met een grote R.

0: Ik heb toch een beetje zomercarnaval gevoelens bij dit liedje. Ricky Martin, La Copa de la Vida bij Radio Rijnmond. Van harte welkom op deze heerlijke dag.
1: Op deze brand new day.
0: Je luistert naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel zon en droog vandaag. Eind van de middag meer bewolking, middagtemperatuur 25 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A16 tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. En dan heb je een kleine half uur vertraging door een ongeluk. En de linkerrijstrook is daar dicht.
0: Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd. Het platform spoort jongeren aan zo vaak mogelijk de app te openen, vindt Stichting Massaschade en Consument. Ook zouden kinderen er niet veilig zijn voor ronselaars.
1: En de Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy gewonnen met zijn werk voor de Amerikaanse ziekenhuisserie The Pitt. En de winst was voor hem onverwacht. En hij is dan ook erg vereerd met deze belangrijke tv-prijs.
0: Nou, onverwacht was ook de transfersoap waarin Anis Hartsmoussa de buitenspeler van Feyenoord verwikkeld raakte. Dat is bizar zeg. Nadat Feyenoord hem ondanks herhaalde pogingen van Al Ittihad niet wilde laten gaan, ging de club gisteren toch overstag met een bod van meer dan 40 miljoen, inclusief bonussen. Maar op het laatste moment klapte de deal alsnog, omdat de club uit Saoedi-Arabië geen bankgarantie wilde afgeven.
1: Wat een soap was dat, zeg. Nou, en dit is een verhaal voor een jongensboek. Want zometeen bellen we met een hele trotse vader. Want zijn zoon werd dit weekend de jongste scorende debutant ooit in de Eredivisie.
0: Nou, dan weet je wel welke vader dat is natuurlijk. The one and only Ruben Schaken.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Pointer Sisters en Fire. En Robin Thicke samen met Pharrell Williams en Blurred Line staat al op je te wachten.
1: En even naar de kapper gaan voor een frisse koep. Ja, voor de meeste van ons is het de normaalste zaak van de wereld. Maar voor dak- en thuislozen zit dat er vaak niet in. En de 21-jarige kapper Mehmet Taspinar uit Schiedam, die besluit er wat aan te doen.
2: I have my own barbershop. And today I want to spread some kindness and cut one of you hair for free. But do you want to cut your hair for a video for free? Yeah?
3: Of course.
4: Hey.
2: André, Mehmet, nice to meet you.
1: Ja, hij trekt dus de straat in om dakloze mensen gratis te knippen, legt hun transformaties vast en inspireert zo duizenden volgers op TikTok. Mehmet, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
1: Ja, jij knipt daklozen gratis op straat. Waarom ben je daarmee begonnen?
5: Ja, ik zag heel veel negativiteit op het internet. Ik wou daar wat een positieve draai aan geven, een beetje positiviteit gaan spreiden. En daarom eigenlijk, een beetje positiviteit gaan spreiden eigenlijk.
0: Ah, je zag het ook in Amerika toch al, op video's?
5: Ja, klopt. Ik zag het van een Amerikaanse influencer. Ik heb wel een beetje zijn idee gestolen, maar ik heb wel mijn eigen draai eraan gegeven. En eigenlijk is het gewoon zo uitgepakt, ja.
1: En wat is die draai dan precies?
5: Ja, gewoon een beetje met de klanten praten, een beetje over hun leven praten en een advies eruit proberen te halen.
1: En jij bent pas 21 jaar, maar staat dus al heel lang, of bent al heel lang in het vak. Hoe is die liefde voor knippen bij jou ontstaan?
5: Liefde voor knippen is ontstaan door mijn broer. Hij werkt al wat langer dan ik in een kappersvak. En hij pusht me eigenlijk altijd een beetje van, hey, kom werken. En zo gezegd, zo gedaan. Ik vond het eigenlijk best wel leuk.
0: En hoe is het nou om een dakloos iemand te knippen? Dat lijkt me ook wel anders, of niet? Een beetje viezig ook soms?
5: Niet per se vies. We kunnen er ook niks aan doen.
0: Nee.
5: Ik draag gewoon lekker handschoenen en achteraf maak ik het wel schoon. Maar het gevoel is wel echt lekker hoor. Je gaat gewoon lekker naar bed. Van hey, ik heb vandaag mensen geholpen. Ja. En het geeft gewoon zo'n lekker fijn gevoel, weet je.
0: Ja, en hoe pak je het aan dan? Ga je dan de straat op en zoek je ze echt bewust? Hoe gaat het in zijn werk?
5: Ja, ik pak lekker mijn tas in, want ik zet eigenlijk mijn spullen erin, pak mijn tas in, rijd de stad in en eigenlijk is het dan gewoon gaan zoeken, een beetje lopen, gaan zoeken en uiteindelijk vind je ze wel.
1: Ja. Ik laat altijd mijn haar ook wassen vooraf, weet je, bij een kapper, maar jij hebt echt letterlijk alleen maar je schaar bij je, of heb je ook meerdere dingen bij je die je kan gebruiken voor de mensen op straat?
5: Ja, ik heb altijd twee tondeuses bij. Eén voor de zekerheid, een trimmertje, schaar, kam, borstel, echt letterlijk voor alles, lekkere opzetstukjes.
0: Wat goed zeg. Ik
5: krijg er alles bij.
0: En dan schuif je zo je stoel dat gras op. En dan haal je die mensen bijvoorbeeld uit hun teentje of van hun slaapzak. En dan zeg je, kom, ik ga je knippen. Maar voorwaarde is wel dat ik je film, toch?
5: Ja, dat klopt. Ik zeg wel vooraf van dat ik ga filmen.
0: Ja, precies. Ja. Wel, je moet wel aan de gram denken, hè? Aan de Instagram en aan de TikTok.
5: Juist.
1: En welk verhaal is je het meest bijgebleven?
5: Iemand werd uit huis gezet in zijn eigen land. Even kijken wat het was. Hij woonde volgens mij toen in Libië. En hij is uit huis gezet door zijn familie omdat hij een paspoort moest krijgen. Is hij naar Europa gekomen om een paspoort te krijgen. Heeft het uiteindelijk niet gekregen. Maar hij heeft ook geen genoeg geld om terug te gaan eigenlijk. Dus zit hij eigenlijk... hoe lang zat hij in Nederland? Volgens mij al 9 jaar nou.
1: Zo.
5: Zit hij al in Nederland vast? Hij kan niet terug.
0: Oh, dat is wel heel naar inderdaad. Maar hij heeft in ieder geval wel een nieuw kapsel dankzij jou. Want je hebt een prachtig initiatief genomen om dakloze mensen te knippen. 21-jarige Mehmet Taspinar uit Schiedam. Dankjewel voor deze inspirerende actie.
5: Geen probleem.
0: Oké, Mehmet. Succes. Hoi, hoi.
5: Dankjewel. Hoi.
0: Zometeen Ruben Schaken, de trotse vader van Gerino, die zijn debuut maakte en meteen bij zijn debuut scoorde. En we bellen met Marlijn Weerdenburg. Want zij heeft een nieuwe voorstelling in Walhalla in Rotterdam.

0: Robin Thicke samen met T.I. en Pharrell Williams in Blurred Lines bij Radio Rijnmond.
1: En zo meteen krijgen de hoofdpunten van het nieuws van Dave Datema.
2: Ja, er gebeurde dit weekend iets in de Eredivisie dat nog niet eerder is gebeurd. En het draait om de zoon van een oud Feyenoorder. Een tipje, het gaat niet om de zoon van Ruben Schaken.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbrood.nl.
11: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
13: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
1: Een hele goedemorgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie bij ons onderweg. Met de langste files op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 6 kilometer, 5 minuten vertraging heb je daar. Ook de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. 8 kilometer, 5 minuten. Dan nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Feyenoord. 5 kilometer, 8 minuten. Dat komt door een ongeluk en de weg is daar wel weer vrij. En tot slot ook een file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. 6 kilometer en daar doe je 8 minuten lang over.
0: En gaat die zon nog schijnen vandaag? Ed Aldus, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen Peter en Milou. Het weer ziet er wat dat betreft voor vandaag gewoon goed uit. De dag begint nog wel met wat wolkenvelden. Maar in de loop van de ochtend komt de zon dan goed tevoorschijn. En dan hebben we zelfs veel zonneschijn. Het blijft droog. Eind van de dag volgt er dan wel meer bewolking vanaf de kust. De temperatuur die gooit hoge ogen, zeker als je kijkt naar de tijd van het jaar. Normaal is het nu een graad of 20. Het kan makkelijk 25 graden worden vanmiddag. Het is natuurlijk alleen wat van korte duur natuurlijk dan wanneer het hartje zomer gebeurt. Er staat weinig wind, maar vanmiddag gaat de wind uit het zuidwesten waaien. Neemt die toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig. En dan koelt het eind van de middag ook vanuit het westen langzamerhand wat af. Morgen kunnen regenkleding en paraplu weer mee, want het is bewolkt. In de loop van de ochtend gaat het geruime tijd regenen. Dus het wordt nat bij een temperatuur van een graad of 18. Woensdag gaan de buien vallen met kans op onweer, slechts af en toe zon. En ook dan 18 graden.
0: Dankjewel Ed Aldus. Het is inmiddels 8:30 precies. Je luistert naar Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws die krijg je van de one and only Dave Datema. Goedemorgen Dave.
2: Goedemorgen. De Wereldhavendagen waren dit weekend in Rotterdam. En de 3 dagen trokken samen 380.000 mensen. Bezoekers kregen een inkijkje in het werk in de haven. Ze waren er demonstraties bij verschillende bedrijven, maar ook op de Maas van schepen. En er was een grote vuurwerkshow. Volgend jaar is het de 50ste keer dat de Wereldhavendagen worden gehouden. Luchtvervuiling in Rotterdam kost inwoners van de stad gemiddeld 12 tot 13 maanden van hun leven. Dat is ongeveer net zoveel als in andere steden, terwijl Rotterdam toch naast een groot industriegebied ligt en de haven. Milieudienst Rijnmond vergeleek het effect van de haven op de gezondheid van Rotterdammers. Volgens de onderzoekers is het effect van de haven minimaal, want mensen in de Hoekse Waard leven bijvoorbeeld 10 maanden korter door luchtvervuiling, terwijl daar haast geen industrie is. Luchtvervuiling speelt door verkeer speelt een veel grotere rol. Nou, vaak komt de uitstoot in de haven uit schoorstenen. Die liggen op grote hoogte. En daardoor waait bijvoorbeeld fijnstof over de stedelijke gebieden heen, zo zeggen de onderzoekers. En een record in de Eredivisie gisteravond. Voor het eerst wist een keeper 2 keer te scoren in 1 wedstrijd. Ronald Koeman junior maakte gisteren de 2-1 en de 2-2 in de wedstrijd van Telstar tegen Cambuur. Nou, buitenlandse media die schrijven er volop over, zoals Sportza in België, Bild in Duitsland. En zelf? Nou, hij is er vrij laconiek onder.
15: Nee, tuurlijk. De eerste zat weinig druk op. Sta je 2-0 achter. De tweede zat wel iets meer druk op. Ik zat wat te twijfelen over de hoek.
2: Laconiek onder?
15: Nee, tuurlijk. De eerste zat weinig druk op. Sta je 2-0 achter. De tweede zat wel iets meer druk op. Ik zat wat te twijfelen over de hoek. Maar ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil. Maar dan, ja, dan zit hij er gewoon in.
0: Ah, hij heeft het enthousiasme van zijn vader, hè?
2: Ja, maar hij heeft ook bijna de stem van zijn vader. Ja, die lijken echt enorm op elkaar. Nou,
0: goed. Zo suf.
2: Ja, vorig seizoen maakte Koeman ook al een doelpunt naar de strafschop, toen in de slotfase van de competitie tegen Volendam. Nu staat hij al op 3. Het record van het aantal doelpunten van een doelman in de Eredivisie staat op naam van Nico van Zochel. Oud-doelman van Go Ahead Eagles, oud-trainer van Dordrecht 90. Die maakte er ooit 7. Ja, dan hoeft Koeman er nog maar 4 om dat record te halen, kan je dus simpel uitrekenen. Nou, Van Zochel nam ooit ook een keer 2 strafschoppen in de wedstrijd. Toen miste hij er 1. Zelf reageert hij bij de NOS nu van Zochel. Hij zegt: tegenwoordig is het heel makkelijk om een penalty te nemen als je ervan overtuigd bent om van je eigen kunnen. Keepers gokken te veel. De keeper van gisteren lag bijvoorbeeld ook al in de hoek voordat Koeman überhaupt bij de bal was.
0: Ja, zo gaat het vaak inderdaad. Ja, en ik heb het dan over zijn nuchterheid qua stem, weet je wel. Hij klinkt een beetje suf. Maar ja, dat moet je ook hebben. Die stoïcijnsheid moet je ook hebben. Ja. Natuurlijk vanaf 11 meter. En dat had zijn vader ook al.
2: Ja, maar het zat sowieso in de genen natuurlijk. Ja, het nemen van een spelhervatting. En of het nou een penalty is of een vrije trap.
0: Ja, precies. Was jouw vader ook altijd zo'n goede vrije trappennemer?
2: Vrije trappen en ik, dat. Nee, ik hou ze liever tegen.
0: Oh, keeper, dat was het inderdaad. Ja.
16: Dit is Radio Rijnmond.
0: Christina Aguilera komt eraan, Davina Michel is onderweg. Eerst Robert Paul.

0: Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond. De ochtendshow van Radio Rijnmond met Robert Palmer en Addicted to Love.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: En elke dag rond deze tijd een korte voetbalupdate. En vandaag met niemand minder dan Ruben Schaken. Ja, ik zat echt schreeuwend voor de televisie. Ik ken Ruben Schaken al heel lang. We zijn bevriend geraakt. We hebben samen een boek geschreven, Einde aan de Bullshit. Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter.
0: Oh, het was zo bijzonder dit weekend, zegt die wedstrijd tegen NEC. Ik zie jouw zoon invallen, Gerino Schaken. En die maakt dan gewoon een paar minuten nadat hij is ingevallen de 3-1. En dat klinkt dan zo op Radio Rijnmond.
3: Feyenoord met 4 spelers eruit. Ook met Van Persie en met Valente en met Schaken. Die is nu in het 16 meter gebied. Schaken bij zijn debuut. Het zou toch wat zijn? Schaken! Ja! Ja! Ja! Hij knult op de verre hoek en met zijn linker en scoort bij zijn debuut voor Feyenoord.
4: Wat een wereldgoal.
3: Gerino Schaken maakt een wereldgoal.
0: Oh, een wereldgoal. En jij als vader Ruben, jij glom van trots op de tribune. Hoe was dat?
2: Ja, het was bijzonder, Peter. Ik zat naast vrienden van Jordan Bos. Dus die kunnen het beamen. En hij loopt warm en hij wordt geroepen. En ik zeg, ja, nou gaat het gebeuren. En hij kijkt me aan. Hij zegt, is je zoon? Ik zeg, ja. En ik zeg, hij gaat wat doen, zeg ik tegen hem. Dus, en vervolgens, na 5 minuten scoort hij. Hij tikt me aan. Hij zegt, verdomme, je had gelijk. Ik zeg, ja, ik ken hem. Hij kan dit. Dus nee, het was mooi, man. Het was echt een mooie dag voor hem, voor de familie. En eigenlijk, voor mij ook natuurlijk. 15 jaar hard werken, komt alles in één keer naar buiten als je dan je debuut mag maken. En met je vader een traject ben aangegaan om prof te worden en beter te worden. En ik moest hem helpen, zei hij, die helpt me, traint me.
0: Ja.
2: Dus dan komt alles eruit en dan ben je extra trots.
0: Ja, natuurlijk. En, je hebt, voor je huis heb je een voetbalveldje ook aangelegd, hè. En jij traint dus je zoons. En er zijn gewoon 2 die richting profvoetbal gaan. Gerino heeft nu zijn debuut gemaakt. En Kirino staat ook al klaar, hè?
2: Ja, Gerino is ook onderweg. Ik denk dat ze Gerino een klein beetje tekort doen omdat Jer zo hard gaat en wat jonger is. Maar ze zijn allebei kanjes en moeten allebei nog wel heel veel leren. Ze zijn nog jong. Maar ik begeleid ze op afstand samen met hun makelaar. En we proberen dat gewoon zo goed mogelijk. En alles in overleg met hun. Want het zijn wel mannetjes die zelf bepalen welke keuzes ze maken. Jer heeft ook zelf voor Feyenoord gekozen, niet zijn vader. Want daarvoor koos hij voor Ajax, kon ik ook niks inbrengen. Maar dat zijn allemaal eigen keuzes van jongens die gewoon hun eigen pad varen. En mijn carrière is voorbij. Dus ik laat hun lekker hun eigen ding doen. En ik adviseer en begeleid en dit.
5: Wat voor voetballer is Gerino als je hem zou moeten omschrijven?
2: Gerino is een hele technisch vaardige voetballer en die kan met beide benen explosief dribbelen. Dus dat is best wel bijzonder. Hij scoort gisteren met links en dribbelt met links, maar hij is gewoon rechtsbenig.
0: Bizar.
2: Dus dat is wel echt bizar. Dat zag ik al toen hij heel klein was. Toen heb ik ook gewoon dat gestimuleerd van, ik doe de oefening allemaal met links. Ga maar dribbelen, schaatsjes, kappen, alles met links. En dat gewoon eindeloos. Dus voor hem is het eigenlijk als eten en drinken. Als hij dribbelt, bepaalt hij zelf van, ik zet hem nu op links. En soms dribbelt hij met links en dan onderweg, als jij aankomt als verdediger, switch je naar rechts. Dus dan raak je toch een beetje in de war van, ik weet het niet. En dat is best wel onvoorspelbaar. Dus ik hoop dat we daar veel plezier van kunnen beleven. Althans, vooral Feyenoord en wij.
0: Ja, en vroeger was hij ook wel een beetje, had hij een beetje kapsoon, dus was hij een beetje arrogant, geloof ik. Maar nu niet meer, hè?
2: Ja, je kent hem ook van vroeger, Peter. Nee, maar niet, arrogant is een groot woord. Als je bij Ajax speelt, word je geleerd dat je gewoon de beste moet zijn, de beste willen zijn. En dat was bij hem ingeworteld. En toen hij weggestuurd was, toen heb ik hem ook gezegd, dit is ook voetbal. Je bent wel een van de betere bij Ajax, maar mentaal komen ook andere dingen bij kijken. Gedrag, daar had hij een klein beetje moeite mee.
0: Ja.
2: En na Ajax heeft hij dat helemaal omgedraaid, ook door Heerenveen. Rustige omgeving, lekker op jezelf. En toen heeft hij zichzelf herpakt. En uiteindelijk zat de hele top achter hem aan.
0: Ja.
2: En heeft hij dus voor mijn club gekozen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, want iedereen in de familie was eerst voor Ajax, omdat ze allemaal uit Amsterdam komen oorspronkelijk. Maar ze zijn nu, dankzij Ruben, zijn ze allemaal voor Feyenoord geworden. En laten we heel eerlijk zijn, er lag een aanbieding klaar voor Gerino van FC Twente. Maar heel eerlijk, dit is toch een beter en lekkerder scenario, toch Ruud?
2: Nee, tuurlijk. Kijk, ik heb alles meegelezen in de media. Ik heb ook niet gereageerd. Iedereen die mij kent weet dat ik een Feyenoordman ben. Ik heb miljoenen laten gaan om bij Feyenoord 5 jaar te mogen spelen. 4,5 jaar. Ik kon veel transfers maken. Maar ik vind de club gewoon mooi. En ik wilde gewoon niet weg. En ik ben ook gebleven. Dus ik zal nooit mijn club aanvallen of beschadigen. Ik had even een issue met de leiding van de club. En dat heeft te maken met het feit dat ik vind dat Jer al een half jaar geleden aanspraak moest maken om in ieder geval mee te trainen. Dan kunnen ze hem zien.
0: Ja.
2: Heeft hij toen ook gedaan. En nu, nadat ik een beetje lawaai heb gemaakt, zeg maar, in de goede zin.
0: Ja,
2: dan krijgt hij eindelijk zijn kans. En dan laat hij ook zien wat hij kan. Dus voor mij was het eigenlijk ook een bevestiging van, ik heb met de heren gezeten van Feyenoord. En die zeggen, hij is nog jong, je moet wachten, je moet geduldig zijn en bla bla bla. Dat snap ik wel, alleen hij is al een jaar geduldig. En ik weet wat je nodig bent om Eredivisie te kunnen spelen. Welke kwaliteit je nodig hebt. En gelukkig kreeg ik dan van Gio de bevestiging dat hij er fysiek goed op staat. Hij is lang, hij is sterk. Ja.
0: En van Jer heb je zelf ook die bevestiging gekregen doordat hij meteen scoorde. Dat is ook wel lekker natuurlijk.
5: Hey, maar Ruben, kunnen we dan al zeggen dat hij beter is dan jij ooit bent geweest?
0: Nou, miljoen.
2: 100%. Ja. Nee, want dat zei ik een jaar geleden al. Nee, dat meen ik oprecht. Hij is tweebenig, ja. Dan win je van elke buitenspeler. Want hij kan afwerken met links, maar ook met rechts. Dat zal je straks zien als hij weer mag spelen. Dan dribbelt hij gewoon met rechts. Want zelfs de analisten dachten dat hij links was. Die dachten dat hij met zijn goede been. Maar dat deed hij gewoon met zijn been.
0: Ja, prachtig. En dan binnenkant paal.
2: Ook de dribbel.
5: Ja, heel gaaf.
2: Ik ben buitenspeler geweest, dus als je rechtsbenig bent, dan sleep je hem naar binnen en dan werk je af met rechts. Maar bij hem is het gewoon dreigen, tikken met links en afwerken met links. Ja, dat was een wereldgoal.
0: Ja, absoluut. Ruben Schaken, de trotse vader van Feyenoord, de Rhino, die dus als jongste debutant ooit een doelpunt maakte in de Eredivisie.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Car Wash van Christina Aguilera samen met Missy Elliott. Waar kom je echt vandaan en wanneer voelt een plek als thuis? Marlijn Weerdenburg, onder andere bekend als de nieuwe presentatrice van We Zijn Er Bijna, werd geboren in Schiedam, verhuisde daarna heel wat keren en ging voor haar nieuwe theaterconcert Geworteld op zoek naar haar eigen wortels. En voor die zoektocht komt ze deze week wel heel dicht bij haar geboortegrond. Ze staat namelijk in Theater Walhalla in Rotterdam. Marlijn Weerdenburg, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Je bent geboren in Schiedam en hebt daar je eerste jaren van je leven gewoond. Heb je daar nog actieve herinneringen aan?
1: Ja, heel veel zelfs. Want ik heb daar gewoond tot mijn zesde aan de Westlander in Schiedam. En ik heb daar echt mijn eerste herinneringen, zeg maar, die koorherinneringen. Dus het wandelingetje naar school, de speeltuin voor de deur, de buurvrouw waar we altijd nog contact mee hebben gehouden, en de buurkinderen, mooi, de tandarts. Om de hoek. En het grappige is dat mijn nichten van mijn vaders kant, dat die nu allemaal in datzelfde buurtje wonen. Dus ik kom er nu ook af en toe weer. En dan denk ik, oh, ja, dat is echt je oer thuis. Zo voelt het. Ja,
0: ergens is leuk. Dat dan toch wel waar je wortels liggen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dus zeker daar waar mijn wortels liggen. Maar het gekke is, omdat je dan dus op een gegeven moment veel verhuist, dat het dan voelt als dat hele prille begin. En dat het niet is van je komt daar en je hebt daar ook lekker gepubert. Je bent eruit gegaan. He, snap je? Je kwam er terug in je studententijd. Dus dat vind ik dan wel heel jammer. Dat dat niet één plek is. Ja. Zoals bijvoorbeeld, ik heb met een paar liedjeschrijvers gewerkt. Benny Vera heb ik het mee geschreven. En die is woont nog steeds in zijn geboortehuis in Middelburg. Of Daniel Loos woont nog steeds in Drenthe in Erica zijn hele leven. Snap je dat? Het lijkt me zo'n luxe dat je gewoon iedere centimeter kent.
2: Ik proef een beetje jaloezie bij jou eigenlijk op dat soort mensen.
1: Nou, zo begon het wel een beetje mijn voorstelling. Het onderzoek dat ik dacht, oh, dan heb je toch alles. Dan heb je toch gewoon het mooiste leven. Dat je gewoon alles kent. Je kent de bakker nog van vroeger. Je wandelt iedere dag weer langs je basisschool. Dat lijkt me een heel rijk gevoel. Ja.
0: Ja, ik heb je ook wel eens horen zeggen dat je je behoorlijk thuis voelt in Rotterdam. Voel je je nou inmiddels net zo thuis in Hilversum, Amsterdam of Den Bosch? Zeg maar, heb je een soort van gespleten persoonlijkheid dat overal stukjes Marlijn liggen?
1: Ja, dat zeg jij heel goed. Ik voel me altijd een beetje alsof ik dan een gespleten persoonlijkheid heb. Want overal ligt wat. En ik voel me overal een beetje een nepper. Snap je? Dat ik denk, ja, maar ik ben het net niet helemaal. Gewoon een beetje fake. Ja,
0: want je hebt niet zo'n zachte G als in Den Bosch. Maar dan heb je wel echt een Rotterdamse mentaliteit. Maar ja, je hebt ook wel weer de glamour van Amsterdam. Dan dus alles een beetje door elkaar, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ik ben echt een beetje een mengelmoesje. Ja, dat klopt.
2: En wat krijgen we in de theatervoorstelling allemaal te zien en te beleven?

0: Ja, nou ja, dat zijn heel veel liedjes sowieso die je te horen krijgt. Veel nieuwe liedjes en liedjes die ik dus met hele bijzondere componisten samen heb geschreven. Zoals dus Daniel Leus, Danny Vera, Frans Bauer heb ik meegeschreven, de oer-thuisman. Roxanne Hazes, Tania Cross. En dat zijn allemaal duetten en die zitten in de voorstelling. En daarnaast heeft Jan Beuving een heel aantal prachtige teksten voor mij geschreven. Die geweldige liedjes schrijven. Anton Uitenhaag, echt ook een Rotterdammer trouwens, die heeft heel lang in Rotterdam gewoond. En het zijn allemaal liedjes die gerelateerd zijn aan het thema thuis. Het nostalgische gevoel, maar ook het juist opnieuw willen beginnen ergens. Het zit er allemaal in. En de geschiedenis van mijn vader speelt een belangrijke rol.
1: Ja, en je vader is een Rotterdammer, hè?
0: Schiedammer, is geboren in Schiedam, maar die is in zijn jeugd 22 keer verhuisd. Zo. Dus die heeft in Vlaardingen gewoond, Capelle aan de IJssel gewoond, in Rotterdam gewoond. Je kan het zo gek niet bedenken. Die is gewoon dat hele gebied, dat hele Westland is hij langs getrokken met zijn familie.
1: Waarom? Dus,
0: ja, omdat er was heel veel woningnood in die tijd. Dus sowieso was het heel moeilijk om ergens te kunnen blijven wonen. Maar ook een bepaalde onrust bij mijn oma, begreep ik. Dat af en toe moest er toch weer opnieuw begonnen worden eigenlijk.
1: We gaan weg.
0: Ja, zeker.
1: Ja, maar die onrust die kan je natuurlijk bij jezelf ook wel een beetje terugvinden. Hè? Want dus dat is een beetje herkenbaar, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, dat denk ik dan dus. Dat dan ergens toch in mij is doorgecijpeld, dat ik ook ergens die onrust heb en iedere keer weer opnieuw wil beginnen en het avontuur in wil duiken. Dus misschien heb ik dat deels ook van haar. Ja, dat zou best wel kunnen.
1: Het is een hele zoektocht en wij zijn deelgenoot van die zoektocht. Aankomende zondag, dan is het zover. De middagvoorstelling van Geworteld. Om 3:00 'smiddags begint het op zondag in Theater Walhalla. Een prachtige locatie natuurlijk met uitzicht op Rotterdam-Zuid. En later ben je ook nog in Voorburg, in Gouda, Spijkenisse. Waar ben je niet? Marlijn Weerdenburg, heel veel succes en heel veel liefs.
0: Dankjewel en een fijne dag voor jullie.

0: Nou, wij zeggen thuis altijd Pinky Promise, maar Davina Michel, haar tekstschrijver, is ook haar vriend, dus ik wil hem niet beledigen. Die zegt Pinky Swear.
1: Het mag allebei, ik heb het even opgezocht.
0: Milou heeft het even opgezocht.
1: En zometeen hoor je hem weer hoor, Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint weer met de 5 na 9, met onder andere Madonna, The Dire Straits en Kane.
0: Nou, dat wordt een heerlijke 5 na 9, zometeen onder leiding van uw gastheer, niemand minder dan Ruud de Boer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
8: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
9: 5000 euro voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op 5000 euro voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
8: Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: In Hardingsveld, Giessendam is het 18 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De Boer op, de koffiecorner is zojuist officieel geopend. Je kunt meepraten over het nieuws. En nou, misschien wel even napraten over de Wereldhavendagen. Want die dagen hebben ruim 380.000 mensen getrokken. Was jij daar ook bij? En wat heb je gezien? En heb je daar een mooie foto van? Trouwens, over mooie dingen gesproken. We gaan ook richting de Biesbos zometeen. Met de Biesbos Inspiratiekaart. Daar horen ook nog 5 inspirerende liedjes bij in de 5 na 9. Nou, daar hoor je zometeen meer over in de Boer op. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Een tram is vanmorgen ontspoord op de Churchillweg in Schiedam. Op het kruispunt met de Prinses Beatrixlaan schoot het voertuig uit de wissel. Het achterste deel van de tram reed over de weg de berm in. De ontsporing gebeurde op een plek waar trams moeten omkeren. Dat was noodzakelijk omdat verderop een auto het spoor blokkeerde. Een auto was de grindbak van de tram ingereden, waardoor trams niet langs konden en moesten omkeren. Dat ging 3 keer goed. De 4e keer kwam dus een deel van de tram naast het spoor terecht. Een kraanbedrijf is ter plaatse om de tram weer op de rails te zetten. En het heeft bussen ingezet om reizigers verder te vervoeren. Luchtvervuiling in Rotterdam kost inwoners van de stad gemiddeld 12 tot 13 maanden van hun leven. Dat is net zoveel als in andere steden, terwijl Rotterdam toch vlak naast de industrie en de haven ligt. De Milieudienst Rijnmond vergeleek het effect van de haven op de gezondheid van Rotterdammers. Volgens de onderzoekers is het effect van de haven minimaal. Mensen in de Hoekse Waard leven bijvoorbeeld 10 maanden korter, terwijl daar juist geen industrie is. Luchtvervuiling door verkeer speelt een grotere rol. Vaak komt de uitstoot in de haven uit schoorstenen op grote hoogte, waardoor het fijnstof over stedelijke gebieden heen waait, zeggen onderzoekers. In Spijkenisse is gisteravond een geparkeerde auto uitgebrand aan de Santijbloemstraat. Zowel de voor- als achterkant, daar sloegen de vlammen uit het voertuig. De brandweer had het vrij snel onder controle, maar kon niet voorkomen dus dat grote schade was opgelopen bij de auto. De politie onderzoekt de oorzaak. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend bijna weer volledig stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag kwamen er slechts 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De Verenigde Staten viel gisteren 3 Iraanse olietankers aan voor de Iraanse kust als reactie op Iraanse aanvallen op Amerikaanse marineschepen. Iran zei daarop zondag een onbemand Amerikaans voertuig te hebben geraakt, wat de Amerikaanse marine afdeed als een grote grove leugen. Sinds woensdag zijn er geen olietankers meer uit de straat van Hormuz gevaren. Een Saoedische tanker deed zondag wel een poging, maar moest omkeren. Toch houdt de Amerikaanse president Trump vol dat de straat open is. Het gevolg is dat de olieprijs vanmorgen opnieuw is gestegen. De adviesprijs voor een liter benzine bij de pomp ligt inmiddels op €2,71. En dat is een record. Het weer, veel zon en droog. Eind van de middag meer bewolking en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
18: Dankjewel Dave. Dan naar de maandagochtendspits. Nou ja, het is langzaam aan het aflopen hoor. Dit zijn files of vertragingen die leiden tot een vertraging van een minuut of 10 of meer. Dan kom ik als eerste uit op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Dus ik knooppunt Ketelplein naar Den Haag. Ippenburg, 10 minuten ben je er langer onderweg. Dus even kijken dan de A4 vanuit Schiphol richting Den Haag. Tussen Roedevarensveen en knooppunt Hofvliet. Daar ruim 10 minuten. 10 minuten ben je ook langer onderweg op de 16 Rotterdam richting Breda tussen 16-Hoven en Bergse Hoek. 10 minuten vanwege bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook beschikbaar. En 10 minuten extra op de 20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en Rotterdam Overschie. Nou, de brug, die zijn dan natuurlijk weer gesloten op de A27 en op de N3. Dus daar moet je rekening mee houden. En voor de rest moet je voorzichtig rijden natuurlijk. En genieten van de rust die even verstoord wordt door prachtige muziek. Dus misschien is het wel niet helemaal zo'n verstoring in de Biesbos. Want ik ga zo meteen praten met Marianne. En die is medeverantwoordelijk voor de Biesbos inspiratiekaart in de 5 na 9.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
25: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De Boer op. Ruud de Boer.
5: Radio met een grote R.
6: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: meeste mensen is natuurlijk de holiday wel weer verleden tijd. Maar als je nou dat vakantiegevoel weer helemaal terug wil hebben, dan moet je goed blijven luisteren. Want we hebben niet alleen heerlijke platen in de 5 na 9. Dit was de eerste van de 5 na 9.
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. Na 9.
0: Aangevraagd door Marianne, die een bijzondere inspiratiekaart heeft klaar liggen voor ons om heel mooie plekjes aan de rand van onze regio te bekijken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, eerst maar holiday. Nou, dat verklaart alles, hè, natuurlijk. Het gevoel van vakantie. Een dagje uit.
2: Hartstikke. Ja. We hebben een hele mooie inspiratiekaart.
0: Ja.
2: Ontwikkeld namens een hele grote regio. 4 gemeentes, 3 provincies.
0: Ja.
2: Dus ook wel degelijk jullie regio.
0: Ja, ja, het is de ook een beetje de Biesboslinie wordt het genoemd. Hè? Dus een beetje zo de rand van de Biesbos. Maar dan de Hollandse Waterlinie. En ja, dat is een prachtig stukje Nederland.
2: Dus een fantastisch stukje Nederland. Ja. De Biesboslinie is inderdaad het bureau waar ik voor werk. We hebben met 3 verschillende bureaus, dus mooi Gorkum en Rivierengebied en Biesboslinie, onze krachten gebundeld.
0: Ja.
2: En samen een grotere regio op de kaart gezet. Want die toerist, die kijkt niet naar grenzen.
0: Nee. Nee, die wil gewoon vermaakt worden en die wil ontdekken. Dus inderdaad, over de grenzen heen kijkend. En dat is jullie volgens mij wel aardig gelukt. Want ik zit op de site te kijken. Ja, het is een. Daar kun je wel meerdere dagen mee aan de bak.
2: Nou, holiday was niet voor niks gekozen. Je kan hier gewoon lekker op vakantie komen.
0: Ja, fantastisch.
2: En hele mooie dingen beleven.
0: Ja, want dat over welk gebied hebben we het precies? Even mentaal de kaart in ons hoofd hebben.
2: Qua gemeentes gaat het om de gemeente Altena, de gemeente Gorkum,
0: ja,
2: de gemeente Zaltbommel en de gemeente West-Betuwe.
0: Ja, ja.
2: En qua steden heb je het dan over Gorkum, Woudrichem, Zaltbommel,
0: ja,
2: Geldermalsen.
0: Ja.
2: En daaromheen ligt natuurlijk prachtige natuur.
0: Ja.
2: Bloesem, dijken, Biesbos. Nou ja,
0: vestingen.
2: Vestingen.
0: Prachtig.
2: Kastelen, Slot Loevestein.
0: Ja.
2: Helemaal het middelpunt van deze regio.
0: Ik heb eigenlijk zin om gewoon de platen te starten en mijn jas aan te trekken en jouw kant uit te komen. Eerst maar even werken, maar goed. Hey, maar vanwaar die kaart, hè? Want daarmee help je dus de toeristen, maar ook gewoon mensen die lekker weg in eigen land zijn, gewoon wat beter op weg. Want er is zoveel moois en dat is eigenlijk allemaal niet te vatten.
2: Precies, en wat we ook zien is dat eigenlijk die inwoner het ook heel leuk vindt. Want er is zoveel, ook heel veel leuks dichtbij.
0: Ja.
2: Dus voor de inwoner is het heel leuk en voor de bezoeker om ze wat meer te sturen. Goh, wat is hier nou allemaal in de regio te doen?
0: Ja, en natuurlijk een rijke geschiedenis, laten we dat niet vergeten.
2: Zeker, ja. Ons gezamenlijke verhaal is die Hollandse Waterlinie.
0: Ja.
2: We zijn onderdeel van de oude Hollandse Waterlinie, nieuwe Hollandse Waterlinie.
0: Ja.
2: En dat water, dat zie je hier overal terug.
0: Ja. Het is echt waanzinnig, want ik zie inderdaad allemaal dingen voorbij komen als vesting Woudrichem, Slot Loevestein, zei je net al, hè, en de Hansestad Zaltbommel. Ja, je kunt wandelen, je kunt musea bezoeken, het is echt een totaalpakket.
2: Zeker. En het leuke is dat je dus over het water ook naar al die plekken toe kan.
0: Ja,
2: dus je kan je laten vervoeren door met pontjes, voetveer, veer, een grotere pont. En zo kun je al die locaties bezoeken.
0: Ja, fantastisch. Ik kan me voorstellen dat mensen eigenlijk nu al in de toetsenbord induiken. Waar kan ik terecht? Ik zie biesboslinie.com bijvoorbeeld staan, maar zijn er nog andere?
2: Biesboslinie.com, maar ook mooigorkum.nl, ontdekrivierengebied.nl. Ja, op die manier kun je de hele regio ontdekken.
0: Ja, ja. Ik begrijp nu waarom je zo vrolijk klinkt.
2: Oh, fijn.
0: Je hebt volgens mij een hele leuke baan.
2: Ik heb een hele leuke baan. Als we ophangen, ga ik gelijk dadelijk voor een stadswandeling
0: Woudrichem
2: met het netwerk.
0: Dus, ik hoor het. Het is ook een beautiful day, die heb je aangevraagd. Ja, en even kijken hoor. Ain't No Mountain High Enough van Diana Ross en de Supremes. Nou, dat gaat inderdaad over wat je net zegt. Hè? De grenzen verleggen. De grenzen stopt niet bij je.
2: Precies. Het is behoorlijk plat hoor. Het is hier behoorlijk plat. Er zijn hier geen bergen. Maar goed.
0: Maar je komt wel in hogere sferen terecht.
2: Precies. Ja.
0: En Rain Down On Me. Ja, nou ja, Kane komt uit Gorkum. En precies. Dus die gaan we lekker voor je draaien. The Water of Love. Nou, dat vertelde je net al met volle passie over. Hè. Je kunt lekker het water op om al die mooie dingen te bekijken van de Dire Straits.
2: Zeker. En Rain Down On Me op zich, hè, je hoeft hier niet alleen in de zomer naartoe. De zomer is dadelijk voorbij. Maar ook in de winter is hier voldoende te doen. doen. Als het regent, genoeg binnenuitjes ook.
0: Nou, hier, kijk eens aan. En met de nodige musea inderdaad. En ik vind eigenlijk niks leukers dan zo'n kasteel bezoeken of een slot of een vesting, terwijl het buiten stiekem een beetje regent, toch?
2: Ja, zeker. En dan lekker opwarmen.
0: Ja, precies. Oh, ik heb daar helemaal zin in. Nou, dankjewel voor deze belangrijke tips en voor het aanvragen natuurlijk van de 5 na 9, Marianne.
2: Hartstikke leuk.
0: Werk ze vandaag.
2: Dankjewel. Goedje.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: vestingsdriehoek inspiratiekaart kun je gebruiken dus om prachtige gebieden te bezoeken. En ja, het zat allemaal ingesloten in dit nummer. Hè. It's a beautiful day. Maar als je die muziek hoort, dan zie je jezelf op het water een beetje dobberen. Nou, check meer informatie op biesbosonline.com of andere sites. Want ja, het is echt lekker weg in eigen land. En drie provincies komen zomaar bij elkaar. Als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. Hè. Open je mail-app en stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis. Al vanaf 61 euro.
3: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
3: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: Het is 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Je luistert naar het programma De Boer Op. En ik ga eens eventjes kijken of... de ANWB is ook De Boer Op geweest om even te checken waar het een beetje vast staat. Valt allemaal wel mee hoor. Het is aan de bovenkant en aan de onderkant van de regio. Op de A4 Schiphol richting Den Haag tussen Hoogmaden en Leidschendam heb je te maken met 10 minuten vertraging. En op de N59 knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee tussen Hellegatsplein en Den Bommel, daar een kwartier extra reistijd. Nou, als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis natuurlijk. Gaan we eens even kijken naar het weer voor vandaag. Nou, vandaag is het allemaal nog wel prima te doen, hoor. Het is vlak voordat de, zoals Ed het altijd zo mooi zegt, de bordjes worden verhangen. Veel zon en droog vandaag. Einde van de middag wel iets meer bewolking bij middagtemperatuur van 25 graden. Vannacht klaart het verder op. Het koelt af, niet verder af dan 17 graden. En morgen ziet het er dus anders uit. Bewolkt in de loop van de ochtend gaat het ook regenen bij een maximum temperatuur in de middag van 18 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een gestrande auto in Schiedam heeft ervoor gezorgd dat op de Churchill-laan een tram uit de rails is gelopen. De wagen kan door nog onbekende reden in de grindbak waar de tramrails doorheen loopt terecht. En die wagen kon niet meer voor of achteruit. Nou, trams moesten dus omkeren op die plek. Dat ging bij de eerste drie trams goed. Maar de vierde die liep uit de rails. Reizigers worden nu met pendelbussen vervoerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt deze redacteur uit.
9: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
8: Ja, de Stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben om die verslavende functies uit te zetten. De eerste vliegende auto ter wereld komt eraan. Het bedrijf uit Raamsdonk Sfeer in Brabant heeft alle vergunningen binnen. Een futuristische voertuig mag gaan rijden en vliegen. Er zit wel een prijskaartje aan van maar liefst 500.000 euro. De directeur vertelt hoe die auto werkt.
10: Wij hebben een PelV-app in ontwikkeling die jou gewoon adviseert van die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land dan daar weer en rijd door. Ziet daarachter een staart, die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten twee deurtjes voor de propellerbladen. Dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
8: Fantastisch toch?
7: Ik fantaseer er zo vaak over.
8: Ja, zeker. Ja, wie zal er niet aan gedacht hebben? Ja. Achteraan aansluiten in de file, kan ik hier niet gewoon overheen.
7: Knopje indrukken en dan... Ja fantastisch.
8: Zeker.
7: Ja.
8: Het enige lastige is wel van, daar en daar moet je opstijgen en je staat al in de file.
7: Ja.
8: Dat lukt dan wel.
7: Nee, okay. Nou,
8: de eerste 250 vliegende auto's zijn al verkocht, onder andere aan de brandweer.
7: Oh, dat is ja, inderdaad.
8: Vraag me af of daar een enorme watercapaciteit
7: dat
8: in zit.
7: Dat denk ik ook
8: maar
7: niet.
8: Dat zal wel niet.
7: Nee. Dat was hem.
8: Hoi.
7: Dankjewel.
11: Dit is Radio Rijnmond. De Boer Op.
7: Met nu Bob Sinclair.

Alex Warren en Passenger bij Radio Rijnmond in De Boeren op. Goedemorgen, goedemorgen. Het is al lekker druk in de koffiecorner. En je weet het, daar kun je je verhaal kwijt, hè. Nou, hoe kijk je terug op de Wereldhavendagen? Want die dagen hebben ruim 380.000 mensen getrokken. Maar was jij daar ook bij? En wat heb je gezien? En heb je daar een mooie foto van? Even kijken hoor, want John die was wel heel erg in zijn nopjes. Die heeft ook mooie foto's gestuurd van allemaal zelfrijdende containers. Zelfrijdende wagens en veel op afstand bediend. Wat kunnen mensen toch knap zijn. Ja, ik heb de containerterminal bezocht. Ik heb geen bucketlist, maar ik kom hier al jaren naar de Wereldhavendagen. Nou, John, hartstikke goed dat je dat gedaan hebt. En inderdaad mooie foto's meegestuurd. Jij kunt er ook aan meedoen. Dus open de app, rechtsboven klik op App Ons. In Dordrecht zijn er de zogenoemde ontspuldagen. Dat is georganiseerd door de gemeente, schrijft RTV Dordrecht. Ontspullen! Ja, de beste manier om te ontspullen is volgens mij verhuizen. Maar ik woon nu alweer 5 jaar op dezelfde plek. En dan merk je toch dat je weer rotzooi aan het verzamelen bent, waar je dan weer zo moeilijk vanaf kan komen. Wat kan er bij jou eigenlijk weg? En heb je daar net als ik thuis discussies over? En als ze me missen... Vissen schijnt steeds populairder te worden onder jongeren, schrijft Omroep 2. Steeds vaker zie je jongeren langs de waterkanten van Vlaarding en Schiedam, merkt de Omroep op. Heb jij er het geduld voor? Nou, zomaar wat onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben, maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerpen aandragen. Ik bedoel, alles is vrij, we leven in een vrije wereld. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Ik ben vooral benieuwd ook waar je uithangt. Dus jouw luisterpleister plaats, geef hem door aan ons. En geniet intussen van die prachtige muziek van Melissa Etheridge.

op de stijgers, in de wagen en bij de waterkoeler. De boer op met Radio Rijnmond. Jouw regio, jouw buurt, jouw Radio Rijnmond.

What Do You Mean van Justin Bieber bij Radio Rijnmond in De Boer op. Peter die zegt net tegen mij, vissen, ja, dat is de mooiste hobby die er is. Ik doe het al vanaf mijn vierde en ik ben nu 58. Ik leerde van alles van mijn vader. Vliegvissen vond ik het mooist. Op een mooie beek in Duitsland of op zeebaars op de Maasvlakte. Maar ik vind het wel leuk om te horen dat de jonkies weer meer zijn gaan vissen. Alleen begeleiding is wel nodig, zegt Peter net tegen mij in de koffiecorner. Zeker met vissen op roofvis als snoek. Het is altijd lastig onthaken. Ja, Peter, ik moet je eerlijk zeggen. Mijn broer is een fanatieke visser. Ik schrok echt wat de techniek tegenwoordig allemaal voor mag. Want ik dacht dat je echt continu moest staren naar die dobber. Maar ze hebben tegenwoordig allemaal van die technieken. Met automatische piepers en weet ik het allemaal. Dus je hoeft eigenlijk helemaal geen zak meer voor te kunnen. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar goed, maar ik vind wel, ja, inderdaad. Ik heb mijn broer toen ooit een snoek zien behandelen. En toen dacht ik, nee, het is niks voor mij. Maar ik vind het wel leuk dat je er zo passievol over praat. Ja, als ze me missen, vissen schijnt dus steeds populairder te worden onder jongeren. Schrijft Omroep 2, dus de omroep voor Vlaardingen Schiedam. En die omroep heeft ook steeds meer jongeren langs de waterkant zien zitten. Het is wel het ultieme onthaasten, toch? Ja, hè, tentje, misschien een lekker hapje erbij. Nou, en natuurlijk de Wereldhavendagen ben ik benieuwd naar. Ruim 380.000 mensen kwamen erop af. Was jij daar ook bij? En wat heb je gezien? En heb je daar een mooie foto van? Stuur hem op via de app. Rechtsboven klikken op App ons.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
12: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
11: NRV.
12: Waar vraag je dat?
11: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
12: Wij?
11: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
13: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: NRV.
11: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
14: In Dordrecht is het 20 graden. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Nog steeds. Het is bijna 10 uur, je bent bij de boer op. En zometeen gaan we het spel spelen. Hè? Dat gevreesde nieuwsspel, de nieuwsquiz, koppensneller. En ik heb een mooie prijs voor je in het vooruitzicht. Dus blijf aan het toestel gekluisterd. Al was het alleen maar voor het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. Een tram is vanmorgen ontspoord op de Churchillweg in Schiedam. Op het kruispunt met de Prinses Beatrixlaan schoot het voertuig uit de wissel. Het achterste deel van de tram reed over de weg de berm in. De ontsporing gebeurde op de plek waar de trams moesten omkeren. Dat was noodzakelijk omdat een auto verderop het spoor blokkeerde. Die was in de grindbak van de tram gereden, waardoor trams die langs konden moesten omkeren. Dat ging 3 keer goed, maar bij de 4e tram kwam dus een deel ervan naast het spoor terecht. Een kraanbedrijf die is ter plaatse gegaan om de tram weer op de rails te zetten. De RET heeft bussen ingezet om de reizigers verder te vervoeren. Luchtvervuiling in Rotterdam kost inwoners van de stad gemiddeld 12 tot 13 maanden van hun leven. Dat is net zoveel als in andere steden, terwijl Rotterdam toch vlak naast en de industrie en de haven ligt. Milieudienst Rijnmond vergeleek het effect van de haven op de gezondheid van Rotterdammers. Volgens de onderzoekers is het effect van de haven minimaal. Mensen in de Hoekse Waard leven bijvoorbeeld 10 maanden korter, terwijl daar haast geen industrie is. Luchtvervuiling door verkeer speelt vaak een veel grotere rol. Vaak komt de uitstoot in de haven uit schoorstenen, die liggen op grote hoogte, en daardoor waait het over stedelijke gebieden heen, zeggen de onderzoekers. De benzineprijs in Nederland is tot nieuwe recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor een liter benzine is vanochtend gestegen tot €2,71. Ook de olieprijzen gaan omhoog. De prijs van een vat Brentolie is nu $97. Oorzaak zijn de opgeleide gevechten tussen de Verenigde Staten en Iran, ook in de straat van Hormuz, waardoor er nu opnieuw nauwelijks olietankers door de zeestraat gaan. Er gaan nu dagelijks 10 schepen door de straat, het laagste niveau sinds mei. De prijs van een vat Brentolie is dit jaar met 60% gestegen. Zakenbank Goldman Sachs verwacht dat de prijs nog verder gaat oplopen tot $120 per vat. En er is eindelijk een oplossing onderweg voor de kapotte parkeerlift voor de auto's in de Hoge Erf in Rotterdam-Delfshaven. Die lift stortte 3 jaar geleden deels in en is nog altijd niet gerepareerd. De installatie werd in 2005 in gebruik genomen. Bestuurders zetten dan hun auto op een platform, stappen uit en de installatie zet dan de auto op zijn plek. Maar er waren veel storingen en 3 jaar geleden stort het hele liftplateau naar beneden. Nu, 3 jaar later, lijkt er eindelijk een oplossing. Bewoners moeten er wel €2000 per parkeerplek voor meebetalen voor het nieuwe platform. De oplossing komt net op tijd. De bewoners hadden een tijdelijke parkeervergunning gekregen en die loopt binnenkort af. Het weer, veel zon, droog, eind van de middag meer bewolking en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. De enige afwijkende file zie ik op de A4 vanuit Schiphol richting Den Haag. Tussen Hoogmaden en Leidschendam houden rekening met bijna 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Wassenaar over de A44. En als je verder onderweg bent, rij voorzichtig. Geniet zometeen van Mike and the Mechanics. En waar je ook bent, bereid je alvast voor op die nieuwsquiz. Want ik heb mooie prijzen voor je.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
17: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
18: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
22: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
25: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
24: En voor Harold met een sta-opstoel.
26: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
24: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
27: Medipoint.
24: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Medipoint.
24: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.

0: Meestal is het niet zo gezellig als je steeds over je schouder moet kijken. Maar Mike en de Mechanics hebben daar gewoon een heel erg leuk liedje van gemaakt. Over My Shoulder bij De Boer Op. Goedemorgen, het tweede uurtje van De Boer Op. Met natuurlijk weer de mogelijkheid om langs te komen in de koffiecorner. Nou ja, wat houdt jou bezig? Waar maak je je druk om? Of waar ben je ontzettend blij of gelukkig van geworden? Nou, maak van je hart geen moordkuil en kom even langs in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En ik weet niet hoe het werkt. Het is een of ander natuurkundig verschijnsel, maar je staat in één keer naast me. Niet schrikken, ik ben het maar. Je kan voor een bakje koffie terecht of voor een lekker fris watertje. Maar in ieder geval het gesprek van de dag met me voeren. Nou, misschien wil je wel even met me napraten of met je medeluisteren over de Wereldhavendagen. Was jij er ook bij? En wat heb je allemaal gezien? Ja, en in Dordrecht zijn er de zogenoemde ontspuldagen. Dus ontspullen. Het is georganiseerd door de gemeente, schrijft RTV Dordrecht. Ja, wat kan er eigenlijk bij jou wel weg? En heb je daar thuis discussies over? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op Apples. En over ontspullen gesproken. Ja, misschien krijg je er wel spullen bij. Maar dan in de vorm van de prijs in de nieuwsquiz. Sneller. Ik heb weer een leuke linnen tas voor je. Van Rijnmond, met een eigenwijze tekst erop. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. En het is een verzamelobject. En er zitten gerse sokken in van Rijnmond. Ook een collectors item. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Er zijn wat woorden weggevallen door het koffieapparaat. Ja, wat is er weggevallen? Dat is de vraag aan jou.
1: Een opmerkelijke staking morgen. Personeel van...
0: Oké. Een opmerkelijke staking morgen. Personeel van wie of wat gaat staken dan? A. Bankpersoneel. B. Personeel in de kerk. Of C. Personeel van snackbars. A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Heel veel geluk.

Carol G en Bruno Mars en Still bij Radio Rijnmond. Jouw radio met de grote R. Met natuurlijk het nieuws van bij jou om de hoek. Ingrid stond net bij mij om de hoek in de koffiecorner. Die zegt, Ruud, wat was het toch een mooie sfeer op die wereldhavendagen. Echt, dan loop ik met trots naast mijn schoen op de parkade. Ik ga elk jaar en het blijft een feest. Helemaal bij de stand van de douane bij de Veerhaven. Die kunnen wel een feestje bouwen, zei Ingrid net tegen mij. En Annemieke die wilde wel even reageren op vissen. Want steeds meer jongeren hebben het vissen ontdekt. Maar Annemieke vindt het allemaal een beetje jammer dat deze trend er is. Want ik vraag me altijd af, zei ze net tegen mij, of mensen die vissen, dat die zich realiseren dat het dier pijn en stress ervaart als die met een haak omhoog wordt getrokken. En als je dat weet, waarom zou je er dan nog plezier aan beleven, zegt Annemieke. Nou, valt natuurlijk misschien ook wat voor te zeggen. Je kunt meedoen met de discussie. Open de app, rechts bovenin klikken op App Ons. En zometeen laat ik nog eventjes de hint horen in de nieuwsquiz. Dus mocht je hem net hebben gemist, je kunt nog inschuiven om die mooie prijzen te winnen. Zometeen fun met Some Nights, maar eerst Bon Jovi op het podium. I'll sleep when I'm dead.

0: en Some Nights bij Radio Rijnmond. Ja, we spelen nog steeds het spel Koppensneller, ofwel de nieuwsquiz van de boer op. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws en de nieuwskop is gesneld door het koffieapparaat.
1: Opmerkelijke staking morgen, personeel van...
0: Opmerkelijke staking. Wie of wat gaat staken morgen? A. Bankpersoneel. B. Personeel in de kerk. Of C. Personeel van snackbars. Het kan allemaal. Maar één antwoord is de juiste. En die kun jij doorgeven. En dan maak je kans op die leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Met daarin gerse sokken. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Eerst Gary Rafferty. City to City.

0: City to City van Gary Rafferty bij Radio Rijnmond in De Boer op. Het is 10:30. De Boer op, daar luister je naar. Dus eventjes het weer bekijken voor vandaag. Nou, een mooie zonnige en droge dag. De bewolking neemt wel iets toe aan het einde van de middag bij een middagtemperatuur van 25 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden afgewisseld door opklaringen en het blijft droog. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Maar morgen bewolkt en in de loop van de ochtend regen bij een middagtemperatuur van hooguit 18 graden. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Ja, het blijft een beetje gedoe op de A4. Dat is ook de enige melding trouwens, buiten de reguliere brugafsluitingen. De A4 vanuit Schiphol richting Den Haag, tussen Hoogmade en Leidschendam, houdt daar rekening met 40 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, Dave.
1: Ja, er zijn meerdere voertuigen bij betrokken geweest, meldt Rijkswaterstaat verkeersinformatie. Het verkeer wordt daar rond 11 uur waarschijnlijk weer vrijgegeven, is de verwachting. De vertraging neemt inmiddels weer af en mensen worden omgeleid via de A44. Maar ja, op die weg is het natuurlijk ook bijzonder druk geworden.
0: Ja, oké. Okay. En de hoofdpunten van het nieuws?
1: Luchtvervuiling in Rotterdam kost inwoners van de stad gemiddeld zo'n 12 tot 13 maanden van hun leven. Dat is net zoveel als in andere steden, terwijl Rotterdam toch vlak naast de haven ligt en de chemie van de botlek. Ja, de Milieudienst Rijnmond vergeleek het effect van de haven op de gezondheid van de Rotterdammers. Volgens de onderzoekers is het effect eigenlijk minimaal, want mensen in de Hoekse Waard, waar eigenlijk geen industrie voorkomt, die leven door alle vervuiling 10 maanden minder. Dus dat is nagenoeg geen verschil. Luchtvervuiling door verkeer speelt een veel grotere rol, zeggen ze. Vaak komt de uitstoot in de haven uit de schoorsteen. Die zijn erg lang en dus wordt alle fijnstof bijvoorbeeld over de stedelijke gebieden heen geblazen, zo zeggen de onderzoekers. Bij de deelstaatverkiezingen in Duitsland heeft het rechtse Alternatieven voor Duitsland bijna een meerderheid gehaald. In Sachsen-Anhalt behaalde het 44% van de stemmen. Nou, de Grünen, die Linken en de SPD hebben met ontzetting gereageerd op de forse winst van de AfD. Dramatisch, zo zeggen ze bij de Groenen. En de lijsttrekker van die Linken in de Oost-Duitse deelstaat, die sprak van een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Maar de AfD doet het al langer goed in de peilingen, weten ze bij het Duitsland Instituut.
2: Het heeft toch voor een groot deel te maken met onvrede bij kiezers. Zeker in Oost-Duitsland speelt dat een belangrijke rol. Onvrede met de landelijke regering in Berlijn. Maar wat je de laatste jaren ook hebt gezien is dat de AfD niet alleen maar een protestpartij is, maar voor heel veel mensen, wederom zeker in Oost-Duitsland, een partij waarvan ze denken dat die de problemen beter zou kunnen oplossen dan de andere partijen.
1: Nou, je kan er eigenlijk gewoon een kaartje naast leggen van gewoon van Duitsland en dan ingedeeld op de deelstaten. Van dat in het voormalig Oost-Duitsland dat daar heel erg rechts gestemd wordt in vergelijking met de rest van het land. Nou, de AfD haalde overigens net geen absolute meerderheid, maar kan mogelijk met de populistische BSW, die verrassend genoeg ook de kiesdrempel haalde, toch een regering vormen. En de oudste blokfluit van Nederland komt uit Dordrecht. Die is al jaren te zien in het Hof van Nederland. Maar hoe klinkt die eigenlijk? Dat was tot dusver onbekend.
0: Dat durf je toch niet op te blazen, op de oudste blok? Ja, straks dan verkrummelt hij of zo.
1: Nou ja, goed. Hij werd dus ook gevonden in een oude waterput bij het Huis te Merwede. Dat is een ruïne. Die is daar waarschijnlijk 600 jaar geleden ingegooid. Sindsdien is er heel veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld met een CT-scan. Ja. Om meer informatie te krijgen. Maar precies zoals je zegt, erop spelen, dat is echt uit een boze. Er werd een replica gemaakt, maar dat leverde iets op als... Dus dat leverde echt niets op. Ja. Daarom heeft fluitist Ita Heijmans eenmalig toestemming gekregen om een keer op die fluit te blazen. Nou, dan denk je misschien...
0: Mijn leven is nooit meer hetzelfde.
1: Ja, zo fantastisch is het niet. Maar onthoud natuurlijk, uit die replica kwam helemaal geen geluid.
0: Nee, nee,
1: leg dit er dan naast.
0: Ja.
1: De onderzoekers die zijn dan ook bijzonder enthousiast.
3: Wauw, dat was gewoon ongelooflijk te horen. Ik had geen idee, maar ik ben super blij dat we iets kunnen uithalen, opnemen.
1: Ja, zegt de onderzoeker bij RTV Dordrecht.
0: Ja.
1: Het ingeladen geluid wordt nu bewerkt met AI, met kunstmatige intelligentie, dat van elke toonhoogte er straks een toon is.
0: Ja.
1: En dan kunnen er muziekstukken mee worden gereconstrueerd vanuit die tijd, dus 600 jaar geleden.
0: Ongelooflijk.
1: Wat je tegenwoordig allemaal kan.
0: Dankjewel, Dave.
4: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu Diane Warwick.

Somjeu en Fiels bij Radio Rijnmond. En ik kan je vertellen dat we de nodige luisterpleisterplaats foto's binnenkrijgen. Zo ook van Anja. En die is in Frankrijk. En die zit lekker in Frankrijk te luisteren naar Radio Rijnmond. En die maakt een foto van een verkeersbord. Als hoofd richting Dinan. En daarop daaronder Terrain Mereux. En daaronder Pleurtuis. Maar als je het letterlijk leest, dan staat er pleurt uit. Dus ze schreef erbij, oh ja, we zijn in Frankrijk lekker aan het luisteren naar Radio Rijnmond, maar dit is toch wel heel erg Rotterdams, pleurt uit. Groetjes van, ik hoop dat, het zou wel leuk zijn als je daar ook kampeert, toch? Nou ja, goed, ik wens je een heel goede vakantie. En als jij nou ook een luisterpleisterplaats hebt, dan ben je van harte welkom. Hè. Open de app rechtsboven, klik op Apples en upload hem maar. Zometeen een klassieker van Dan Hartman. Dit is ook een klassieker natuurlijk. Nina Simone en My Baby Just Cares For Me bij Radio Rijnmond.

0: maandagochtend. Dan Hartman op jouw radio met de grote R. Relight My Fire. Roepen sneller. En je krijgt nog even de kans om, mocht je nog niet hebben ingevoegd, om mee te doen met het spelletje Koppensneller. Want ik heb die leuke linnen tas voor je. Met daarin die gerse sokken van Radio Rijnmond. Allebei Radio Rijnmond. Alle drie Radio Rijnmond. En dat zijn collectors items, dus die wil je wel hebben, toch? Ja. En op de valreep kun je nog meedoen. Hè? Dus invoeg op de snelweg van het geluk. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Een nieuwskop. En die nieuwskop is gesneld door die scherpe messen van het koffieapparaat.
1: Een opmerkelijke staking morgen. Personeel van...
0: Ja, motten we daar nou weer mee? Wil je nog één keer horen?
1: Een opmerkelijke staking morgen. Personeel van...
0: Ja, iets met een staking. Maar wie of wat gaat er staken dan morgen? A. Bankpersoneel. B. Personeel in de kerk. Of C. Personeel van snackbars. Wie of wat gaan er staken? Je maakt dus kans op die leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Met erin die Radio Rijnmond gerse sokken. Open de app. Rechtsboven klik op app ons. Heel veel succes.

0: Nee.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Dus jij wil naar Egypte?
14: Ja, met NAV.
13: En waarom NAV?
14: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
13: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
14: Tuurlijk.
13: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
14: Jazeker.
13: Cairo en de piramide?
14: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
13: Top, ik ga mee.
12: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Het is bijna 11 uur. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. En nog steeds is die koffiecorner geopend, hè, voor het gesprek van de dag. Praat mee bijvoorbeeld over vissen. Vissen. Want het schijnt steeds populairder te worden onder jongeren, schrijft Omroep 2. Steeds vaker zie je jongeren langs de waterkanten van Vlaardingen en Schiedam, merkt de omroep op. Heb jij daar het geduld voor? Er kwamen ook nog wel wat kritische noten binnen via de app. Namelijk over dat het nou niet echt diervriendelijk is. En in Dordrecht zijn er de zogenoemde ontspuldagen. Georganiseerd door de gemeente, schrijft RTV Dordrecht. Wat kan er bij jou eigenlijk wel weg? En heb je daar thuis discussies over? En zometeen de ontknoping natuurlijk van de nieuwsquiz ook. Eerst het laatste nieuws krijg je van Dave Datema. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. In Schiedam is het tramverkeer weer op gang gekomen na de ontsporing vanmorgen aan de Churchilllaan. Er was een auto eerst vastkomen te zitten in de grindbak waar het spoor loopt. Later ontspoorde er dus ook een tram. Vanwege de blokkade door de auto moest de tram omkeren. Dat ging bij de vierde tram verkeerd. Een hijskraan heeft eerst de tram weer op de rails gezet. Ook de auto is weggehaald. De trams rijden bijna weer volgens de dienstregeling, zegt de RET. In Belgrado wordt vanmiddag de Servische oud-generaal Mladic begraven. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang voor genocide. Maar korte tijd geleden is hij overleden. Volgens correspondent Thijs Kettenis van de NOS wordt Mladic gezien als de man die opkwam voor het Servische volk. Hij is al nog vrij populair.
0: Het lichaam van Mladic ligt de hele ochtend opgebaard in een kerk hier in Belgrado. En verwacht wordt dat duizenden mensen afscheid komen nemen. Een staatsbegrafenis wordt het officieel niet. En president Vučić zal dan ook niet aanwezig zijn. Maar duidelijk is dat de regering de familie van Mladic op alle mogelijke manieren bijstaat om hem eervol te kunnen begraven.
18: Onder druk van de Europese Unie werd afgezien van een staatsbegrafenis van Mladic. De Nederlandse publieke omroep wil dat de minister de vergunning intrekt voor Ongehoord Nederland. Morgen gaat de minister met Ongehoord in gesprek. De NPO doet de opmerking niet op journalistieke basis, maar moet juist zorgen voor een samenwerking tussen de verschillende omroepen. En volgens de NPO zou ON daartoe niet toe bereid zijn. Ook in de Tweede Kamer is een meerderheid voor het intrekken van de vergunning. Er was al langere tijd kritiek op de omroep, maar onlangs zei hoofdredacteur Niemuller, die inmiddels weg is, op tv dat Adolf Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Daarom vond ook het commissariaat van de media al dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. En zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn monstertocht van 2 weken geleden voor het goede doel opgenomen in het ziekenhuis. Er was sprake van een septische reactie, waarschijnlijk veroorzaakt door een bacterie. Van der Weijden begon op 22 augustus een tocht langs 22 steden, onder meer door onze regio, om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het was een tocht van 270 kilometer. Die tocht moest hij tijdelijk staken na misselijkheid en buikklachten. Later deed hij nog een poging, maar redde het vervolgens definitief niet. Vrijdag werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij grotendeels opgeknapt. Dan nog het weer. Veel zon, droog, eind van de middag meer bewolking, het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
17: Alle files en vertragingen die buiten de A27 en N3 om natuurlijk, die zijn niet meer gemeld door de ANWB. Dus als je onderweg bent kun je doorrijden, maar rij wel voorzichtig uiteraard. En zometeen de ontknoping van de nieuwsquiz. Dus ja, hou de oren gespitst, hè.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
19: Spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
20: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
21: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
25: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
26: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
27: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
26: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
27: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De Boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R. Opa!
4: Un pasito pa'lante, María. Dos, tres.

0: dedo para atrás.
1: Ricky Martin, Maria, bij Radio Rijnmond. Goedemorgen. Ja, de koffiecorner nog steeds geopend. Met daarin toch ook wel wat reacties. Ik krijg mensen op bezoek die vissen toch wel eigenlijk een vorm van dierenmishandeling vinden. Nou, even naar aanleiding van het bericht van Omroep 2. Als ze me missen. Vissen schijnt steeds populairder te worden onder jongeren, schrijft Omroep 2. Steeds vaker zie je jongeren langs de waterkanten van Vlaardingen en Schiedam, merkt de omroep op. Heb jij daar het geduld voor eigenlijk? En in Dordrecht zijn het de zogenoemde ontspuldagen. Het is georganiseerd door de gemeente, schrijft RTV Dordrecht. Wat kan jij eigenlijk wel missen? Wat kan er bij jou eigenlijk wel weg? En heb je daar thuis discussies over? En de Wereldhavendagen hebben ruim 380.000 mensen getrokken. Was jij er ook bij? En wat heb je gezien? En heb je daar een mooie foto van? Nou, die kun je opsturen. Hè? Dan kan ik hem laten zien via de livestream van Radio Rijnmond. Een fotootje dat ik in ieder geval nu al kan laten zien is die van Bram. Bram staat een beetje bekend als de kokkerelkoning. Nou, misschien doe ik hem daarmee tekort, want hij stuurt echt heel vaak jaloersmakende foto's. Nu van een pan met macaroni goreng. Ja, het is een soort mix tussen twee culturen. Maar het ziet er verschrikkelijk lekker uit. En kleurrijk trouwens. Dus Bram is gewoon weer lekker aan het koken. Mooie dingen aan het maken. Nou ja, goed. Als jij ook je activiteiten kenbaar wil maken. Of je wil gewoon even laten weten waar je uit hangt. Laat het even weten via de Rijnmond app. Hè. Dus je luisterpleisterplaats is van harte welkom. Groepensneller. En je antwoord is ook van harte welkom. Ofwel, ga jij er zo meteen vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Met erin die gerse sokken. Ik laat je fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Maar een aantal woorden is vermalen geraakt met de koffiebonen.
2: Opmerkelijke staking morgen. Personeel van...
1: Wie of wat gaat er staken morgen? Is dat A, bankpersoneel, B, personeel in de kerk of C, personeel van snackbars? Opmerkelijk in ieder geval. Stuur je antwoord via de app van Rijnmond. Rechtsboven klikken op App ons. En dan hoop ik je over 10 minuten te spreken. Dan moet je wel je telefoon opnemen natuurlijk. Hè? Dit is Status Quo.

0: Tja, Spyro. En Dayan dus heel bij Radio Rijnmond. Groepensneller. Ora Est, het moment is daar. Wie gaat er vandoor met die leuke linnen tas van Radio Rijnmond met de enige echte Radio Rijnmond sokken erin? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Opmerkelijke staking morgen. Personeel van...
0: Wie of wat gaat er staken morgen? A, bankpersoneel. B, personeel in de kerk. Of C, personeel van snackbars. Enne, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, nummertje A, bankpersoneel.
0: Nummertje A. Nou, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Een opmerkelijke staking morgen. Personeel van ABN AMRO legt het werk neer.
0: Ja, maar dat gebeurt niet vaak.
2: Dat doen ze anders nooit,
0: nee. Maar goed, ze doen het wel. En het is de eerste keer sinds de eeuwwisseling dat het bankpersoneel het werk neerlegt. En ja, de reden is dezelfde als die vorige week bij havenwerkers. Ze zijn tegen de overheidsplannen. Wat zeg je?
2: Hele tijd geleden is dat.
0: Nee, vorige week nog, maar toen staakten ze voor de...
2: Dat ze de eerste keer gaan staken.
0: Ja, behoorlijk. Maar ze staken dus tegen de overheidsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid.
2: Ja, helemaal.
0: Dat, ja, nou ja, goed. Het levert jou een leuke linnen tas op.
2: Hartstikke leuk.
0: Met geinige sokken erin.
2: Een collector's item is dat, hè?
0: Wat zeg je?
2: Een collector's item.
0: Dat is een precies, inderdaad, is een collector's item. Dus ja, die pakken ze niet meer van je af.
2: Nee, wat zijn zonde, de wil? Zonde om te gebruiken bijna.
0: Nou ja, je kan ze ook inlijsten. Achter een mooi glazen plaatje of zo. Ja,
2: naast mijn cornee.
0: Ja, precies, waarom niet? En wat zijn de verdere plannen voor vandaag?
2: Grasmaaien.
0: Oh, niet verticuteren?
2: Nee, en de heg knippen. Misschien dat ik dat ga verticuteren dan.
0: Ja, nee. Nou, ik kan je vertellen, mijn zwager die heeft zo'n handige heggenschaar.
2: Met de hand?
0: Nee, een heggenschaar, een elektrische.
2: Echt een elektrische?
0: Ja, daar was ik wel blij mee dat we die even konden lenen. Want het is toch wel een klusje,
2: hè? Dat wil ik geloven, ja. Ik doe het nog steeds met de hand, hoor.
0: Ja, jij bent gewoon van het origineel.
2: Ja, gewoon van de oude stempel. Dat
0: wou ik zeggen, ja, maar ik denk dat doe ik maar niet. Hey, nou, het is de laatste mooie dag dat je het kan doen, Enne. En volgens mij is het toch ook het moment dat je tuin een beetje winterklaar moet maken?
2: Helemaal.
0: Ja, nou, dan wens ik daar heel veel succes mee. En maak er een mooie dag van, hè?
2: Heel hartelijk dank. Okay. En een fijne uitzending.
0: Dankjewel, Enne. Hoi. En als je nou denkt, verdulle, maar die had ik ook geweten. Morgen gaan we dat spel natuurlijk gewoon weer spelen. Dit is Leaf uit Utrecht. Wonder Woman.

0: Mocht je niet hebben herkend aan zijn stem, dan herken je het natuurlijk aan het typerende gitaargeluid van Mike Oldfield en Shadow on the Wall bij Radio Rijnmond. Bijna 11:30, goedemorgen. Nou, het verkeer, ja, dat is natuurlijk het standaardbericht over het verbod voor zware vrachtwagens over de Merwedebrug en de Papendrechtsebrug. Ja, dat is pas af in april volgend jaar in N3. Verder geen files of vertragingen gemeld door de ANWB voor Zuid-Holland. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Het weer voor Zuid-Holland ziet er aardig uit vandaag. Veel zon en droog. Einde van de middag meer bewolking, dat wel. Bij een middagtemperatuur van 25 graden. Maar morgen, zoals Ed dat altijd zo mooi zegt, worden de bordjes verhangen. Want morgenochtend begint de dag met regen, in de loop van de ochtend zelfs. Middagtemperatuur hooguit 18 graden. En de komende dagen woensdag slechts af en toe de zon, maar ook buien met kans op onweer. Op donderdag dan de meest goede cijfers, het meest droog met heel af en toe de zon. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Justitie wil dat de 19-jarige Amsterdammer een jaar de cel ingaat voor een overval op een juwelier eerder dit jaar in Capelle. Daarnaast is ook een jaar voorwaardelijk geëist van als hij opnieuw in de fout gaat. Twee mannen overvielen in januari de juwelier in het winkelcentrum De Terp. Een tweede verdachte moet voor de jeugdrechter verschijnen. De twee zeggen dat ze de opdracht hadden gekregen om in ruil van geld de overval te plegen. Dat beloofde geld is nooit betaald. De wedstrijd van Feyenoord komende woensdag bij Barcelona in de Champions League staat onder leiding van een Duitser. Sven Jablonski floot vorig jaar voor het eerst op het hoogste Europees niveau, maar nooit eerder ook een wedstrijd van Feyenoord. De wedstrijd tegen Barcelona is de eerste in de Champions League dit seizoen. In het uitvak zitten ongeveer 3000 Feyenoord supporters. De verwachting is dat in de rest van het stadion nog eens 3000 zitten. Een tal van mensen uit onze regio die gingen vroeger stappen, net buiten de regio. Denk aan de vakantieperiode, denk aan Oudorp. Maar Renessen, dat is ook een plek waar heel veel regiogenoten heen gingen. Vooral tijdens de vakantie. Maar twee monumenten in Renessen, die verdwijnen nu. Nou, personeel en bezoekers hebben afgelopen weekend namelijk afscheid genomen van de Zoom en Pinkies. Dat zijn twee uitgaansgelegenheden die daar de deuren sluiten. Nou, Café de Zoom werd geopend in 1959 en Pinkies Disco in 1986. Maar het uitgaansleven van toen is niet meer wat het nu is, zegt de eigenaar van de twee zaken.
2: Natuurlijk is de alcoholleeftijd gehad. Toen is alles gehalveerd hier op Renessen. Daarna zijn we overgegaan natuurlijk naar de corona. Die kregen we nog voor ons kiezen. En die heeft eigenlijk de doelgroep 15, 16, 17 thuis gehouden. Die mochten daarna gaan stappen, maar die kenden dat niet.
1: Ja, de panden worden gesloten om plaats te maken voor een nieuw te bouwen hotel.
0: Je ziet het in andere branches ook. De echte clubs, discotheken zoals we vroeger zeiden, zijn ook al goed deels verdwenen. Er wordt gewoon anders uitgegaan en zo.
1: Ja, nou ja, dat is niet helemaal waar natuurlijk. Want je hebt bijvoorbeeld ook een tal van mensen uit onze regio die tegenwoordig helemaal naar België gaan om daar te gaan stappen.
0: Ja, oké. Bij Antwerpen heb je die beruchte discotheken.
1: Nou ja, of knokken.
0: Ja, maar dan gaan ze om te knokken. Waar heb jij leren dansen?
1: Kijk, ik zat natuurlijk in een vlakbij Alcazar.
0: Ja.
1: Over fout gesproken. In Oudorp had je volgens mij de Kreek, zeg ik uit mijn hoofd. En dichterbij Zwijndrecht, Blue en zo, dat soort dingen. Ja. Maar ik was niet zo heel erg van de discotheek eigenlijk. Nee. Het kwam wel eens voor, maar meer van, even lekker de kroeg even een drankje doen. Dat was meer mijn ding.
0: Nou ja, leuk onderwerp voor het koffiegesprek. Waar waagde jij je eerste dansje? Nou, laat het ons weten. Open de app rechtsboven, klik op app ons. Dankjewel, Dave.
3: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.
0: Niet echt een dansplaat, maar wel leuk. Bobby McFerrin.
3: Radio met een grote R.

0: Samber en My Body Isn't Ready bij Radio Rijnmond, de radio met de grote R. Het is 11:30 geweest en dat betekent dat we even gaan gluren bij de buren. Dat doen we dus bij de collega-omroepen die onze regio rijk is. Ja, er zijn er veel hoor, in de Rijnmond. En komende zaterdag gaat ook weer na een zomerstop het programma Lokaal van start. En dan zie je al het moois van alle lokale omroepen van de Rijnmond. En misschien net er even buiten gebundeld in het gezamenlijke programma Lokaal. Iedere zaterdag. En natuurlijk ook bij jouw lokale omroep. En deze keer steek ik mijn licht op bij programmamaker Vera Visser de Mol van RTV Lansingerland. Maar ja, die werkt part-time bij Lansingerland. Ze is ook nog leerkracht. Dus in die hoedanigheid is ze nu met een stelletje belhamels op pad in Baarn, geloof ik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, we zien er nu nog heel vers, fris en fruitig uit.
0: Ja, ja. Maar jij ziet er vooral fris en fruitig uit. Ja, ja.
1: We zijn namelijk net pas aangekomen. Oh, okay. Dus we moeten nog de hele dag en de nacht. En zo komen we woensdag weer terug.
0: Ja, maar alles loopt een beetje door elkaar. Hè? Je bent niet alleen leerkracht, maar je bent ook nog eens een keer programmamaker bij RTV Lansingerland.
1: Precies.
0: Zie bij jullie op de site natuurlijk weer allerlei nieuwtjes voor de gemeentes Blijswijk, Berkel en Bergse Hoek. Wat springt er het meest uit?
1: Ja, dat is toch wel dat fietsverbod, hè? Wat afgelopen vrijdag echt officieel ingegaan is in de winkelcentra.
0: Ja.
1: En dan vooral in Berkel en Roodrijs en Bergshoek. Want ja, Blijswijk, daar rijden de auto's ook gewoon een soort van dwars door het centrum. Dus daar is het niet heel erg aan de hand.
0: Nee.
1: Maar in Berkel en Roodrijs en in Bergshoek, ja, daar werd er toch wel heel veel gefietst door het centrum.
0: Ja.
1: Dus daar hebben ze nu met de gemeenteraad gezegd, nou, daar zijn we echt klaar mee. We gaan gewoon het hele centrum 24/7 fietsvrij maken.
0: Ja.
1: En dat werd afgelopen vrijdagochtend werd dat feestelijk afgetrapt.
0: Oké. Okay.
1: En ja. Nou ja, als je het item ziet wat ook in Lansingerland actueel zit, dan is het wel heel grappig hoeveel mensen gewoon ook nog tijdens die opening doorfietsen.
0: Ja, precies. Mensen zijn gewoon eigenwijs, fietsen gewoon door. Want ik kan me herinneren, Vera, dat we het al eens eerder hadden gehad over dat onderwerp van fietsen in winkelcentra en Berkel.
1: Ja.
0: En toen kwam er een soort halfslachtige oplossing, hè? Tussen bepaalde tijdstippen dan een fietsbewop, maar dat werkt helemaal niet.
1: Nee joh, dat is hartstikke onduidelijk. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. En het is niet alleen tijdens dat winkels open zijn, maar ook gewoon bewoners boven de winkels in de winkelcentra.
0: Ja.
1: Die hebben gewoon heel erg veel last van jongeren die daar op fatbikes s'avonds leuke wedstrijdjes doen.
0: Ja, ja.
1: Dus nu een algeheel verbod en ze gaan handhaven.
0: Oké, okay,
1: dus,
0: want dat was mijn volgende vraag. Inderdaad, gaan ze handhaven? Maar dat gaan ze dus wel doen.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus dan heeft zo'n verbod ook niet zo heel veel nut. Dus minimaal €75 gaat die kosten.
0: Kun je ook besteden aan een leuk cultuurachtige evenement, hè? Want ik heb begrepen dat de Lansingerlandse cultuurweken zijn begonnen. Of gaan beginnen.
1: Ja, dat klopt. Die zijn afgelopen zaterdag ingegaan.
0: Mm-hmm.
1: En heel veel verenigingen en culturele instellingen hebben de deuren opengezet. En op Lansingerlandbeweegt.nl is het hele aanbod te zien. Er zijn gewoon 2 weken lang zijn er volle activiteiten voor jong en oud. En dat hebben ze afgelopen zaterdag leuk geopend in Theater Het Web in Blijswijk.
0: Ja.
1: En met ook weer medewerking van een hoop verenigingen. Dus volop aanbod op het gebied van cultuur.
0: Ja, hoe staat het trouwens over cultuur gesproken met dat andere theater, hè? Casa Cadanza in Werkel, dat vertraging oploopt vanwege het stroomtekort. Hoe staat het daar eigenlijk inmiddels mee?
1: Kijk, dat stroomtekort, dat was natuurlijk al eventjes. Volgens mij hebben ze daar wel een oplossing voor.
0: Ja.
1: Maar het is vooral nu het plaatsen van nooddeuren, van branddeuren, dat duurt allemaal wat langer. Dus ze hebben de officiële opening uitgesteld.
0: Ja.
1: Het gaat nu gefaseerd open.
0: Ja.
1: Dus eerst is Café Cadanza, want er komt ook een café onderin. De bibliotheek gaat ook al eerder open.
0: Ja.
1: En volgens mij 24 oktober uit mijn hoofd gezegd is de eerste voorstelling.
0: Ja.
1: Maar de echte officiële opening van het hele gebouw, dat tillen ze volgens mij net over het nieuwe jaar heen of eind van dit kalenderjaar.
0: Oh ja, goed. Maar die staat bij jullie sowieso in de agenda. Wanneer precies is nog niet helemaal duidelijk, maar dat gaan jullie natuurlijk wel bekijken. Nou ja, goed.
1: Precies.
0: Nog de jaarmarkt in Berkel. Wat is er toch veel te doen in Lansingerland, hè? Niet te geloven.
1: Ah, ja joh. Ja, ik bedoel, het waren de Wereldhavendagen afgelopen weekend. Oh, we horen wat er... Er zijn hier nog wat beestjes. Dat zijn ze niet zo gewend in Barendrecht, waar ik les geef.
0: Nee,
1: de Wereldhavendagen waren er natuurlijk. Maar ja, daar hoefden we helemaal niet heen. Want in Lansingerland was zoveel te doen. De jaarmarkt die was ook echt super druk.
0: Ja.
1: Heel leuk. Ze hadden het mazzel met het weer.
0: Ja.
1: Iedereen met leuke steentjes buiten. Dus dat was ook weer een feestje om bij te zijn.
0: Nou, hartstikke goed. Allemaal terug te zien, terug te lezen op rtvlansingeland.nl. Ik wens je heel veel onbeperkt sterkte daar in Baarn. Dan in jouw rol als leerkracht om dat jonge Grut een beetje in het gereel te houden. En ik spreek je hopelijk snel weer. Dankjewel, Vera.
1: Ja, dankjewel.

Frank Boeien en Linda bij Radio Rijnmond. Op de valreep nog Pink en Lily Rose Cooper. En zometeen gaan we alweer richting de lunchroom met Erik Lemmers. True Love eerst.

0: Pink en Lily Rose Cooper en True Love bij Radio Rijnmond. Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers. Goedemiddag, morgen.
1: Goedemiddag. Morgen. Morgen. Inderdaad, ja, ik zeg je gewoon na. Ik praat je gewoon na.
0: Oude papegaai van me.
1: Ja.
0: Wat zit er allemaal zometeen in lunchbreak?
1: We gaan het hebben over de Week van de Rechtsstaat.
0: Ja.
1: En dat is een week met allerlei evenementen waar je zelf achter de schermen kan kijken waar je normaal nooit komt.
0: Ja, wel interessant.
1: Dus bij allerlei functies onze rechtsstaat beschermen.
0: Dus hier van justitie, advocaten, rechters, dat soort dingen.
1: Gerechtsdeurwaarders ook.
0: Oh, ja.
1: En zo'n gerechtsdeurwaarder is vanmorgen in een school geweest in Rozenburg, een lagere basisschool. Mm-hmm. En daar hebben zijn kinderen geprobeerd uit te leggen wat ze doen. Dat lijkt mij best
0: een uitdaging. Ja,
1: precies. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat was. En of ze dan, of die kinderen dan ook, ik weet niet wat jij denkt bij gerechtsdeurwaarder, maar ik heb er altijd negatieve ideeën over.
0: Binnen zonder kloppen, ze komen je spullen halen, dat soort dingen.
1: Precies. Ja. Ja. Leg op de slag op van alles en nog wat. Ja, ik ben benieuwd hoe die kinderen dat aankijken. Wat hun reacties waren.
0: Ja.
1: En dan een lunchplaat gaat ook over het recht. Dat is wel weer grappig. In Taiwan, daar is een man die had zijn vrouw betrapt op overspel.
0: Ja.
1: Via zijn robotstofzuiger.
0: Oh, die
1: in het vakantiehuisje dat ze hadden samen op afstand bestuurde. En hij dacht, ik zet hem even aan, want ik weet dat het er is. Ga ik tegen de praten? Dan moet je lachen, kan je lachen? Nou, er zat ook een camera op en toen zag hij haar met een andere man in bed liggen. Toen is hij naar de rechter gegaan. Schadevergoeding wegens het niet
0: nakomen
1: van de huwelijksvoorwaarden. Ja. Maar die vrouw die sloeg terug. Die zei: ja, jij hebt mijn privacy geschonden. En dan moet hij 5 maanden een cel in.
0: Jongen. Ik zit te denken aan de plaat Girls on Film. Maar ik weet niet of dat gepast is. Nou ja, goed. Welke plaat hoort bij dit bizarre robot/camera/vreemdgaan verhaal?
1: Juist.
0: Nou, er valt vast wel een plaat bij te bedenken.
1: Ik denk
0: het. En je hoeft alleen maar de app te raadplegen. Open de app en klik op
1: Apple.
0: Zometeen lunchbreak, Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
9: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
8: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
9: Ja, goede vraag.
8: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
18: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
17: NRV.
18: Waar vraag je dat?
17: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
18: Wij?
17: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
19: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
20: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
19: NRV.
21: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Even luisteren hoor. Oh ja, hij is alweer weg. Ik hoorde net het alarm. En dat is het maandelijkse luchtalarm. Om te testen of alles nog goed werkt. En of jij nog een beetje oplet. Dat mag je zo meteen natuurlijk ook weer doen. Want we geven weer een noodradio weg vandaag. En muziek. Elvis Presley hoor je zo. Maar dan wel in de versie die Tom Holkenborg. Ofwel Junkie XL ervan maakte. Je hoort hem zo na het nieuws van 12 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
22: Goedemiddag. Het aantal autobranden in Rotterdam en omgeving is de afgelopen 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de veiligheidsregio Rotterdam, waar ook de brandweer onder valt. In 2021 en 2022 waren het er nog 160 per jaar. Dat bereikte een hoogtepunt tot 330 in 2024. Het afgelopen jaar is het wel ietsjes gedaald. Vooral in de gemeente Rotterdam is het aantal autobranden sterk toegenomen, zelfs nog harder dan buiten de gemeente. Over de oorzaak van al die branden is verder geen onderzoek gedaan. Justitie wil dat een 19-jarige Amsterdammer een jaar de cel ingaat voor een overval op een juwelier, eerder dit jaar in Capelle. Daarnaast is ook een jaar voorwaardelijk geëist voor als hij opnieuw in de fout gaat. Twee mannen overvielen in januari de juwelier in winkelcentrum De Terp. Een tweede verdachte moet voor de jeugdrechter verschijnen. De twee zeggen dat ze de opdracht hadden gekregen om in ruil voor geld een overval te plegen. Dat beloofde geld zou nooit zijn betaald. De Nederlandse publieke omroep wil dat de minister de vergunning intrekt voor Ongehoord Nederland. Morgen gaat de minister met Ongehoord in gesprek. De NPO doet de opmerking niet op basis van journalistiek, maar vanwege de samenwerking tussen alle omroepen. Volgens de NPO zou ON daar niet toe bereid zijn. Ook in de Tweede Kamer is een meerderheid voor het intrekken van de vergunning. Er was al langere tijd kritiek op Ongehoord. Maar onlangs zei hoofdredacteur Niemuller op tv dat Adolf Hitler bepaalde dingen wel heel goed zei. Daarom vond ook het commissariaat van de media al dat de omroep niet voldoet aan de wettelijke eisen. Zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn monstertocht van 2 weken geleden voor het goede doel opgenomen in het ziekenhuis. Er was sprake van een septische reactie, waarschijnlijk veroorzaakt door een bacterie. Van der Weijden begon op 22 augustus een tocht langs 22 steden. Onder meer door onze regio voor onderzoek naar kinderkanker. Dat was een tocht van 270 kilometer. Hij moest de tocht tijdelijk staken na misselijkheid en buikklachten. Later deed hij nog een poging, maar hij redde het uiteindelijk niet. Vrijdag werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij wel weer grotendeels opgeknapt. Het weer zonnig, droog en warm. Aan het einde van de middag meer bewolking. Het is vandaag 25 graden. Morgen bewolkt. In de loop van de ochtend in de hele regio regen. Het is een stuk minder warm dan vandaag met 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Een robotstofzager heeft een Taiwanese huwelijk op de klippen gedreven. Met strafzaken en al. Een man had via de camera op de stofzuiger ontdekt dat zijn vrouw overspel pleegde in hun gezamenlijke vakantiehuis. Toen hij de stofzuiger op afstand even aanzette, zag hij haar met een andere man in bed liggen. Beter bewijs kun je natuurlijk niet krijgen. Dat vond de rechter ook. De vrouw moet hem omgerekend €14.000 betalen. Maar die vrouw kwam met een tegeneis, omdat haar privacy geschaad was. En daarvoor moet die man nu 5 maanden de cel in. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Elvis Presley, oftewel Junkie XL.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
23: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
24: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: moet veilig. Weet wat je moet doen.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Erik Lemmers.
10: Radio met een grote R.

Lekker spektakel. En zo maak je een plaat uit de jaren 60, 50. Gewoon weer helemaal van deze tijd. Junkie XL was dat. Een little less conversation. Je luistert naar Lunchbreak. De nieuwe week is van start en begint met een mooie zomerse dag. Misschien geniet jij daar even lekker van in het zonnetje. Enjoy. En blijf lekker luisteren natuurlijk. Morgen begint de week van de rechtsstaat. En een belangrijke functionaris in die rechtsstaat is de gerechtsdeurwaarder. Maar hoe leg je zijn of haar werk uit aan kinderen op de basisschool? Zometeen hoor je hoe een van de deurwaarders dat vandaag geprobeerd heeft. Ja, en de lunchplaat toont aan dat ook in Taiwan het recht zegeviert. In Taiwan moet een man 5 maanden de gevangenis in omdat hij zijn vrouw bespioneerd heeft met op afstand bestuurbare stofzuiger. De zaak die kwam aan het rollen toen de man de stofzuiger die hij in zijn vakantiehuis had staan op afstand aanzette. Hij dacht, nou, dan ga ik even lekker mijn vrouw verrassen. Nou, dat deed hij wel, maar op een andere manier. Via de camera van die stofzuiger zag je namelijk dat zijn vrouw met een vreemde man in bed lag. Hij eiste een schadevergoeding van de vrouw en kreeg die van de rechter. Maar die spande vervolgens een zaak tegen haar aan, die vrouw dus. En zij vond namelijk dat haar privacy ernstig geschaad werd. Welke lunchplaat wil jij dat ik hierbij draai? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen Stella Lefty op Radio Rijnmond, maar eerst David Bowie. Hij maakte voor het nummer dat je zo hoort een halve speelfilm waarin hij zelf de stuntelige Vic speelt en een rockster. Het speelfilmpje duurt ruim 20 minuten. Dit is de bijbehorende hit. Is iets korter hoor.

0: Stella Lefty was dat en het nummer Boston, geloof ik. Leerlingen in de hoogste groepen van basisschool De Rozenhorst in Rozenburg die kregen vanmorgen geen reken- of taalles, maar een lesje rechten. Morgen begint namelijk de Week van de Rechtsstaat. En op de website weekvanderechtsstaat.nl kun je zien op welke plekken je allemaal achter de schermen kunt kijken naar hoe het recht wordt toegepast en hoe onze democratie wordt beschermd. Ook kinderen krijgen uitleg. Bijvoorbeeld over het werk van de gerechtsdeurwaarder. Zij gaan proberen deze week in de klas uit te leggen wat ze doen en waarom. Een van die mensen is Jules Dorrestein. Jij, goedemiddag bedoel ik, Jules.
1: Goedemiddag.
0: Jij was vanochtend in Rozenburg. Ja, ja, hoe ging dat?
1: Het was heel erg leuk. Het was echt heel erg leuk. Ik vond het in het begin dat ik dacht, nou, het wordt misschien toch een beetje spannend om kinderen te gaan uitleggen wat de rechtsstaat is.
0: Ja.
1: Het lesmateriaal bleef dicht bij de belevingswereld van de kinderen. En ook met wat een rechtsstaat eigenlijk is. Waarom hebben we die regels en wie maakt die regels? En wat gebeurt er als die afspraken niet worden nagekomen? En welke rol heb ik daar dan in als gerechtsdeurwaarder? En met concrete voorbeelden die voor kinderen behapbaar zijn, werd dat uiteindelijk echt heel erg leuk. En dachten de kinderen ook heel goed mee.
0: En kun je een voorbeeld noemen van wat je hebt gezegd over jouw werk bijvoorbeeld?
1: Ik heb eerst uitgelegd dat wat er zou gebeuren als er geen afspraken zouden zijn en geen regels. En dan heb ik voorbeelden gebruikt als bijvoorbeeld in de rij bij een pretpark. Wat zou er nou gebeuren als daar geen regels zijn? En wat gebeurt er bij een voetbalwedstrijd als daar geen afspraken worden gemaakt? En dan kun je langzaamaan toewerken naar, als je wat koopt en je hebt er geen centjes voor, kun je daar dan afspraken over maken? En wat moet je dan doen?
0: Ja, precies.
1: En dat werd uiteindelijk echt een hele leuke gastles.
0: Want jij zei ook, dat je ze scherpe opmerkingen hadden.
1: Ja.
0: Wat vertelden ze? Wat zeiden ze tegen jou? Vroegen ze?
1: Nou, ze wilden vooral weten hoe oud ik was. En of ik heel... Blijkbaar is de deurwaarder nog steeds een oude man in 3 delen grijs. Dus ze wilden heel graag weten hoe oud ik was. En
0: hoe oud ben je trouwens?
1: Ik ben 51.
0: Okay,
1: dus ik ben zeker geen puppy meer.
0: Nee.
1: Maar ze wilden het heel graag weten. En ze wilden ook weten of ik heel hard had moeten leren om deurwaarder te worden. En één kindje vroeg zelfs ook of ik het wel leuk vond.
0: Ja.
1: En of ik wel eens werd uitgescholden.
0: Oh ja, dat kan ik me dus voorstellen. Ja,
1: ze dachten er heel goed over na.
0: Juist, als ik namelijk aan de gerechtsdeurwaarder denk ik ook aan vervelende zaken. Beslagnames, ja. Beslagleggen op je loon, vervelende besluiten van de rechtbank. Hoe was dat bij die kinderen?
1: Daar hebben we het niet over gehad, want dat was ook niet nodig. Het is ook zo, de toon maakt de muziek. En als je kinderen uitlegt van, we kunnen samen afspraken maken en de deurwaarder komt niet meteen de televisie ophalen of je spulletjes uit huis halen. Ze luisterden heel goed en dat dachten ze ook echt over na. En op het einde van de les hadden we nog een soort werkblad voor ze. En dat deden ze allemaal heel goed. Ze deden allemaal mee. Echt heel erg leuk.
0: Okay, dus die boodschap kwam echt over. Is dat ook de bedoeling van dit initiatief?
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk de Week van de Rechtsstaat. En het was vooral belangrijk om te laten zien dat dat niet bestaat alleen uit wetten en rechters en grote gebouwen. Maar dat er ook nog, dat het ook in de praktijk moet worden gebracht. En die boodschap kwam er echt heel goed over. Ook door bijvoorbeeld te zeggen van, je krijgt 10 euro. En wat ga je daarmee doen? En je 10 euro, je kunt er maar één keer uitgeven. Ga je de snoep verkopen? Of stop je het in een potje voor later?
0: Ja.
1: Of ben je misschien al ergens voor aan het sparen?
0: Zodat jij niet hoeft langs te komen.
1: Ja, daar kwamen hele leuke antwoorden. En de meeste kinderen kozen ook voor sparen. Of ze waren al aan het sparen. Dus heel lief, ook sommige kinderen zeiden, nou, ik ga het delen met mijn broertje, want die is ook aan het sparen.
0: Nou,
1: dus dat, dat was heel erg leuk.
0: Er is hoop voor de toekomst wat dat betreft.
1: Zeker.
0: Als ik het zo hoor. Dankjewel. Aanstaande vrijdag ben je ook nog een keer weer in een klas in de regio. En dat is in Roon. En je bent deze week sowieso de hele week ermee bezig. Ik wens je er heel veel succes mee.
1: Dankjewel, dankjewel. Fijne dag.
0: Dag.
1: Dag.
0: Zometeen hoofdpunt uit het nieuws. Dan gaan we eens kijken wat er nog meer over het recht te vertellen valt. Want ik heb natuurlijk ook nog een lunchplaat. En die gaat over die man in Taiwan. Die de gevangenis in moet omdat hij zijn vrouw bespioneerde via de stofzuiger. En ik hoop op leuke suggesties van jou. Dit is Sixpence Not Richer.

0: De Rijnmond Lunch Break met Erik Lemmers. Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Jouw Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: Emma Heesters en Sanchez met Alvidarte. Dat was het, geloof ik, ja. Het is 12:30. Een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Afrit Dordrecht Centrum. 20 minuten vertraging vanwege een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn dicht. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht. Er zijn bergingswerkzaamheden nodig. De rechterrijstrook is dicht. En omrijden kun je het beste via Den Haag. Over de A13, de A4 en de A12. En dan op de A20 gaat richting Hoek van Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 6 minuten vertraging. Ed Alders, goedemiddag.
1: Ja, dag Erik, een hele goede middag.
0: Vandaag een lekkere warme dag.
1: Ja, het is zeker warm. Op dit moment is het al 25 graden in de regio. Met volop zonneschijn. De dag is nog even met wat bewolking begonnen. Maar ja, inmiddels is het helemaal zonnig geworden. Maar dat blijft ook weer niet zo. Want in de loop van de middag verschijnt het toch ook weer vanuit het westen wat meer bewolking. En de temperatuur, ja, 25, wellicht wel op een aantal plekken 26 graden vanmiddag. Dus ja, ronduit zomers. Mooie zomerdag vandaag. En ja, de wind die is ondertussen uit het zuidwesten gaan waaien, Erik. En ja, die neemt langs de kust toe tot vrij krachtige windkracht 5. En met die zuidwestenwind wordt ook geleidelijk aan weer wat minder warme lucht aangevoerd. En dan gaan we vooral in de tweede helft van de middag merken, want dan gaat de temperatuur een paar graden terug. Het eerst langs de kust, later natuurlijk landinwaarts. Ja, en morgen overdag totaal ander weer dan vandaag. Ja, je kan het je niet voorstellen, maar morgen is het bewolkt. En in de loop van de ochtend dan gaat het urenlang regenen. Dus morgen toch wel grotendeels een regendag in het verschiet, want pas eind van de middag of begin van de avond wordt het droger vanaf de kust. Een temperatuur die ook flink lager uitkomt, een graad of 19. En de zuidwestenwind waait morgen matig tot aan zee, vrij krachtige windkracht 5. Dus ja, alles bij elkaar. Vandaag zomers, ja. Morgen herfstachtig.
0: Precies, en de wind die gaat vandaag al de nodige kracht geven. En dan de dagen daarna in het kort.
1: Nou, woensdag gaan er buien vallen met kans op onweer. Slechts af en toe zon. Hè, want ja, de zon die speelt echt een ondergeschikte rol na vandaag. Langs de kust een krachtige westenwind, windkracht 6. Ook dan wordt het 's middags zo'n 18 of 19 graden. Donderdag af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Vrijdag weer wat regen vanuit het westen. Kortom, ja, vanaf morgen wisselvallig weer.
0: Helemaal duidelijk. Dankjewel, Ed. Dave Datema heeft het hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. Het aantal autobranden in Rotterdam en omgeving is de afgelopen 5 jaar verdubbeld, blijkt uit cijfers van de brandweer. In 2021 en 2022 waren het er nog zo'n 160 per jaar, nu meer dan 330. Het afgelopen jaar is dat wel ietsjes gedaald. Vooral in de gemeente Rotterdam is het aantal sterk toegenomen, zelfs nog harder dan erbuiten. Over de oorzaak van de stijging is verder geen onderzoek gedaan. Justitie wil dat de 19-jarige Amsterdammer een jaar de cel ingaat voor een overval op een juwelier eerder dit jaar in Capelle. Daarnaast is ook een jaar voorwaardelijk geëist voor als hij opnieuw de fout ingaat. Twee jonge mannen overvielen in januari de juwelier van winkelcentrum De Terp. Een tweede verdachte moet voor de jeugdrechter verschijnen. De twee zeggen dat ze de opdracht hadden gekregen om in ruil voor geld de overval te plegen. Dat beloofde geld is overigens nooit betaald. De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen zijn pas over 2 maanden, maar in sommige staten zijn de eerste stembiljetten voor het stemmen per post al de deur uit. Voor president Trump is dat een doorn in het oog, want hij claimt dat stemmen per post leidt tot grootschalige fraude. Hij wil dat de postdienst gaat bepalen wie wel mag stemmen en wie niet. Een rechter houdt Trump voorlopig tegen, want zo werken de verkiezingen in Amerika niet, zegt deze correspondent Rudy Bauma.
3: In de VS gebeurt dat decentraal, de staten zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar door die postdienst zo'n grote rol te geven, zou de organisatie dan eigenlijk wel onder federale regie komen, in ieder geval deels. En Trump die kan dan ook invloed uitoefenen op die US Postal Service. En het is ook 2 maanden voor de verkiezingen, dus ga nu nog maar verkiezingsregels aanpassen. Dat zou toch naar verwachting een enorme chaos opleveren.
2: Trump wil nu dat het Hoge Rechtshof een uitspraak doet over het veranderen van het stemmen per post. Het zijn vooral democratische kiezers die op deze manier stemmen. Maar hij zelf ook. Hij heeft nooit bewijs aangeleverd voor het feit dat er grootschalig gefraudeerd zou zijn via post.
0: Hij zegt het alleen maar, hè? Dat is het. Maar wat gek dat hij dat zelf altijd is blijven doen. Dan,
2: Vorige week heeft hij weer per post gestemd.
0: Goh. Oké, hoe dat gaat aflopen gaan we later horen van jou ook, onder andere. Dank
2: Zeker.
0: Je wel.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Teddy Swims hoor je zo, maar eerst Rob de Nijs.
4: Radio. Radio met een grote R.

0: Rob de Nijs. Wat een heerlijke plaat om weer even terug te horen hier op Radio Rijnmond in Lunchbreak.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, dan over de onverkwikkelijke zaken die een stofzuiger aan het licht heeft gebracht in Taiwan. Een vrouw die overspel pleegt en haar man die het ziet via de stofzuiger met camera. Armin van Buren, Who is Watching? Zegt veel kort. Christian Paparella, Olivia Rodrigo met Traitor. Culture Club, Karma Chameleon van Ruud Vonk. The Shoes and Peace and Privacy, zegt Ruud Vonk. Dire Straits, Private Investigations. Ruud Vonk en Marcel Peterbroers noemen die. Ik moet zeggen, lekker veel verschillende suggesties. Queen and Another One Bites the Dust. Dus iemand die in het stof loopt te happen en op de blaren moet zitten. Karin Zonneveld, die bedacht hem. Queen met I Want to Break Free, vanwege de stofzuiger natuurlijk. Ad Prinsenland. Britney Spears, Oops, I Did It Again. Want het zou vast niet de eerste keer zijn dat ze dit deed, zegt Ad Prinsenland. The Police, Every Breath You Take. Peet de Rauw, die heeft Every Step You Take, I'll Be Watching You. Dus die noemt eigenlijk hetzelfde. Steven Stillis, die zegt Change Partners is misschien de beste oplossing. Wigger Schreuders zegt dat. Steven Stillis, die zong het. Lewis Capaldi, Someone You Loved, van Monique van Eijk. Adele and Turning Tables, Monique van Eijk. Astrid Nijg, Ik Doe Wat Ik Kan, Peter van Die. Marianne Weber, Ik Doe Wat Ik Wil, Peter van Die ook. Goed zo. Veel korter, Roxy Dekker, Ga Dan. En dan nog Jetty Venkamp, die zegt, mooi verhaal weer. Men had iets beter moeten nadenken over eventuele gevolgen. Is het stichtelijke oordeel van deze Jetty. Ze heeft er ook nog een plaat bij. Aretha Franklin en Think, What You're Trying To Do To Me. Dus even beter nadenken. Dat zijn mooie suggesties. Als jij er nog één hebt, laat het weten via de Rijnmond app. Druk op Appons. Zometeen ga ik praten over een jaarlijks terugkerende traditie, of tweejaarlijkse traditie, rond de Giezende rivier in de Alblasserwaard. De gondelvaart. De 40ste editie dit keer.

0: Paddy Swims, je hoort het op Radio Rijnmond in het programma Lunch Break. Komend weekend wordt voor de 40ste keer de gondelvaart gehouden op en rond de rivier de Giezen. Een spektakel met zelfgemaakte verlichte bouwwerken op duwbakken en op boten. En langs de rivier, in Hardingsveld, Giessendam, Giezen Oudekerk en Giezen, zijn alle buurten verlicht volgens zelfgekozen thema's. Vriendengroepen, families en buurtverenigingen die zijn al maanden bezig met de uitvoering. En tegenwoordig bezoeken zo'n 20.000 mensen deze tweejaarlijkse editie. Dat was bij de eerste editie vast anders. Jan van der Vlies is secretaris van de Oranje Vereniging Giezen Oudekerk. Dat is de organisator van de gondelvaart. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Neem ons eens mee naar het begin. Hoe is die gondelvaart eigenlijk ontstaan?
1: Nou, die is ontstaan echt net na de oorlog. Nederland was aan het herreizen en toen was er op 31 augustus 1945 de eerste Koninginnedag. En Wilhelmina was toen nog koningin en, ja. De Oranje Vereniging had bedacht, er moet iets speciaals gebeuren. En toen zijn ze op het idee gondelvaart gekomen. En dat was een uniek evenement voor die tijd.
0: Ja, ik heb hier een foto, want we kijken op TV Rijnmond even mee, van, ja, ik weet niet of dit van de eerste editie was, maar ik zie wat mensen in een bootje. Het is inderdaad van die eerste editie.
1: Een klein tentje
0: erop, een mannetje met een kapiteinspet, wat vaantjes en wat bloemetjes op de rand en dat was het, hè?
1: Ja, en wat lampionnetjes en zo vaarde men toen rond.
0: Ja. Ja, en dat waren dan meerdere boten die dat deden.
1: Ja, exacte aantallen. Ja, goed, dat weten we helaas niet meer. Maar wel een 10-20-tal moet dat geweest zijn, ja.
0: En dat was meteen dan een succes? Of hoe?
1: Voor zover wij weten stonden er echt honderden, duizenden mensen langs de kant. Voor die tijd, Nederland komt net uit de oorlog, een heel spektakel.
0: En ze grepen natuurlijk elke gelegenheid voor een feest aan wat dat betreft.
1: Ja.
0: Ja, en als je dan verder gaat kijken door de tijd, hè, misschien een paar memorabele momenten nog doorkijken. De 1964 en 1966, iets met de brandweer.
1: Ja, de brandweer was altijd het spektakelstuk van de gondelvaart vele jaren. Die maakte altijd je kunt het zien op de foto's die je hebt. Ze hebben de watersnood een keer nagemaakt. Altijd wel bij het thema van de brandweer komt helpen.
0: Oh ja, ik zie hier inderdaad beelden van een dak dat nauwelijks boven het water uitkomt. Dus daar hebben ze dat nagemaakt.
1: Inderdaad, en dat vaart dan gewoon de hele route uit. Een andere keer lag er een zinkende boot, hebben ze nagebouwd. Die zo'n 45 graden hellend in het water lag.
0: Die zien we ook.
1: Het is
0: spectaculair dus.
1: Absoluut.
0: Want dat moest dan wel getrokken worden over de rivier langs al die dorpen.
1: Klopt, daar lag een sleper voor. Die trok dat over het parcours van een kilometer of 5.
0: En dan hebben we nog een foto uit 1994 en 1996 van de

0: ook al heel vroeg helemaal los.
1: Ja, absoluut. En het werd in de loop der jaren natuurlijk wel steeds professioneler. Verlichting werd beter, geluid bij het thema werd beter. Ja, het is gewoon een compleet plaatje geworden. En het zijn de meest fantastische uitbeeldingen die je ziet. En ja, je kunt je niet voorstellen hoe het allemaal gebouwd wordt. Het
0: is echt, dat is
1: bijzonder om mee te maken.
0: Dat is absoluut. Dat hopen we later deze week nog te horen van een van de groepen. Laten we er nog snel even een paar doen. 2012, Heren van de Noord.
1: Ja, die hadden een compleet piratenschip gebouwd met bulderend kanongeluid. Verlichting, helemaal afgepast op het thema. Een waar spektakel is natuurlijk ook weer.
0: Schitterend ziet het eruit inderdaad met ontploffingen en rookwolken. Ja. 2018, nog eentje dan?
1: Nog eentje dan, ja. Een groep die altijd heel mooi bouwde. Dit is ook weer zo'n middeleeuws... dorp wat ze nabouwen. Ja, het is een dorp, kasteel wat ze nagebouwd hebben. Ook,
0: ik zie een waterrad ook.
1: Alles werkt.
0: Sfeervol verlicht allemaal
1: absoluut,
0: weer.
1: Absoluut.
0: Het gaat om die totale aankleding wat dat betreft.
1: Dat is belangrijk. Ja. En dan, ook de techniek.
0: Dan letterlijk nog eentje. 2016 en 2024. Reactie op zinken. Vertel.
1: Ja, in 2016 was er één deelnemer die halverwege is gezonken. Gelukkig geen personele ongelukken, maar het was wel even schrikken. Die zeiden toen, we doen nooit meer mee. En vervolgens kwamen ze 2 jaar terug, kwamen ze met een soort spittakkraan die letterlijk hun oude creatie van 2016
0: uit het water
1: takelde.
0: Ja. Fantastisch. Dus, nog humor ook dus, maar dan wel over de jaren heen wat dat betreft.
1: Absoluut, absoluut.
0: Superleuk dat je het even met ons wilde delen, deze vogelvlucht door de geschiedenis. Ja, en deze week spreek ik elke dag over in de aanloop naar die 40ste editie van de Gondelvaart op de Giezen over die gondelvaart. Ik spreek de jonge honden die steeds grotere bouwwerken hebben gemaakt. Een groep die al langer meedoet en een buurtvereniging over het feest dat op de kant plaatsvindt. En op vrijdag kijken we hoe die jubileumeditie van komend weekend eruit gaat zien. En waar je moet staan om niks te hoeven missen van het evenement. Ik wens jou veel succes met de voorbereiding. Dank je wel dat je even bij ons een uitzending erover wilde vertellen, Jan.
1: Jullie ook bedankt.
0: Zometeen de lunchplaat. Maar eerst Aretha Franklin en George Michael.

Aretha Franklin en George Michael hoorde je naar Knew You Were Waiting. Ja, wat gewoon dan op dat spionagegebeuren sturen, hè, wat dat betreft. Want zo'n kleine stofzuiger, die kan een hoop ellende veroorzaken, zo'n robotstofzuiger, als er een camera op zit. Bijvoorbeeld als je overspel bij je vrouw ontdekt. Deze die is genoemd door meerdere mensen. The Police, Every Breath You Take, I'll Be Watching You.

0: zijn er nog meer genoemd, hoor. Terwijl we die nog niet hebben kunnen noemen. Bijvoorbeeld Somebody's Watching You van Rockwell. En ook een plaat van Clouseau die over vreemdgaan gaat. Allemaal bedankt voor het insturen van jouw suggesties. Straks mag je weer meedoen voor de Rijnmond Platenlepel. En ook nog voor iets heel anders.
1: App nu 93.4FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
6: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: werk doe de loe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zo met het blaad van Phil Collins en Philip Bailey die samen wat aan het jammen waren. En een beetje wat nonsensklanken uitsloegen terwijl ze dat melodietje aan het maken waren. Toen hadden ze de hit al te bakken eigenlijk, die je zo gaat horen. En de woorden kwamen er later bij. Je hoort hem zo, eerst het nieuws van 1 uur. Krijg je van Dave Datema. Goedemiddag Dave.
6: Goedemiddag. Het aantal autobranden in Rotterdam en omgeving is de afgelopen 5 jaar verdubbeld. Blijkt uit cijfers van de veiligheidsregio Rotterdam, waar de brandweer onder valt. In 2021 en 2022 waren het er nog zo'n 160 per jaar. Dat bereikte een hoogtepunt in 2024 met 331. Het afgelopen jaar is dat wel iets gedaald. Vooral in de gemeente Rotterdam is het aantal sterk toegenomen, zelfs nog harder dan buiten de gemeente. Over de oorzaak van al die branden is verder geen onderzoek gedaan. Rijkswaterstaat heeft de linkerrijstrook van de flyover van de A16 naar A15 bij knooppunt Ridderkerk voorlopig afgesloten. Er dreigt namelijk een sinkhole te ontstaan. Dat is een gat onder de rijstrook, gecreëerd door regenwater. Het gat is de afgelopen week ontdekt en voorlopig professorisch gedicht. Hoe lang het duurt voordat het gat echt gerepareerd is, dat is nog onduidelijk. De flyover wordt veel gebruikt door vrachtverkeer van Duitsland naar de Maasvlakte. Het is niet voor het eerst dat op knooppunt Ridderkerk een sinkhole wordt ontdekt. 2 jaar geleden ging het op een stuk wegdek van en naar Ridderkerk, de A38. FC Barcelona neemt extra veiligheidsmaatregelen rondom de Champions League-wedstrijd met Feyenoord komende woensdag. De Catalaanse club wil voorkomen dat fans van Feyenoord op tribunes zitten die zijn bestemd voor de aanhang van de thuisclub. Zo heeft Barcelona alle toegangstickets voor de wedstrijd op naam gezet en controleren stewards bij de toegangspoorten van Camp Nou of fans het entreebewijs zelf hebben aangeschaft of niet. Barcelona wil ook tijdens de wedstrijd controleren of er Feyenoord-fans op de tribune zitten waarop ze niet welkom zijn. De club heeft 3000 kaartjes toegewezen gekregen voor komende woensdag, maar de verwachting is dat er 2 keer zoveel Nederlanders die kant op gaan. Tennisser Carlos Alcaraz doet volgend jaar mee met de ABN AMRO in Rotterdam. Hij is de nummer 3 van de wereldranglijst en won het toernooi vorig jaar. De winst in Rotterdam is tot dusver zijn enige indoor-titel. Eerder legde toernooidirecteur Krajicek al finalisten vast van vorig jaar. Dat zijn Alex Minon en Félix Auger-Aliassime. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog en warm. Eind van de middag meer bewolking en het is vandaag 25 graden. Morgen is het bewolkt. In de loop van de ochtend is de hele regio regen. Het is een stuk minder warm dan vandaag. Tot morgen zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel Dave. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, daar is een ongeval gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar hou daar op dit moment rekening met een vertraging van 8 minuten.
7: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
5: We beginnen gewoon meteen met een prijzenfestival wat dat betreft. Want we hebben natuurlijk de noodradio waarvoor de winnaar zo meteen nog bekend wordt gemaakt. Die je net had kunnen winnen als je 93.4 had geappt naar onze studio. Toen je het alarm hoorde. Dat was net voor het hele uur. Maar niet getreurd, als je niet hebt meegedaan, dat kun je nog de hele week winnen. En daarnaast kun je een lunchbag winnen. En dat is dan met een fragment dat ik achterstevoren draai. En de vraag is, welk fragment is dat?

0: En je mag het nog even zelf zeggen. Ik kom straks van met 3 keuzes, maar laat het nu even weten. Als je het nu al weet via de Rijnmond app, druk op app ons. Zometeen Phil Collins en Philip Bailey.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
3: Zit u niet lekker meer?
2: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
3: Bel 010 307 4015
2: of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
3: Jans met een Z.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
3: Bel 010 307 4015.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

0: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Lunchbreak. Erik Lemmers.
7: Radio met een grote R.

0: Easy Lover, Phil Collins en Philip Bailey met een grote hit die die eenmalige samenwerking opleverde. Hoorde je aan het begin van deze lunchbreak op deze maandag. Fijn dat je erbij bent. Een lekkere dag waarbij de wind wel wat krachtiger gaat worden en de temperatuur langzaam toch weer wat omlaag gaat. Vrijwilligers aller landen verenigt u, want Zorgzaam 010 heeft weer een bijzondere verzoekjes. En misschien zit er wel wat voor jou bij waar jij mee kan helpen. Weet jij bijvoorbeeld een lekkere soep die je met anderen zou willen delen en mee zou willen helpen maken? Daar kunnen ze in de Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek wel wat mee. Zometeen hoor je daar alles over. Maar eerst het prijzenfestival van vandaag, want we gaan een winnaar kiezen voor de Noodradio en voor de Rijnmond Platenlepel. Die winnaar krijgt een lunchbag en een lot in de loterij voor een lunch voor twee.
1: De Rijnmond Platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ik ga hem je laten horen. En de vraag is, welke hit hoor je hier achterstevoren?

Is dat de Verve met The Drugs Won't Work? The Drugs Don't Work op lepel 1? Is dat lepel 2 Travis? Why Does It Always Rain On Me? Of is dat op lepel 3? Oasis en Wonderwall. En als je het niet weet, gok gewoon. Je maakt dan altijd kans op die prijs. Straks de laatste van Cat's Eye. Eerst zingt Kelly Clarkson over de ups en downs die komen kijken bij een relatie. Terwijl jij jouw suggestie, jouw opgave, jouw oplossing voor de opgave appt via de Rijnmond-app. Druk op App ons.

0: Cat's Eye and Animal was dat. De winnaar van de Noodradio is bekend hier op Radio Rijnmond. Dat is Erik Elschot. Erik, gefeliciteerd. Jij krijgt de Noodradio bij je thuis. Jij bent de gelukkige winnaar. Vanmiddag in Afslag Rijnmond weer een kans. En morgen ook weer hoor. In Eruit en bij Lunchbreak.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: En dat is wel waar.
1: Welke hit is het?
0: Een dagje vooruit gekeken, want we geven ze de hele week weg, die noodradio's. Maar nu dus een lunchbag en een lot voor de loterij voor de lunch voor twee. Francis, goedemiddag. Hallo Francis.
2: Hallo.
0: Hoi, wat is je achternaam?
2: Mijn achternaam is Arjen.
0: Arjen?
2: Arjen.
0: Oh, Arjen.
2: A-R.
0: Ja, Francis Arjen.
2: A-R-H-I-N. Okay. Arjen. En gewoon Engels gesproken, zeg maar.
0: Oké. Helemaal goed. Francis, leuk dat je er bent. Waar bel je vandaan?
2: Uit Rotterdam.
0: Uit Rotterdam. Welke wijk?
2: Welkom bij Katendrecht.
0: Katendrecht. Je zit lekker op Zuid, dus jij hebt een heel weekend van Wereldhavendagen achter de rug, geloof ik.
2: Ja, was leuk. Was echt leuk.
0: Hè? Wat vond je het leukste wat je gezien hebt?
2: Wat het leukste is, met de helikopter rond. Gewoon de showen ook nog. Weet je? En jullie waren ook daar.
0: Ik heb het gezien, wij waren er ook inderdaad. En ik heb ook een show gezien met de het loodswezen. En er was een helikopter die dan iemand naar beneden liet via een trapladdertje op een schip. En dat is spectaculair om te zien. Hè?
2: Ja, die upside down, dat is echt bizar. Echt.
0: Ja, precies. Ja, zeker. Ja. Ja,
2: en dat ding. En ik vind het een mooie dat dus gewoon die helikopter gewoon de lucht is zo helemaal stil blijven staan. Ik denk echt, zo, wow.
0: Ja, dat is toch wel eventjes vliegkunst, hè? Dat doe ik hem niet na.
2: En ik ook helemaal niet. Laat maar die mensen die afgestudeerd doet.
0: Precies, laat die dat maar doen. En ik ga zeker niet aan zo'n trapladder hangen.
2: Daar bent u niet voor de Pieter Clown afgestudeerd. Hè?
0: Precies, daar hebben wij niet voor gestudeerd. Wat dat betreft ook niet voor Pieter Clown trouwens. De vraag is nu natuurlijk of jij dat plaatje goed herkende wat we net hebben gehoord. Wil ik van jou even weten. Wat was het?
2: Dan was het de groep band van Oasis.
0: Ja.
2: Als ik...
0: Ja hoor. Computer says yes. Gefeliciteerd Francis. Ja,
2: dank u.
0: Het was lepeltje 3, hè?
2: Ja.
0: Wonderwall met Oasis. Herkende jij het meteen?
2: Ja, ik ken hem wel. Dat is mijn leeftijd, hè? Ik ben 51.
0: Ja,
2: joh. Dat zijn het.
0: Zo stokoud ben je dan toch ook weer niet? En die plaat is toch ook niet zo oud, of wel?
2: Volgens mij wel, hè?
0: Ja, jaren 90, ja. Voor mij valt het mee. Maar goed, ja. Ik ben weer wat ouder. We gaan hem nu wel zo draaien, dus dat scheelt weer. Want het is een leuke plaat om weer te draaien. En jij hebt de lunchbag gewonnen. En je gaat meedoen voor de lunch voor twee. Einde van de week, op vrijdagmiddag, geven we die weg. Dan doen we 5 loodjes in de tombola. En wie weet kiezen we jou eruit. Hou je telefoon erbij, want je moet wel opnemen als ik je ga bellen.
2: Is goed.
0: Oké. Nou, wens ik je daar veel succes mee. En veel plezier met de lunchbag.
2: Ja, dank u.
0: Leuk dat je meedeed, Frans.
2: Ja, en een leuke uitzender.
0: Dankjewel, hoi.
2: Hoi.
0: Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws en het weer. Dit is Oasis met die prachtige plaat, oud of niet, Wonderwall.

0: Ons lekker kort, lekker krachtig, ome Kobus. Het is 13:30 geweest. Je luistert naar Lunchbreak. Een blik op de wegen levert op dat je op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum in de file staat. 14 minuten vertraging daar. En het weer zonnig, droog en warm. Eind van de middag meer bewolking. De middagtemperatuur is 25 graden. En die gaat wat afnemen, want er komt meer wind bij. En dan vanavond en vannacht wolkenvelden afgewisseld door opklaringen en droog. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen wordt echt beduidend anders, hoor. Dan komt het kwik niet boven de 19 graden uit. Het is bewolkt en in de loop van de ochtend in de hele regio regen. Leon Marstik heeft de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo, Leon.
1: Goedemiddag. Als het aan justitie ligt, gaat een 19-jarige Amsterdammer een jaar de cel in voor een overval op een juwelier die hij dit jaar pleegde in Capelle aan de IJssel. Dat deed hij bij een juwelier in winkelcentrum De Terp, samen met een andere man. Die verdachte moet later nog voor een jeugdrechter verschijnen. Tegen de rechter vertelde de Amsterdammer dat ze de opdracht hadden gekregen om de overval te plegen in ruil voor geld, maar dat geld is nooit betaald, zegt hij. FC Barcelona neemt extra veiligheidsmaatregelen rond het Champions League-duel met Feyenoord komende woensdag. De club wil voorkomen dat fans van Feyenoord op de thuistribune zitten. Alle toegangskaarten zijn op naam gezet en bij de poorten van Camp Nou wordt gecontroleerd of tickets zelf zijn aangeschaft. Feyenoord heeft een kleine 3000 kaartjes toegewezen gekregen, maar de verwachting is dat er misschien wel 6000 Nederlanders die kant op gaan. En een bericht over het kamelenprobleem. Het kamelenprobleem, zou je misschien zeggen, dat is de naam voor de grafiek die je ziet als je naar de werkweek van de Nederlanders kijkt. Het is al tijden zo dat dinsdag en donderdag populaire werkdagen zijn. Dan verschijnt meer dan 60% van de mensen op kantoor. Op bijvoorbeeld vrijdagen is dat slechts 19%. Nu blijkt dat dinsdag en donderdag piek na corona met veel thuis- en hybride werken nog groter is geworden. En dan het probleem, door de slechte spreiding is er op drukke dagen bijvoorbeeld veel file. Dat kost natuurlijk geld. En op de rustige vrijdagen staat de kachel bijvoorbeeld weer te branden voor relatief weinig mensen. Dus ik ben benieuwd of jij een vrijdagje extra kan werken deze week.
0: Oh, nou ja, mij lukt het wel. Maar ik wou het eigenlijk aan jou vragen. Hoe zit het bij jou? Want jij werkt op allerlei verschillende plekken.
1: Ik heb een volle agenda, maar ik zal kijken wat ik voor je kan doen.
0: Heel fijn, want dan kunnen we hier in ieder geval niet voor de buitenwereld stoken. Toch?
1: Zo is het ook.
0: Dankjewel, Leo.
1: Profiteren we er allemaal van.
0: Precies. Dit is Radio Rijnmond. Justin de Wild zometeen, maar eerst Amy Winehouse.
2: Radio met een grote R.

Amy Winehouse, Rehab. Ja, dan wordt zo'n maandag ineens heel wat minder leuk wat dat betreft. Hè? Nog wat minder leuk als je in rehab zit. Zometeen hebben we Zorgzaam 010. Dat is de vrijwilligersorganisatie die vrijwilligers bindt aan organisaties met oproepjes. Want je kunt overal vrijwilligerswerk in verrichten. Je kan bijvoorbeeld, als je het oog hebt voor talent, helpen om senioren in Rotterdam, dat zijn dus echt oudere mensen die bijvoorbeeld bij instellingen komen, om die hun talent te leren ontdekken. Dus waar is zo iemand goed in en wat kan diegene nog doen aan activiteiten, zodat hij zelf een leukere besteding van de dag heeft. Zometeen hoor je hoe dat in elkaar zit hier bij Radio Rijnmond. Zometeen ook muziek van Queen. En dat gaat over een nummer dat net ook al genoemd is bij de lunchplaat, omdat het over die stofzuiger gaat. Nou, dat nummer, dat idee van die stofzuiger om Freddie Mercury met die stofzuiger in de videoclip te laten zingen, komt niet van Freddie Mercury zelf. Dat heeft iemand anders bedacht. Het was drummer Roger Taylor. Die wilde een parodie maken op de Britse soap Coronation Street. En in Groot-Brittannië begreep die grap iedereen, want ja, Coronation Street was het goede tijden, slechte tijden van Nederland. Maar in Amerika flopte de plaat, omdat niemand begreep waar het hier over ging. Dat is dan wel weer bijzonder. Eerst Justin de Wild.

0: En zo stond Freddie Mercury aan de stofzuiger. Zonder camera in de tijd nog, want dat was geen robotstofzuiger natuurlijk. I want to break free.
1: Kunnen we helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Ja, als jij nou tijd over hebt en zin hebt om de handen even uit de mouwen te steken, let dan op. Zorgzaam 010 biedt leuke klusjes aan waar jouw hulp bij nodig is. Een mooie manier om je steentje bij te dragen in de regio. Vandaag heeft Isolde Korts 3 leuke nieuwe uitgezocht. Goedemiddag, Isolde.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Ondanks dat het nog warm is buiten, is de herfst al wel een paar dagen begonnen. En de kans is groot dat je dan al misschien een lekkere soep hebt gemaakt. En dat zouden ze in Schiebroek graag willen, dat jij die nog een keer maakt, hè, eigenlijk.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dit is eigenlijk een lunch die iedere laatste vrijdag van de maand georganiseerd wordt. Ja, eigenlijk voor alle buurtbewoners in Schiebroek, eigenlijk om gezellig lekker met elkaar te kletsen. Dit wordt dus iedere laatste vrijdag van de maand georganiseerd in de Goede Herderkerk in Schiebroek. Ja, en daar worden vrijwilligers voor gezocht die willen meehelpen om ja, die soep te maken en op te warmen. Ook het dekken van de tafels en uiteindelijk het uitserveren. Deze lunch is dus van 12 tot 2, dus elke laatste vrijdag van de maand. Dus ja, vind je het leuk om te koken, vind je het leuk om iets terug te doen voor de buurt, dan ben je van harte welkom.
0: En je maakt dan contact met alle mensen in die buurt. En wat ik ook heb gehoord is, als je nou een goed idee hebt voor een soep, dan kan je dat ook nog promoten.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, er zijn natuurlijk van alles kan je soep maken, dus ideeën zijn altijd welkom.
0: Ga lekker je gang en ga lekker experimenteren in de keuken, zou ik zeggen. En dan naar die organisatie toekomen. Kun je dus vinden op zorgzaam010.nl. Heb je ook voor talent, dan moet je ook goed opletten. Want senioren in Rotterdam, die zijn op zoek naar wat leuks om te doen. En daar kunnen mensen bij helpen, begrijp ik, Isolde.
2: Ja, dit gaat over Stichting Humanitas. Die hebben deze oproep geplaatst. Zij helpen eigenlijk mensen van elke leeftijd met zorg en andere ondersteuning. Zij zoeken eigenlijk een vrijwilliger die senioren vanaf 45 jaar en ouder helpt met een talentenscan. Nou, wat is dit dan? Met deze scan kijk je samen waar iemand goed in is, wat iemand leuk vindt om te doen. En daarna zoek je eigenlijk naar een passende activiteit of een vrijwilligerswerk of een leuke klus die deze mensen kunnen doen. Dit is vaak eigenlijk omdat senioren vaak wat eenzamer zijn. Dus op deze manier kan je eigenlijk bijdragen aan om wat meer voor deze senioren te betekenen. Zodat zij actief bezig blijven, nieuwe mensen ontmoeten. En iets doen waar ze blij van worden. Dus je gaat die scan dan afnemen. Gaat in gesprek met deze senioren. En passend vrijwilligerswerk of een andere leuke activiteit zoeken. Daarnaast, ervaring is eigenlijk helemaal niet nodig. Dus kun jij goed luisteren en doorvragen en werken graag met senioren. Dan krijg je vooraf een training en begeleiding en kan je aan de slag.
0: Kijk, dat talent moet je dus zelf hebben. Dus dat talent kan dan bij jou ontdekt worden. Als je goed kunt luisteren, dan kun je dat formulier afnemen, die vragenlijsten. En dan samen met een ander tot een mooi talent komen. Dat is wel weer leuk. Als je dat dan in een ander weet te ontdekken op die manier eigenlijk. Hè? Dan nog een oproepje voor de dierenliefhebber. Daar heb jij ook iets leuks voor namelijk.
2: Ja, dat klopt. Deze oproep komt van de dierenbescherming. Die zijn op zoek naar vrijwilligers voor een project. Dat heet Dierenbuddy. Dit project helpt eigenlijk ouderen en chronische zieken die ondersteuning nodig hebben bij het verzorgen van hun huisdier. Als dierenbuddy ga je bij iemand thuis langs en help je bijvoorbeeld met het uitlaten van de hond of het verschonen van bijvoorbeeld kattenbak. En zo help je dus niet alleen het dier, maar ook de eigenaar.

0: huis in. Als je in een huis ging wonen, dan mocht je zo'n huisdier niet meer meenemen. Dus ja, dan op oudere leeftijd kon je dan maar beter geen huisdier meenemen, wat dat betreft. Dat is natuurlijk zonde. Op deze manier kun je dus nog op langere leeftijd eigenlijk een huisdier houden.
1: Ja, zeker.
0: Isolde, dank je wel voor jouw oproepen. Volgende keer, over 2 weken, hoor ik je weer. Tot dan.
1: Yes. Ja, bedankt hè.
0: Graag gedaan. Zorgzaam010.nl. Daar kun je deze oproepen terugvinden en nog even nalezen. Dit is Barry White.
2: But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, man. It's just not enough.

White. Hij is in verschillende versies te horen. Dit was die van Barry White. Can't get enough of your love, babe. Je hoorde het hier op Radio Rijnmond. Nog niet het einde van deze lunchbreak. Ik heb er nog eentje voor je. Maar straks hebben we weer een mooie lijst met Ronald van Oudheusden. In de middag door Mary J. Blige en U2. Eiffel 65, Suzanne en Freek, Whitney Houston en Golden Earring. Dat staat allemaal op het programma. Ik heb nog één plaatje van Katy Perry voor je. Zij had vorig jaar een hele mooie tournee. Ik heb haar in België toen gezien. En de week daarna, of het concert daarna, was ze in Parijs. En daar heeft ze later een concertfilm van uitgemaakt. En die was pas weer te zien in de bioscoop, heb ik ook gezien. Allemaal hartstikke leuk. Deze hit kwam er ook in voor. Ze had een hele serie hits natuurlijk. Onder andere deze, Last Friday Night.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: 5000 euro voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op 5000 euro voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
14: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Goedemiddag, het is 2 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door, hier met fijne muziek onder andere. Eerst krijg je van mij het Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Als het aan justitie ligt, gaat een 19-jarige Amsterdammer een jaar de cel in voor een overval op een juwelier. Die pleegde hij vorig jaar in winkelcentrum De Terp in Capelle aan de IJssel. Hij deed dat samen met een andere man. Die verdachte moet later nog voor een jeugdrechter verschijnen. Tegen de rechter vertelde de 19-jarige Amsterdammer dat ze de opdracht hadden gekregen om de overval te plegen in ruil voor geld. Maar dat geld is nooit betaald, zegt hij. Een sinkhole zorgt voor problemen op de snelweg bij knooppunt Ridderkerk. Regenwater heeft voor een gat gezorgd onder het wegdek van een van de rijstroken. Daarom sluit Rijkswaterstaat de linkerbaan van de flyover van de A16 naar de A15 voorlopig af. Het gat is afgelopen week ontdekt en voorlopig provisorisch gedicht. Hoe lang het duurt voordat het gat echt is gerepareerd is nog onduidelijk. De flyover wordt veel gebruikt door vrachtverkeer van Duitsland naar de Maasvlakte. Tennisser Carlos Alcaraz doet volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open. Hij is de nummer 3 van de wereldranglijst. Hij won het toernooi al eens in 2025. De winst in Rotterdam is tot dusver zijn enige indoor titel. Eerder legde toernooidirecteur Krajicek al de finalisten vast van het vorige jaar. Alex de Minaur en Félix Auger-Aliassime. En een bijzondere badgast op het strand van Neeltje Jans gisteravond. Daar is een zeehond met albinisme gespot, meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren op sociale media. Het gaat om een volledig wit dier met rode ogen. Ze zijn veel gevoeliger voor licht en daarom houden ze hun ogen meestal gesloten. Volgens het Reddingsteam Zeedieren lijkt het dier verder gezond en is hij inmiddels waarschijnlijk met hoogwater weer richting de zee. Heb ik nog het weer voor je? Het is zonnig, warm en droog. Eind van de middag meer bewolking. Het is vandaag 25 graden. Morgen bewolkt, in de loop van de ochtend in de hele regio regen. Het is een stuk minder warm dan vandaag. Het wordt dan 19 graden. Is er nog verkeersinformatie? Twee files. Eén op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht. 9 kilometer, 13 minuten. Er zijn bergingswerkzaamheden. Gebruik de rechter parallelrijbaan is daar het advies. En nog een file op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
17: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
18: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
19: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
20: De prijs

0: Albert Heijn.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: De middag door. Olivier de Neven.
9: Radio met een grote R.

Whitney Houston en It's Not Right, But It's Okay. En daarvoor Golden Earring en Twilight Zone. Goedemiddag en welkom bij een gloedje nieuwe De Middag Door. Het is maandag 7 september. En ja, je zou wel kunnen zeggen de day after. Want de afgelopen dagen stond Rotterdam helemaal op zijn kop vanwege de Wereldhavendagen. Misschien ben jij ook wel gegaan. Veel mensen met hun gezin bijvoorbeeld zag ik langskomen draven rond die Wereldhavendagen. En wij waren er ook bij, hè, als Radio Rijnmond. Cheryl en ook Ronald van Oudheusden, die hebben zich enorm ingespannen samen met allerlei andere collega's om er een feestje van te maken. En alles te laten horen en ook zien wat de Wereldhavendagen te bieden heeft. En dat is nogal wat, want het hele weekend ging dat door. En ik woon daar zelf dichtbij, vlakbij eigenlijk. Dus ik had ook eerste rangs uitzicht op alles wat er daar gebeurde. Met helikopters, met boten, nou noem het maar op. Spectaculair. En dat geldt ook voor deze De Middag Door. Mijn naam is Olivier de Neve. En deze week neem ik het stokje over van Ronald van Oudheusden. Als van ouds zou ik eigenlijk willen zeggen. Want vroeger heb ik dit programma ook vaak gepresenteerd. Dus ik heb er weer ontzettend veel zin in. En je weet het, hè, dit programma heeft vooral heel erg veel muziek. En ook nog eens hele goeie. Bijvoorbeeld van Eiffel 65 zometeen. Met die klassieker van ze. Mary J. Blige en U2 komen eraan. Sweet, The Simple Minds. Ja, eigenlijk wat niet. Nou ja, ook Suzanne en Freek zijn er. En dit programma is nog lang niet halverwege. Maar zo heet deze wel. Dit is halverwege.

1 plus 1 is wel 3 in dit geval, hoor. One hoorde je van Mary J. Blige samen met U2. En over U2 gesproken, die hebben een weekje of wat geleden hebben ze een nieuwe track uitgebracht. Althans, nieuw. Nou ja, een cover van The Pogues, die ken je ook wel. Draaien we ook vaak op Radio Rijnmond. En de zanger daarvan, van The Pogues, Shane McGowan, die is een paar jaar geleden overleden op 65-jarige leeftijd. Was toen al in slechte conditie. En om hem te eren, heeft U2 een nieuwe versie van Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah uitgebracht. Dat nummer uit 1988, waar ze een hit mee hadden. En dat komt allemaal omdat ze ook een Ierse connectie met elkaar hebben. U2 komt uit Ierland, maar McGowan ook. Ja, de naam zegt het al. En daarom dus dat eerbetoon aan die zanger van The Pogues. Nou, U2 is voorlopig nog lang niet klaar. Maar dat programma wat we nu hier aan het maken zijn ook niet, hoor. De middag door. Sterker nog, er komt nog een hoop moois aan. Bryan Adams zometeen, Simple Minds en ook Bruno Mars kijk ik persoonlijk heel erg naar uit. Na Sweet en Fox on the Run.

wat ben ik jaloers op al die mensen die hem live hebben gezien een paar maanden geleden in de Arena in Amsterdam, de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars hoorde je hier op Radio Rijnmond. En hij schijnt ook live weer fantastisch geweest te zijn in die arena. Dus ja, een beetje jammer dat ik daar dus niet bij was. Ik moet zeggen, ik heb wel een enorme haat eigenlijk tegen stadionconcerten. Want dat galmt als een dolle. En dan hoor je eigenlijk nauwelijks wat er nou gezongen wordt en of het überhaupt zuiver is. Maar goed, ondanks dat was ik er toch wel graag bij geweest. Want Bruno Mars is een van de grootste artiesten van onze generatie. En dat is niet omdat ik het zeg. Dat is vooral omdat hij een van de best verkopende artiesten van zijn generatie is. En ja, het publiek heeft altijd gelijk, hè? Dat weet je. On My Soul was dat. Meteen naar Bryan Adams en When You're Gone. Ook geen kleine jongen, hoor. En als we toch legendes aan het draaien zijn op Radio Rijnmond, dan doe ik de volgende ook met heel veel plezier. Tina Turner is dit en What's

Er zijn artiesten die Kazachstan overslaan in hun wereldtournee. Maar Enrique Iglesias niet hoor, want die speelde er vorige week. Kazachstan, ja, of all places. Je hoorde Bailando en die heeft hij daar ook gezongen hoor. Daar kan je van op aan. En daarvoor Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Hier in de middag door op Radio Rijnmond. En nou, het goede nieuws is dat ik zo meteen na drieën nog een vol uur met muziek voor je klaar heb staan. Maar eerst zo meteen het nieuws van drie uur. Hopelijk zit er ook een beetje goed nieuws bij. Maar goed, ja, ik kan het niet garanderen voor je. Dat zometeen na Jimmy Nail en Ain't No Doubt.

0: Nederland geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: Voordeelhaartjes.nl. Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
3: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeelhaartjes.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.

0: Azië geweest?
1: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
2: NRV.
1: Waar vraag je dat?
0: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
1: Wij?
0: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
2: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: NRV.
0: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Het is 3:00. Zometeen neemt Olivier je mee verder de middag door. Eerst krijg je het Rijnmond Nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Het aantal autobranden in Rotterdam en omgeving is in de afgelopen 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de veiligheidsregio Rotterdam. In 2021 en 2022 waren het nog rond de 160 autobranden per jaar. In 2024 liep het op naar een hoogtepunt. 331 waren er toen. Het afgelopen jaar is het aantal iets gedaald. Vooral in de gemeente Rotterdam is de toename groot. Naar de oorzaak van de branden is verder geen onderzoek gedaan. Een sinkhole zorgt voor problemen op de snelweg bij knooppunt Ridderkerk. Regenwater heeft voor een gat gezorgd onder het wegdek van een van de rijstroken. Daarom sluit Rijkswaterstaat de linkerbaan van de flyover van de A16 naar de A15 voorlopig af. Het gat is afgelopen week ontdekt en voorlopig provisorisch gedicht. Hoe lang het duurt voordat het gat echt is gerepareerd is nog onduidelijk. De flyover wordt veel gebruikt door vrachtverkeer van Duitsland naar de Maasvlakte. Een bedrijfsleider van een supermarkt in het Noord-Hollandse Heemskerk is weer vrijgelaten na een urenlang verhoor bij de politie. Dat zegt zijn advocaat tegen het AD. De man reed vorige week zaterdag met zijn auto een gewapende overvaller klem. Daarbij brak de overvaller zijn enkel. Beelden van het incident gaan rond op sociale media. De bedrijfsleider zegt dat hij het gevaar wilde stoppen en dat hij geen spijt heeft van zijn ingrijpen. Het is niet duidelijk of er aangifte tegen de man is gedaan. Het OM moet nog besluiten of dat de supermarktmanager wordt vervolgd. De overvaller wordt verdacht van diefstal met geweld. En een bijzondere badgast op het strand van Neeltje Jans in Zeeland gisteravond. Daar is een zeehond met albinisme gespot, meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren op sociale media. Het gaat om een volledig wit dier met rode ogen. Ze zijn veel gevoeliger voor licht en daarom houden ze hun ogen meestal gesloten. Volgens Reddingsteam Zeedieren lijkt het dier verder gezond en is hij inmiddels waarschijnlijk met hoogwater weer terug richting zee. Krijg je nog het weer? Zonnig, droog en warm. Eind van de middag meer bewolking. Het is vandaag 25 graden. Morgen bewolkt, in de loop van de ochtend in de hele regio regen. Het is een stuk minder warm dan vandaag. Het wordt 19 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app in op Rijnmond.nl.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De middag door. Olivier de Neven.
8: Radio met een grote R.

paar weken geleden vierde ze haar 68ste verjaardag alweer. Madonna heb ik het natuurlijk over, die je net hoorde zingen. En daar kwam ook een plaatje bij op Instagram. En daar heeft ze, nou ja, eigenlijk, ik heb ze even geteld, precies 0 rimpels op. Nou, dat is toch knap, hè? Als je 68 bent en 0 rimpels, dat zou vast puur natuur zijn. Kan eigenlijk niet anders, toch? Geen filters, geen AI. Nee hoor, puur natuur. Madonna en Cherish op Radio Rijnmond. En daarvoor Keen en Everybody's Changing. Wel toepasselijk. Goedemiddag en welkom of welkom terug bij deze De Middag Door. Op maandag 7 september 2026, om precies te zijn. Ik ben je gastheer deze week. Mijn naam is Olivier de Neve. En het is een grote eer voor mij om weer tussen 2 en 4 elke werkdagje te vermaken met al het moois uit de jaren 80, 90 en van nu, dat we maar hebben kunnen vinden in de schatkamers van Radio Rijnmond. Want op muzikaal gebied is er weer een hoop te vinden, hoor. Onder andere zometeen nog Ed Sheeran, Gloria Gaynor met een fantastische, Matt Bianco en ook Anastasia komt voorbij. Oftewel, ik zou nergens heen gaan. Ik zou hem gewoon lekker op Radio Rijnmond houden en nu samen met mij genieten van Direct en My

ik moet zeggen, ik heb wel wat met de boodschap van dit nummer. Never can say goodbye. Oftewel, ik kan nooit gedag zeggen. Ik merk dat zelf altijd op feestjes en borrels en zo. Dat ik dan een soort van final farewell tour ga doen. Dat ik iedereen, nou ja, toch nog even gedag wil zeggen. Even wil zeggen, ik ga jongens. En dan ja, toch weer in gesprek komen natuurlijk. En dan ongeveer een uur nadat ik heb aangekondigd dat ik wegga, ben ik ook daadwerkelijk weg. Misschien wel herkenbaar voor jou. Of je doet zo'n, volgens mij heet ze dat een Swedish goodbye. Dat is namelijk één keer zo even zo het handje in de lucht. Doei! En meteen ben je weg. Als een dief in de nacht. En dan heb je iedereen gegroet en weg ben je. Een stuk sneller kan ik je zeggen. En een stuk efficiënter. Nou, ik ga voorlopig nog helemaal nergens heen hoor. Want tot 4 uur ben ik er met het beste uit de jaren 80, 90 en van nu hier in de middag door op Radio Rijnmond. Met zometeen nog muziek van onder andere de Fine Young Cannibals, Alan Clark en Miles Smith. Maar eerst Matt Bianco en More Than I Can Bear.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Radio met een grote R.

begon ooit met het zingen van Nederlandse R&B-liedjes. Ik kan je vertellen, was geen succes. Sloeg geen deuk in een pakje boter. Maar uiteindelijk is het helemaal goed met hem gekomen, hoor. Want toen hij eenmaal de soul ging omarmen en Engelstalig ging zingen, ja, toen ging het meteen door het dak heen. Niet alleen met deze, maar nog met heel veel andere hits. Waaronder natuurlijk dat nummer met zijn vader samen, Father and Friend. Ook nog steeds een klassieker, kan ik wel zeggen. Maar deze, die is ook niet slecht, hoor. This Ain't Gonna Work van Alan Clark. En daarvoor The Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy. Allemaal hier bij De Middag Door, waar we verwend worden met de ene goede act na de andere. Zometeen nog Rod Stewart en Carly Rae Jepsen bijvoorbeeld. Los van elkaar, hoor. Ze hebben geen duet opeens opgenomen. Maar eerst Miles Smith, die zanger die ook is doorgebroken als een komeet de afgelopen paar jaar. Dit is Stay If You Wanna Dance.

Deze man houdt van een drankje, hij spuugt er niet in, zeggen ze dan. En hij heeft een stem die misschien wel meer klinkt als schuurpapier dan als iets anders. Maar op de een of andere manier raakt het wel altijd. Hè? Het is ongelooflijk wat die man weet te bereiken met zijn stem. Rod Stewart en You're In My Heart, meteen na Miles Smith. En Stay If You Wanna Dance. Nou, dat is ook mijn advies aan jou. Blijf vooral als je nog wilt dansen, want zometeen Afslag Rijnmond hier op deze zender met twee geweldenaren die voor je klaarstaan om je de middag verder door te nemen tot 7 uur vanavond. Met nieuws, achtergronden bij het nieuws, hartstikke fijne muziek. En ze gaan natuurlijk weer een spelletje met je spelen, hè, waarmee je mooie prijzen kunt winnen. Dus blijf lekker luisteren hier naar Radio Rijnmond. En dan meld ik me morgen weer vanaf 2 uur 's middags met een verse De Middag Door.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
13: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
12: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
13: De olifanten van Botswana. NRV.
12: Of luipaarden in Sri Lanka.
13: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Het is bijna 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws, Leon Mastik.
17: Het aantal autobranden in Rotterdam en omgeving is flink toegenomen de afgelopen jaren, zegt de veiligheidsregio Rotterdam. In 2021 en 2022 waren het nog zo'n 160 autobranden per jaar. In 2024 liep het op naar een hoogtepunt, 331. Het afgelopen jaar is het aantal weer iets gedaald. Vooral in de gemeente Rotterdam zelf was de toename groot. Naar de oorzaak van de branden is verder geen onderzoek gedaan. De forse regen van de afgelopen week heeft voor problemen gezorgd op de snelweg bij knooppunt Ridderkerk. Er is daar een sinkhole ontstaan. Een gat onder het wegdek van een van de rijstroken. Daarom sluit Rijkswaterstaat de linkerbaan van de flyover van de A16 naar de A15 voorlopig af. Het gat is voorlopig provisorisch gedicht, maar wanneer de echte reparatie gedaan kan worden is nog niet duidelijk. Het stuk snelweg wordt veel gebruikt door vrachtverkeer van Duitsland naar de Maasvlakte. Een bedrijfsleider van een supermarkt in het Noord-Hollandse Heemskerk is weer vrijgelaten na een urenlang verhoor bij de politie. Dat zegt zijn advocaat tegen het AD. De man reed vorige week zaterdag met zijn auto een gewapende overvaller klem. Daarbij brak de overvaller zijn enkel. Beelden van het incident gaan rond op sociale media. De bedrijfsleider zegt dat hij het gevaar wilde stoppen en dat hij geen spijt heeft van zijn ingrijpen. Het is niet duidelijk of er aangifte tegen de man is gedaan. Het OM moet nog besluiten of de supermarktmanager wordt vervolgd. De overvaller wordt verdacht van diefstal met geweld. En Anish Hajmoussa reist morgen gewoon met Feyenoord af naar Barcelona voor het eerste duel in de Champions League. De Algerijnse rechtsbuiten ontbrak afgelopen weekend nog in de selectie vanwege een mogelijke transfer naar Saoedi-Arabië. Maar hij heeft vanochtend weer meegetraind met de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Hajmoussa zou de selectie hebben toegesproken en nu een streep willen zetten onder alle gedoe. Het is nog onduidelijk of aanwinst Reece Nelson ook mee kan doen. Hij is nog in afwachting van zijn werkvergunning. Het is zonnig en warm met zo'n 25 graden. Vanavond bewolking, maar het blijft droog. Vannacht blijft het een graad of 17. Morgen herfstachtig weer met in de hele regio regen. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: De files met de meeste vertraging in de regio. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Hoorn. 10 kilometer, 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer, 10 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, een kwartier vertraging.
16: Een tijd voor de eerste plaat in afslag Rijnmond. Ah, dat wordt deze. Ken je deze nog? Ja. Even denken.
18: Afslag Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: 5000 euro voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op 5000 euro voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: tot 50. Weet wat je moet doen.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
11: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: een mooie boodschap. Aan het begin van Afslag Rijnmond. Goedemiddag. Big girl, you are beautiful. Mika, 9 minuten over 4. Maandagmiddag, het is 7 september. Goedemiddag, leuk dat je er weer bij bent. En ik hoop dat je erbij blijft tot een uur of 7. Tot en met de lekker lange laatste. Want we hebben zoveel te doen, zoveel te bespreken. Zoveel prijzen weg te geven. En dat doe ik natuurlijk samen met het engeltje op mijn schouder. Ja, zo noem ik haar toch wel.
1: Maar dat niet tegen feest zetten. Nee.
0: Het reserve engeltje op mijn schouder.
1: Reserve is beter, maar ja, engeltje. Ja, het klopt niet hoor.
0: Nee, bengeltje.
1: Bengeltje
0: op mijn schouder. Ja. Jetsel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, weekend achter de rug. Ja. We gaan er weer lekker tegenaan.
1: Zin in.
0: Wat wil jij ons kwijt aan het begin van de show?
1: Oh ja, het is misschien niet helemaal lekker om te beginnen met een ergernis. Maar ik fietste hier naartoe. En je weet, ik fiets met veel plezier door heel Rotterdam. Mm-hmm. Ik hou van fietsen. Maar het valt mij op de laatste tijd dat steeds meer voetgangers en ook hardlopers zomaar zonder pardon, zonder te kijken, het fietspad opstappen. En ik erger me daaraan, want ik denk, ja, maar weet je, ik fiets nu niet zo heel hard, maar de volgende keer rijd ik gewoon tegen je aan en dan is dat denk ik heel pijnlijk voor iedereen. Hè? Ik doe dat dan niet expres, maar... Waar is dat? Jij bent ook een hardloper. Doe jij dan ook hardlopen op...
0: Nee, in principe niet. Tenzij het heel erg rustig is op het fietspad. Want het loopt wel lekker op het fietspad. Als je de keuze hebt tussen stoeptegels en het asfalt van het fietspad... dan is dat asfalt net ietsje zachter om op te lopen. Hoe gek dat ook klinkt, maar dat is echt zo.
1: Nee, op zich klinkt dat wel plezier. Ik heb daar nog niet aan gedacht. Maar ja, ik vind dat dan toch lastig. Want dan heb je een heel smal fietspaadje, bijvoorbeeld op de Laan op Zuid.
0: Ja.
1: En een enorm breed trottoir.
0: Ja.
1: En dan ga je hardlopen op het fietspad.
0: Nee, dat moet je niet.
1: Vind ik vervelend.
0: Want het is tegenwoordig ook zo druk op het fietspad. Niet alleen met hardlopers,
1: niet
0: maar ook
1: met
0: stepjes, fatbikes en weet ik veel wat er allemaal meer voor vervoermiddelen op het fietspad zijn tegenwoordig. Skateboarden. Hè?
1: Ook.
0: Ook. Ja.
1: En, ja goed, ik voel me dan ook weer zo'n oude tut. Dan denk ik, ja, waar maak je je druk op? Maar dan denk ik, ja, als je echt even hard fietst en je botst tegen elkaar, dan is het toch niet heel lollig.
0: Gewoon niet hard fietsen.
1: Nee. Rustig. Niet hard fietsen.
0: Rustig aan, rustig aan.
1: Maar het is ook op de brug, hè, al die
0: toeristen.
1: Die dan foto's gaan maken en dan gewoon ineens zomaar het fietsen, terwijl jij keihard naar beneden rijdt.
0: Als er weer een cruiseschip leegloopt, dan drommen met mensen. Ja. Ja, dan kan ik er ook niet tussendoor, dan ga ik ook op het fietspad, hoor. Dan zit er niks anders op.
1: Ja, met hardlopen.
0: Ja.
1: Maar zij moeten toch gewoon op zo'n boot of op zo'n schip zeggen, joh, let op. Niet zomaar met foto's maken op het fietspad gaan.
0: Ach ja, ik gun ze een fotootje wel weer.
1: Ik ben gewoon een deur. Sorry.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Wat een zomerhit is dit.
1: Oh, ik kan deze plaat wel 10 keer achter elkaar horen.
0: Zometeen gewoon nog een keer doen.
1: Ja?
0: Ja. Wie weet. Magnetic, de Bouza was dat. En daarvoor Share, If I Could Turn Back Time. Het is 5:12. En we gaan even bellen met de man die we kennen als voormalig wethouder hier in Rotterdam. Fauzi Akbar. Die heeft nu een nieuwe rol gekregen. Hij is namelijk bestuurder geworden bij de Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dat is de organisatie die zich inzet voor mensen die getroffen zijn door het toeslagenschandaal. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De overstap van de politiek naar de Stichting Gelijkwaardig Herstel. Wat is het idee? Hoe is dat op je pad gekomen?
2: Rotterdam kent een hele grote groep gedupeerden. Dus vanuit mijn vorige rol heb ik heel veel ouders gesproken die daarvan de gevolgen nog iedere dag dragen. En bij Stichting Gelijkwaardig Herstel wil ik eraan bijdragen dat herstel weer begint waar het altijd had moeten beginnen, wat mij betreft. En dat is bij luisteren, erkenning, vertrouwen en de regie van ouders zelf. Dus voor mij is dit eigenlijk een logisch vervolg van mijn maatschappelijke inzet. Alleen nu dichter bij de mensen om wie het gaat.
0: Ja. Als wethouder inderdaad veel meegemaakt. Ook veel gehoord over deze hele situatie. Wat heb je daar geleerd wat je nu meeneemt naar die Stichting Gelijkwaardig Herstel?
2: Nou ja, zoals ik aangeef, het is echt belangrijk om die doelgroep te begrijpen. En dat begint bij luisteren, erkenning geven, een vertrouwensband opbouwen. En nog belangrijker, dat die ouders zelf de regie kunnen houden. Nou, dat is wat ik in Rotterdam heb gehoord, veelal heb gehoord. Stichting Gelijkwaardig Herstel die doet dat dan ook op die manier. We weten ook dat Rotterdam ruim een kwart van de doelgroep heeft. Dus ik denk dat die ervaring, netwerk en kennis die ik heb uit Rotterdam en daarmee ook landelijk kan inzetten binnen Stichting Gelijkwaardig Herstel.
1: Maar hoe ga je dat in de praktijk dan toepassen, concreet?
2: Wij hebben een fantastisch team van experts, maar ook van luisterend schrijvers die we daarvoor inzetten, die lokaal actief bezig zijn om het verhaal van mensen op te tekenen, om vervolgens ook een goede schade vast te kunnen stellen, zodat mensen ook verder kunnen gaan met het leven. Wij zijn dus ook keihard op zoek naar luisterend schrijvers.
1: Luisterend schrijvers, om het verhaal op te met zoveel duizend mensen, hoeveel van die luisterend schrijvers heb je dan nodig?
2: Nou, als we kunnen beginnen met 200, 300 uit de regio Rotterdam-Rijnmond.
1: Zo.
2: Die zich komende weken kunnen aanmelden, dan zijn wij als organisatie enorm blij. We hebben een landelijk netwerk, maar we zien juist dat in regio Rotterdam nog luisterend schrijvers achterblijven. Dus laat dit dan ook een oproep zijn, als het mag, om luisterend schrijvers zich te laten aanmelden bij Stichting Gelijkwaardig Herstel, zodat gedupeerde ouders ook snel hun verhaal kunnen vertellen. Ja. En kunnen beginnen aan een herstelproces.
0: Ja, want dat verhaal wordt dan opgetekend, hè, door deze vrijwilligers. Maar wat gebeurt er dan met het verhaal? Helpt het om bijvoorbeeld het hele proces te versnellen?
2: Nou, het gaat niet zozeer om te versnellen. Het gaat erom dat het proces zorgvuldig doorlopen kan worden. Dat ouders hun verhaal op een rustige en dat ze er voldoende tijd voor kunnen nemen om dat verhaal te kunnen vertellen. Daar wordt een feitenrelatie van opgemaakt.
1: Het gaat ook over erkenning natuurlijk dan.
2: Exact. Het gaat erom dat zij überhaupt hun verhaal kunnen vertellen. Dat ze erkend worden dat ze hun verhaal kunnen vertellen. Dat gebeurt op een vertrouwelijke manier. Om vervolgens ook een schade te kunnen vaststellen door schadeanalisten. En uiteindelijk ook verder kunnen met hun leven. Het begint echt bij die luisterend schrijver die we hard nodig hebben op dit moment.
1: Waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Via onze website. Dat is gewoon Stichting Gelijkwaardig Herstel. En dan kunnen mensen zich aanmelden ook als vrijwilliger, als luisterend schrijver.
1: Nou, als je luistert en denkt, ik ga helpen om de stad echt beter en mooier te maken, dit is je kans.
0: Dankjewel.
2: Nou, jullie bedankt.
0: Stichting Gelijkwaardig Herstel, Fauzi Akbar aan de telefoon. Dit is Radio Rijnmond, dit is Afslag Rijnmond. En zoek je nog nuttig en zinnig vrijwilligerswerk? Word luisterend schrijver hier in Rotterdam bij de Stichting Gelijkwaardig Herstel. Dit is Radio Rijnmond, hier zijn de Bee Gees, hier is Night Fever.

0: vandaag om 12 uur de sirene gehoord. En dat betekent dat ook weer de week is begonnen waarin we noodradio's weggeven op Radio Rijnmond.
1: Hoe gaat dat dan?
0: Nou, dan gewoon even dat, als je dat alarmgeluid hoort,
1: ja?
0: Dan is het een kwestie van even een appje sturen met 93.4 FM. Want dat is natuurlijk de frequentie die je op moet zoeken op je noodradio. En dan maak je kans op een noodradio. Dus hou het allemaal goed. Oh, dit is weer anders. Oh, we gaan dan meer weggeven.
1: Ja.
2: De
1: stripjockey. Ja. Kan niet op,
0: joh. Die heeft ook een lekker weekend achter de rug. Genoten van het mooie weer.
1: Ja, hij was een beetje bruin geworden, inderdaad.
0: Bruin geworden.
1: Die wel gebruik ook, hoor.
0: Maar vandaag weer hard aan het werk natuurlijk om weer een bekende hit uit het verleden helemaal te strippen tot er zo goed als niks van over is. Alle muziek is weer afgesloopt. Alleen de zang is overgebleven. En dan knipt hij met zijn tangetje een heel klein stukje uit de zang.
1: Hij had er lol in vandaag.
0: Had er echt wel lol in. Ja. Nou ja, laten we maar eens gaan luisteren wat is geworden. Dus even goed oor tegen de radio.
3: Want het gaat om vrouwen.
0: Wat?
1: Nou snap ik dat ja, met een glimlachje zo.
0: Nou snap ik hem ook.
3: Want het gaat om vrouwen.
0: Oh. Stripjockey. Het is weer wat.
1: Boefje.
0: Het is een boefje, het is een deugniet, maar we mogen hem allemaal. 010-436-4436. Als je weet welk nummer dit is en ook wie het zingt. Je kunt ook een bericht sturen met de Rijnmond app. Als het gaat om vrouwen.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.

0: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
1: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.

0: Driebergse Hoek.
1: Het is 16:30. Dit is Radio Rijnmond. Hoe gaat het met de avondspits?
2: Nou, het is best al een beetje druk. Ik moet eventjes echt even gaan zoeken naar de langste vertragingen. Want het is best veel.
1: Heb je hulp nodig? Of,
2: nee, heb je even? A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam. Daar staat 6 kilometer, 20 minuten. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 15 kilometer, 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 5 kilometer, maar wel 3 kwartier vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer, een kwartier. En als laatste de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 7 kilometer, 20 minuten vertraging.
1: Wolkenvelden afgewisseld door opklaringen. Het blijft droog. Het koelt vannacht niet verder af dan graad of 17. Morgen is bewolkte dag. In de loop van de ochtend krijgen we geruime tijd regen. En de middagtemperatuur 18, hooguit 19 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Leon.
3: Goedemiddag. Anis Hajmoussa reist morgen gewoon met Feyenoord af naar Barcelona voor het eerste duel in de Champions League. De Algerijn ontbrak afgelopen weekend nog in de selectie vanwege een mogelijke transfer naar Saoedi-Arabië. Maar hij heeft vanochtend gewoon weer meegetraind. Of nieuwe aanwinst Reece Nelson ook kan meedoen is nog even afwachten. Hij heeft nog geen werkvergunning, maar dat zou nog goed kunnen komen voordat Feyenoord morgen vliegt, zo zijn de geluiden. En het is een bijzonder gezicht voor wie over de Blaakse dijk in de Hoekse Waard rijdt. In de berm staan ineens poppen, er liggen fietsen en er zijn zelf geknutselde 30 kilometer bordjes neergezet. Het gaat om een actie van boze en bezorgde bewoners daar. De weg is een populaire sluiproute voor een drukke N-weg in de buurt. En er wordt volgens hen veel harder gereden dan het toegestane 50 kilometer per uur. Dat ondanks drempels en versmallingen die al eerder zijn aangelegd. 6 jaar terug overleed er nog een 12-jarige jongen door een ongeluk. Het is volgens de bewoners wachten op nieuwe ernstige incidenten en ze eisen daarom meer actie van de gemeente. En de Duitse politie start een onderzoek naar de Georgische judoka Akaki Japaritse. Wie kent hem niet? Nou. Hij verloor zijn wedstrijd van de Duitse Olympiër Timo Cavelius, maar kon de nederlaag niet verkroppen. Hij sloeg zijn tegenstander na het duel 3 keer met een volle vuist in het gezicht.
2: Oh.
3: Het resultaat? Een kaakfractuur en 2 gebroken tanden. Nou, de Duitse judoka mist daardoor het WK judo van volgende maand. En voor Japaritse dreigt een levenslange schorsing en dus een mogelijke vervolging.
2: Oh. Ja, of een cursus
3: zelfbeheersing.
1: Kaki, wat doe je toch allemaal?
2: Ja.
3: Misschien bied je Maanjet die cursus. Dan zal ik het nummer even doorgeven aan Akaki. Akaki en gebroken Kaki.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
1: Wel ja. Tijd van Pat Benatar, Love is a Battlefield.
0: Radio met een grote R.

0: Battlefield is de conclusie van Pat Benatar. Dat was een nummer 1 hit in 1984.
1: De stripjockey.
0: Ja, toch wel wat complimentjes van ons gekregen. Want we vonden het toch wel een hele leuke opgave.
2: Ik vond hem leuk dit keer. Ja,
0: ja,
2: zeker,
0: ja, ja.
2: Zeker.
0: We hebben ook al wat oplossingen binnen zien komen. Maar sommige die zitten ook nog duidelijk te kauwen op... Ja, wat is nou precies voor liedje wat we hier horen? Even luisteren nog wat de opgave is.
3: Want het gaat om vrouwen.
0: En de vraag is dus, dit zinnetje... Dit piepkleine stukje zang, uit welk liedje komt het en wie zingt het? Als je het weet, bellen met Rijnmond 010-436-4436.
3: Want het gaat om vrouwen.
0: En je kunt natuurlijk ook gewoon de oplossing sturen met de Rijnmond-app. En wie weet ben je dan de winnaar van de sokken, hè, denk ik?
2: Jazeker.
0: Ja,
2: ja, de echte afslag Rijnmond-sokken, die wil ze niet. Echt waar, de moeite waard hoor.
0: Magneetje erbij?
2: Zeker.
0: Magneetje.
2: Ja joh,
0: oh, yeah.
2: Tuurlijk joh. Goed.

0: Harry Styles, Niall Horan, Liam en al die andere jongens. One Direction, dit is 13 jaar geleden alweer dat One Direction zo waanzinnig populair was. Best song ever. Wat hoor ik allemaal voor lawaai hier? Is dit Peter Buurman?
1: Ja, dit is Peter Buurman, maar dit was niet Peter Buurman zelf, dat was zijn hondje.
0: Oh, dat was zijn hondje.
2: Gelukkig maar, ik dacht, het gaat niet helemaal lekker daar in zo'n kanje. Hey Peter, hoe is het?
1: Ja, goed, heerlijk. Ja?
2: Oh, wat klinkt je blij zeg. Hey, wat heb je vandaag gedaan?
1: Ik heb helemaal bijna niks gedaan. Ik ben sinds een maand met pensioen en ik geniet er het volle teugel van.
2: Oh. Nou, dan moet je toch maar eens eventjes een gesprekje gaan voeren met onze grote leider Rijn-Jan Potsen.
1: Ja, want dat is prima.
0: Hoe doe je dat dan, Peter? Hoe geniet je ervan als je niks te doen hebt?
1: Gewoon, ik vind het gewoon zalig om na 46 jaar niet meer constant te hoeven doen wat andere mensen zeggen.
0: Oh, ja.
2: Ik zie Rijn-Jan een beetje moeilijk kijken.
0: Maar wat doe je dan de hele dag? Lig je gewoon horizontaal de hele dag?
1: Een gedeelte van de dag, ja.
0: Ja,
1: En dan ga ik lekker met de hondjes lopen. Ah, en dan ga ik wat boodschapjes doen. En dan zit ik even op het dorpsplein hier. Dan kan je even gezellig even mensen kijken.
0: Ah ja.
2: Ja, nou.
1: En dan zorg ik dat ik om 4 uur thuis ben om Achtloch Rijnmond te luisteren.
0: Ja, gelukkig. Ja. Nou, gelukkig dat dan nog wel tot je dagelijkse taken behoort, Peter.
1: Ja, absoluut.
0: Heel fijn om te horen. En wie weet val je nog in de prijzen ook. Want welke song is er volgens jou gestript door onze stripjockey? Ja.
1: Volgens mij was het Vriendschap van het Goede Doel.
0: Ja, dat is jongen.
2: Ja, en volgens mij, Peter, kijk jij enorm uit naar een stelletje Afslag Rijnmond sokken.
1: Die wil ik al zo lang.
2: Echt waar?
1: Nou, ja, die wil ik al zo lang.
2: Nou, ik heb nieuws voor je. Ik ga ze opsturen naar je. En
1: geweldig.
2: Omdat we jou zo'n aardige gozer vinden, doen we daar gewoon een echte Rijnmond-magneet, koelkastmagneet bij.
1: Koelkastmagneet ook nog?
0: Ja, het is ongelooflijk.
2: Ja.
1: Make my day.
2: Ja, we just did it, ja.
0: Peter, veel plezier ermee. En we zien jou binnenkort scharrelen door Rokkanje met hondjes op blauwe sokken. En dan weet iedereen, daar loopt een winnaar.
2: Dat is hem, ja.
1: Gaat absoluut gebeuren.
2: Geweldig.
0: Dag Peter.
2: Dag Peter.
1: Dag uit Jan, dag jij.

0: Een pakketje groot en een dun laagje groen.
1: Oh. Mooi gevonden.
0: Ja, wel een trieste conclusie.
1: Dat zeker.
0: Vriendschap is een illusie. Henk en Henk, oftewel het goede doel. Geweldige Nederlandstalige muziek maakten zij in de jaren 80. We zijn terug in 2026 en het is nu tijd voor...
1: Nieuwe muziek!
0: Ja, nieuwe muziek. En vandaag is dat een country nummer van Douwe Bob. Die heeft nu een nummer uitgebracht dat via een flinke omweg op single terecht is gekomen. De 33-jarige Amsterdammer die speelde het nummer namelijk in april voor het eerst in de talkshow van Eva Jinek. En een filmpje van dat optreden, hè, dat is meestal zo'n beetje kort optreden in zo'n talkshow, hè, omdat het wat korter dan normaal. Dat filmpje dat ging rond op social media en dat bereikte uiteindelijk ook de Amerikaanse countryster Zac Brown. Nou, die nodigde Douwe Bob vervolgens uit om het lied met de Zac Brown Band te zingen in Pittsburgh en in Columbus voor zalen met zo'n 20.000 toeschouwers. En daarna hebben ze besloten het nummer op te nemen in Nashville. Het is een losse single, dus niet te vinden op het laatste album van Douwe Bob. En het heet Note to Self. Het is een persoonlijk country nummer over de lessen die Douwe meekreeg van zijn vader. Zijn vader is kunstenaar en muzikant Simon Postuma. En die leerde hem dat je belangrijke gedachten het beste meteen kunt opschrijven. En nu Douwe zelf vader is, wil hij die levenslessen weer doorgeven. Kijk iemand aan als je een hand geeft. Bied je excuses aan als je fout zit. En vertel de mensen van wie je houdt wat ze voor je betekenen. Nou, dat is een hele mooie note to self. Dit is Douwe Bob.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Douwe Bob. Note to Self is zijn nieuwe single.
1: Ik vind het een mooi liedje.
0: Ik vind het een heel mooi liedje. Een beetje anders dan anders bij Douwe Bob. Een beetje Danny Vera hoekje.
1: Ja, daar moest ik ook aan denken.
0: Ja, precies. Ja. En morgen rond deze tijd weer een andere splinternieuwe plaat in Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Maar we hebben niet alleen maar nieuwe plaatjes, we hebben ook oude plaatjes.
1: Ja, zoals deze.
0: Ah, dit is er eentje uit de doos. Leuke oude plaatjes. We zijn in de jaren 70. Mamma Mia, Abba.

0: hebben hier een grote doos met allemaal liedjes die eigenlijk nooit vervelen. En daar liggen heel veel liedjes van ABBA in.
1: Ja, en daar staat ook de naam van Ed Aldus op, denk ik.
0: Ja, Ed die heeft dat ook naar voren getrokken. Mamma Mia, 1975. Zometeen het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
7: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
6: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
7: Ja, goede vraag.
6: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten!
11: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
11: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Leon Mastik heeft het nieuws.
16: Goedemiddag. Een sinkhole zorgt voor problemen bij knooppunt Ridderkerk. Er is daar een sinkhole ontstaan. Een gat onder het wegdek van een van de rijstroken. Daarom is de linker rijbaan van de flyover van de A16 naar de A15 voorlopig dicht. En er zijn meer problemen op de weg. Bij Nijkerk is de Hardenbergerbrug in beide richtingen uit voorzorg afgesloten voor 48 uur. Zo meldt Rijkswaterstaat. Wat er precies aan de hand is niet duidelijk. Deze zomer ging de Merwedebrug bij Gorkum ook al abrupt dicht voor alle vrachtverkeer. Omdat het staal van die brug minder sterk bleek dan gedacht. Bewoners in de Hoekse Waard voeren een ludieke actie tegen de volgens hen gevaarlijke Blaakse Dijk. Een belangrijke sluiproute voor een N-weg in de buurt, waar vaak veel harder gereden zou worden dan het toegestaan 50 km per uur. Op de weg was in 2020 nog een dodelijk ongeluk. Daarna zijn er bijvoorbeeld drempels en wegversmallingen geplaatst, maar dat is volgens de bewoners nog niet voldoende. Ze willen dat de gemeente meer doet en daarom hebben ze nu poppen, fietsen en zelfgemaakte bordjes geplaatst vlak langs de weg. Twee matrozen zijn veroordeeld tot werkstraffen van 140 en 160 uur. De een had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een fregat, terwijl hij wist dat er in het volle zicht was van een bewakingscamera. Een andere matroos keek ondertussen mee via een scherm in een andere ruimte en hij filmde het seksende paar. De militaire rechter vindt hem schuldig aan het maken en delen van de beelden. De man die seks had met de vrouw krijgt een iets lagere straf, omdat de rechtbank niet vast kan stellen dat hij wist dat de beelden ook gedeeld zouden worden. De vrouw krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro. Anis Hajmoussa reist morgen gewoon met Feyenoord af naar Barcelona voor het duel in de Champions League. De Algerijnse rechtsbuiten ontbrak afgelopen weekend nog in de selectie vanwege een mogelijke transfer naar Saudi-Arabië, maar heeft vanochtend weer meegetraind met de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Voor aanwinst Reece Nelson wordt het spannend of hij mee kan vliegen. Hij heeft nog geen werkvergunning. Het duel is woensdag om 18:45 en is natuurlijk live te volgen hier bij Radio Rijnmond. Het weer dan. Het is warm, zo'n 25 graden. Vanavond meer bewolking. Het koelt dan vannacht af naar een graad of 19. Morgen is het herfstachtig weer. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Ja, het is druk op de weg. Ik heb de langste files er voor je uitgeplukt. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoefvliet. 18 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. De weg is inmiddels vrij. De A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 12 kilometer, 20 minuten. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Sliedrecht-West. 11 kilometer, 12 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer, een kwartier. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Daar staat 10 kilometer, maar 2,5 uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kun je via Den Bosch, de A2 of de A59. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en knooppunt Gorkum. 2 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Tijd voor de volgende plaat in de afslag, Rijnmond. En op deze mooie dag doen we natuurlijk eentje van Bill Withers erbij.
1: Oh.
2: Afslag Rijnmond.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
18: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
19: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
20: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
19: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
20: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
21: voordeeluitjes.nl.
22: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Afslag Rijnmond.
25: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Maandag 7 september. In twee woorden samengevat. Ja, lovely day, toch? Bill Withers was dat. In de remixversie uit 1988. 11 minuten over 5. Je luistert naar Radio Rijnmond. Heerlijke maandagmiddag. Of dat wel zo blijft, is nog maar helemaal de vraag. Gaan we zo meteen het anders over spreken. Hè? Want de komende dagen wordt het weer toch echt wel anders. Heb ik
1: maar dat weer heeft toch niet zo heel veel invloed op je humeur?
0: Jazeker.
1: Echt?
0: Ja. Moet jij maar zien hoe knorrig ik morgen beneden
1: word. Oh, dan kom ik niet.
0: Nee, dat weet ik. Het zal wel weer meevallen. Maar weer heeft wel invloed, toch?
1: Bij mij nauwelijks.
0: Nauwelijks.
1: Donker, regen, sneeuw, maakt me allemaal niet uit.
0: Een voorbeeld voor ons allen.
1: Wat? Je kunt ook overdrijven, Rijntjan Potsen.
0: Waar moet het nog over gaan zometeen?
1: Ja, ik vond dat te laat komen van die voetballer wel geestig.
0: Anis Hartsmoes, bedoel jij?
1: Een beetje moeilijk uit te spreken.
0: Ja, onze vriend die...
1: Twee keer achter elkaar ook.
0: Dat is natuurlijk een hele rare...
1: Moet je niet een wekker voor die jongen kopen?
0: Ja, natuurlijk heeft hij wel een wekker, maar ik denk dat hij dat gewoon expres doet.
1: Ja, hè, dat denken meer mensen.
0: En dan wil je zo graag weg.
1: Ja.
0: En dan zijn dit de signalen die een voetballer afgeeft. Van laat mij alsjeblieft gaan.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Dat hij heeft niet heel erg gewerkt.
0: Hij heeft gewoon niet meegedaan afgelopen zaterdag. Hij heeft, als het goed is, gisteren een gesprek gevoerd met zijn trainer. Want nieuws voor hem is dus, jij blijft gewoon bij Feyenoord, jongen.
1: Ja.
0: Dan moet hij gewoon weer aan de bak.
1: En beter dat je de volgende keer op tijd komt.
0: Ja, dus en dat is een van de dingen die we moeten bespreken.
1: Ja.
0: Want Barcelona en Feyenoord staat natuurlijk voor de deur. Nog twee dagen en daar gaan de komende dagen nog heel veel over.
1: Ik voel de spanning snel oplopen. Ja, heb jij dat ook?
0: Ach, ja. Dennis Kranenburg gaan we zo meteen even spreken in deze uitzending. We gaan het nog hebben over de Van Brienoordbrug, die over een aantal jaren helemaal uitlicht, hè?
1: Ik hou mijn hart vast.
0: Papendrechtse brug, dat kennen we nu inmiddels een beetje. Maar goed, dit is
1: ook
0: natuurlijk...
1: Ook al geen feest, inderdaad, die afsluiting.
0: Dit wordt nog heel wat anders en daar wordt aan alle kanten voor gewaarschuwd. En iemand die er alles van weet is Peter van der Velde. Die gaan we zo meteen daarover bellen. En dat en nog veel meer natuurlijk. Tussen nu en 7 uur. Afslag Rijnmond nu met Pink en What About Us.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Della Lefty was dat. En Boston, daarvoor hoorde je Pink. What about us? Het is 6:10. Je luistert naar Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. En laten we het maar eens even hebben over de Van Brienenoordbrug. Want we weten allemaal, die moet gerenoveerd worden. Als het goed is, nog lang niet zeker, maar als het goed is vanaf 2029.
1: Oh.
0: Maar dat wordt wat. Nou. Dat wordt echt wat. Er wordt nu al voor gewaarschuwd, want het gaat veel verder dan alleen een paar extra files tijdens de werkzaamheden op de A16. Want scholen en ziekenhuizen en bedrijven, werknemers, iedereen zal de planning moeten aanpassen. Automobilisten zal worden gevraagd om vaker de auto te laten staan. Ja, daar moeten we aan wennen, jongens. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreekt zelfs van de grootste onderhoudsopgave ooit. Maar ja, wat moeten we dan allemaal doen om te voorkomen dat straks de hele regio vastloopt? Dat gaan we vragen aan Peter van der Velde. Hij is ambassadeur bereikbaarheid en mobiliteit voor de Drechtsteden en de Ruit van Rotterdam. Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat staat ons te wachten vanaf 2029?
2: Ja, ik kan dat niet beter verwoorden dan wat je zelf zojuist hebt gedaan. Het is inderdaad een van de grootste opgaven voor Nederland om het verkeer goed te laten doorstromen. Het is een enorme klus. En de Brienenoord is natuurlijk de economische slagader van Nederland. Letterlijk en figuurlijk misschien wel. En de bedoeling is natuurlijk dat dat goed grondig gerenoveerd gaat worden. Uitstel kan niet meer, is absoluut onverantwoord. Maar het is een enorme opgave voor mensen, ondernemers, bedrijven, noem maar op. Kortom, voor de hele samenleving.
0: Ja, opgave. Maar wat moet er dan gebeuren? Het moet dus meer zijn dan een wegomleiding.
2: Het is natuurlijk veel meer dan een wegomleiding, omdat natuurlijk, er gaan elementen van de brug er letterlijk uit. Er moeten nieuwe elementen ingevaren worden en geconstrueerd worden. De wegen moeten verbeterd worden. Kortom, dat leidt tot stagnatie en oponthoud.
0: En hoe voorkomen we dat?
2: Nou, een voorproefje is natuurlijk de Papendrechtse brug, die er ruim 9 maanden uit ligt voor het vrachtverkeer en 14 maanden voor de maritiem. En wat je daar ziet is dat door de grondige voorbereiding, waar alle partijen, Rijkswaterstaat, provincie, Drechtsteden, noem maar op, aan meewerken, dat er een beleid is ontwikkeld dat mensen gevraagd worden, ga met de pont, via de pont naar het werk, ga met de watertaxi, ga met bussen, gebruik vanaf de bus een deelfiets. Kortom, een andere vorm van vervoersgedrag.
0: Ja, maar de Van Brienenoordbrug is natuurlijk wel een stukje belangrijker, een stukje groter. Dus dit is een veel grotere opgave, lijkt me.
2: Ik zeg al, de Papendrechtse brug, mag ik het zo oneerbiedig uitdrukken, is klein bier. Het is een amuse. Ja. Het hoofdgerecht is de Brienenoordbrug, dat klopt.
0: Ja.
2: En daar zitten 250.000 voertuigen op. En dan moeten er minstens per dag 85.000 af. Nou, dat is een opgave.
1: Ja, en dat betekent... Dat betekent natuurlijk dat iedereen echt een steentje moet bijdragen. Mensen meer moeten thuiswerken, andere manieren van vervoer moeten vinden. Dus dat is, ja, je kan het allemaal goed willen regelen, maar je moet medewerking hebben, denk ik, van heel veel mensen.
2: Ja, ik denk, en natuurlijk, de oproep is, degene die thuis kunnen werken, is thuiswerken. Maar heel simpel, als jij een loodgietersbedrijf hebt en je moet voor onderhoud naar plaats X en je gaat vanuit Y, dan moet je het wel organiseren. Nou, en de vraag is, kun je daar met creativiteit naar kijken? En dat betekent dat bedrijven, overheid, onderwijs, zorginstellingen de handen ineen moeten slaan om en creatief te zijn en te kijken hoe kunnen we dat aanpakken. Want dat het een grote opgave is, is duidelijk. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld een ondernemer gesproken met een installatiebedrijf. Die heeft gezegd, ik ga er bijvoorbeeld in de gemeente Dordrecht een plekje zoeken om van daaruit mijn klanten te bezoeken. Nou, en hij zit in Rotterdam. Nou, dat zijn ondernemers die ook lef hebben, maar het vraagt van iedereen heel veel.
0: Ja, wat vraagt het van de overheid?
2: Ik vind dat de Rijksoverheid veel en veel meer middelen beschikbaar moet stellen. Omdat een weg veranderen, renoveren is niet alleen onderhoud, maar het is wel een basis voor de economie. En dat zie je nu al, doordat vrachtauto's bijvoorbeeld niet meer over de Merwedebrug kunnen rijden. Daardoor leiden ze enorm veel schade. En dat betekent dat we moeten durven voor investeren.
0: En waar denkt u dan aan?
2: Meer dan 1,23 miljard die er nu uit de begroting is gevallen. Dat vind ik eigenlijk een veel te schamel bedrag om ander vernieuwend beleid te ontwikkelen.
0: En heeft u het idee dat minister Karremans hier voldoende mee bezig is?
2: Ik heb het gevoel dat de politiek het in Den Haag op dit moment met elkaar heel moeilijk heeft. Dat vergt met elkaar veel aandacht. En ik zou willen dat de aandacht vooral op dit werk gaat komen. En natuurlijk ook bij andere hoofdpijndossiers. En dat men minister Karremans niet alleen laat staan. En ik weet, geld moet er zijn. Maar ik denk dat je ook moet denken, durf je vernieuwend te investeren. Het is gewoon de economie. En als de Randstad onbereikbaar wordt, dan wordt ook de haven onbereikbaar. Dan wordt ook de economische ontwikkelingen. En dan voel je dat ook in Brabant, Overijssel en Utrecht.
0: Ja. Uw waarschuwing is duidelijk. Er is nog een paar jaar te gaan. En laten we hopen dat iedereen het gehoord heeft. En dat het leidt tot goede oplossingen. Dank u wel voor uw uitleg.
2: Heel graag gedaan.
0: Peter van der Velden was dat. Hij is ambassadeur bereikbaarheid en mobiliteit. En dat is een hele belangrijke functie de komende jaren. Dit is Radio Rijnmond, Van Morrison.

0: Van Morrison en Brown Eyed Girl in 1967. De hoofdpunten van het nieuws komen eraan. En natuurlijk het weerbericht van Ed Aldus.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010-307-4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
5: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
6: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
5: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
8: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabyte Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabyte Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabyte.nl.
9: De pre-

0: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Het is 6:02. Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond met een blik op de snelwegen in de regio.
2: Ja, het is best heel druk. Dus ik doe nu alleen melding van 15 minuten of langer.
1: Ja. Ik kijk je helemaal schuldig bij. Maar ja, dat,
2: ja
1: soms
2: ik voel
1: is
2: me
1: het
2: ook
1: zo.
2: Heel schuldig. Ja, dat zie je goed. Ja. Sorry mensen. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. 14 kilometer, 20 minuten door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen havens 6200 en 7000. En afrit Brielen 7 kilometer. Bijna drie kwartier. A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht West en Gorkum. 6 kilometer, 20 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. 16 kilometer, 1 uur vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En nogmaals, sorry.
1: Ja, excuses geaccepteerd.
2: Gelukkig maar.
1: Want er zijn dus nog veel meer files. We kunnen ze gewoon niet allemaal voorlezen. Nee. Dat zal iedereen ook begrijpen. Dan door naar het weer. Onze weerman vandaag is Ed Alders. Ed, goedemiddag.
3: Rijnt-Jan, hele goede middag.
1: Nou, was genieten hè, vandaag.
3: Ja, een maximumtemperatuur van 26 graden. En daarmee hadden we de 50ste zomerse dag van het jaar te pakken.
2: Zo.
3: Dat is een temperatuur van tenminste 25 graden. En dat is tot nu toe goed voor een vierde plek op de ranglijst. 2018, die had er namelijk ja, meer, 55 bij elkaar.
1: Oh ja.
3: Ja, je hebt altijd baas boven baas natuurlijk, ja. Maar goed. Hè, dus 50 dagen van tenminste 25 graden is toch wel... Ja, bijzonder te noemen natuurlijk.
1: Ja.
3: En in het zuidoosten van het land werd het zelfs op diverse KNMI-stations tot 30 graden vanmiddag.
2: Zo.
3: Ja.
1: Ja, maar ja, dat blijft
3: vanavond,
1: niet zo, hè?
3: Nee, het weer gaat echt drastisch omslaan. Vanavond en vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het blijft nog wel droog in de regio. En het koelt niet veel verder af dan een graad of 17. Dus best wel een zwoele nacht. En de wind uit het westen tot zuidwesten die waait matig. Tot langs de kust af en toe vrij krachtig, daar dan een windkracht 5. Maar morgen krijgen we te maken met een storing. Die trekt maar tergend traag over het land. Van noordwest naar zuidoost. En dat gaan we dus wel merken. Het betekent een flinke weersverslechtering of misschien wel een verbetering voor de natuur. Het is bewolkt met later op de ochtend vanaf de kust. Ja, geruime tijd regenen. Het gaat uren regenen. Vooral de middag verloopt kletsnat. Hmm. Kan flink doorregenen morgen. Bij temperaturen van nog maar 18 of 19 graden. En aan het eind van dat neerslaggebied zit ook nog wel even een buienlijn. Hmm. Voor het begin van de avond met eventjes nog een flinke regenbui. En de wind morgen, ja, die is matig tot aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten.
1: Oeh, en blijft het dan zo deze week?
3: Woensdag gaan er een aantal buien vallen met kans op onweer, slechts af en toe zon. Langs de kust een krachtige westenwind. Tijdens buien ook kans op windvlagen. Donderdag lijkt dan weer wat beter te worden. En op vrijdag wellicht weer een beetje regen vanuit het westen. Dus ja, het is al met al wisselvallig.
1: Wisselvallig. Dankjewel, Ed Alders. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Leon.
4: Goedemiddag. Grote drukte op de snelweg bij Gorkum op de A27 vanmiddag. Je hoorde het net al in de verkeersinformatie. Door een groot ongeval met een auto en een motorrijder. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middagspits, midden op de Merwedebrug. De A27 is in beide richtingen afgesloten geweest, zodat de traumahelikopter op de weg kon landen. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie. De vrouw die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar 12-jarige zoon in het Gelderse Eerbeek blijft 14 dagen langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris vandaag bepaald. Het lichaam van de jongen werd vrijdag gevonden in een woning. Een dag later hield de politie zijn moeder aan als verdachte. En de Nederlandse coureur Luc Hartog is weer thuis. Tot gisteren kenden niet veel mensen hem, maar dit weekend werd hij wereldberoemd. Je hebt de beelden misschien wel gezien. Inmiddels bij een race in China was een crash. De auto van zijn concurrent Ollie Milroy vloog in de fik. Hartog twijfelde niet, zette zijn auto aan de kant en wist de Britse coureur uit het brandende wrak te redden. Inmiddels heeft hij met de NOS gesproken. Het leek allemaal wel een half uur te duren. Het is een wonder dat het zo is gelopen, zegt hij, een dag later. Ik ben trots dat ik in het moment ben gebleven, dat ik een voorbeeld heb kunnen geven. Milroy die liep allerlei breuken op en een geneusde long. Maar hij maakt het gelukkig redelijk goed.
1: Ja, gelukkig. Nou, goede actie van deze. Hoe heet hij ook alweer?
4: Loek Hartog. Iets Loek om Hartog. Trots op te zijn.
1: Onthouden nou.
0: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
1: Dat was inderdaad een hele goede actie. Olita Adams is aan de beurt. Window of Hope.
0: Radio met een grote R.

0: Olita Adams. Window of Hope. Het is 10 minuten over 6:30. En over hoop gesproken. Over hoop gesproken.
1: Ik wil er wat gebruiken.
2: FC Rijnmond Nieuws.
0: We gaan het natuurlijk hebben over Barcelona tegen Feyenoord. Want het is nog maar 2 dagen te gaan. Dan staat die knaller al op het programma in de Champions League. De eerste wedstrijd van Feyenoord in de Champions League. Meteen in Camp Nou tegen Barcelona. Het is echt, ik vind het nog steeds onvoorstelbaar. Kijken we naar uit. Dennis Kranenburg, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Want in de aanloop naar die wedstrijd is er wel weer het een en ander gebeurd bij Feyenoord. Met name natuurlijk rond onze rechtsbuiten Hatsmoussa. Ik begrijp, maar dat weet jij beter dan ik, dat alles weer koek en ei is inmiddels.
3: Koek en ei is misschien net even iets te veel van het goede. Maar laten we het zo zeggen. Hij heeft vandaag gewoon weer meegetraind met de groep. Hij gaat ook mee naar Barcelona. Hij heeft een gesprekje gehad met de selectie. Nou zijn we daar natuurlijk niet bij geweest. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij heeft gezegd van... het is niet helemaal tof gegaan natuurlijk. Ik had het niet helemaal zo bedacht. Tuurlijk baal ik er even van dat er een enorme tas geld aan mijn neus voorbij is gegaan. Maar nu blik weer vooruit. Borst omhoog. En we gaan er weer vrolijk tegenaan met z'n allen.
0: Ja, het is wel raar gegaan, hè, afgelopen zaterdag.
3: Dat is denk ik een understatement van de buitencategorie, Jan. Ja. Als je inderdaad aankomt bij het stadion. En vlak daarvoor kregen we het bericht binnen van dat hij er niet bij zou zijn. Nou, wij gelijk bij die bus gaan staan natuurlijk. Daar zijn we dan niet de enige, want iedereen wil even een glimp opvangen. Misschien nog een foto maken met die of gene. Maar we zagen hem niet. En nou keken we een beetje over een groep mensen heen. En half langs de bus, dat ik dacht van ja, zou ik hem nog gemist hebben? Maar ja, ook op het veld hadden we hem niet gezien toen de spelers eventjes het veld gingen inspecteren. Ja, toen kwam uiteindelijk de aap uit de mouw dat hij er niet bij was. 2 keer te laat gekomen ook bij teammomenten. Ja, dat kan een keer gebeuren, maar niet 2 keer op 1 dag. En dus heeft Van Bronckhorst, de trainer, gezegd van... ja, dan ga je gewoon niet mee richting NEC. Hij was er ook niet bij. Feyenoord won die wedstrijd. Nou, uiteindelijk kwam het hele verhaal op gang dat hij dus inderdaad... misschien toch wel naar Saoedi-Arabië zou gaan. Waar in eerste instantie werd gezegd dat dat onbespreekbaar was. En zondag, gisteren, kwam ineens het bericht dat we dachten van... nou, het gaat rondkomen. Ik kreeg zelf, terwijl ik uit eten was, het bericht van... wat het bedrag zou zijn, hoe lang die zou gaan tekenen. Noem het allemaal maar op.
4: Ja.
3: Ik dacht van, ik kan hier even rustig uit eten. Hè, als het zo allemaal gaat. Nou, dus toen even gebeld. En toen, niet heel lang daarna, kreeg ik van... ook contacten weer het bericht van, deal geklapt. Ik denk, wow, dit gaat ineens wel van links naar rechts. En dan met de mag 4 door de bocht. Dat het ineens niet doorging. Vanwege dus die bankgarantie waar dus een hoop over te doen was. Als je dan... verder gaat verdiepen ook in die club waar het dan om gaat. Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië. Dan weet je dat Feyenoord met David Hansko eerder al ervaring heeft gehad met een Saoedische club. Wat niet helemaal lekker is verlopen. Nou ja, en dan blijkt dus dat die club financieel best wel wat gedoe heeft ook. En dat Feyenoord heeft gezegd, we willen gewoon garanties dat geld inderdaad deze kant op komt. Nu een flink deel en dan later nog de rest. Ja, dat bleek allemaal een probleem te zijn. Nou, lang verhaal kort, hij ging niet.
0: Ja. Nog heel even terug naar zaterdagmiddag. 2 keer te laat, Dennis. Jij weet hoe die dingen werken. Doen spelers dat expres?
3: Je kunt natuurlijk gewoon een keer te laat komen, hè, Rijn-Jan. Het kan zijn dat je ergens op tijd moet zijn en dat je dan te laat bent. Of dat je bij een desnoods nog een keer een teambespreking hebt en dat je in een hotel nog zit en dat je denkt, oh shit, ik moet naar beneden, want we moeten die bespreking hebben. Dat kan een keer gebeuren. Maar 2 keer op 1 dag, dat is wel echt een beetje dat je er of met je hoofd niet bij bent. Oh. Ja, of dat je zoiets hebt van, ik ga nu gewoon 2 keer te laat komen en ik ga gewoon proberen een vertrek te forceren. En als je dan ook weet, hij komt uit Frankrijk, daar is die daar is hij geboren. Is natuurlijk Algerijns international. Maar opgegroeid in de buitenwijken van Parijs. Ja, dat zijn niet de villa-wijken, om het maar zo te zeggen. En als je dan ineens een salaris voorgeschoteld krijgt... dat je in 5 jaar tijd 50 miljoen euro netto ongeveer kunt verdienen. Ja dat is natuurlijk niet alleen levensveranderend voor hem. Maar ook voor alle mensen om hem heen. Zijn hele familie. Misschien alle kinderen die ooit nog misschien wel eens zijn kant op komen. Dat voor iedereen natuurlijk een enorme verandering had kunnen zijn. Maar ja, als het allemaal dan niet doorgaat, snap ik ook dat je heel teleurgesteld bent. Ik vind wel, je speelt in een team. Afspraken zijn wel afspraken. En dan moet je wel zorgen dat als je ergens op tijd moet zijn, dat je er gewoon op tijd bent.
0: Zeker.
4: Maar even zonder dolle, hij verdient toch ook niet slecht nu?
3: Nee, nou dan. Zeker niet. Hij verdient bovengemiddeld, ook bij Feyenoord. Maar jij weet ook, Jet, als jij 10 miljoen euro netto per jaar kunt gaan verdienen... En dat gaat
4: daar
3: aan je neus voorbij.
4: Daar is geen sprake van, Dennis. Daar is nooit sprake van geweest.
3: Nee, maar dan kan ik me wel voorstellen dat je daar heel erg teleurgesteld over bent. Dat begrijp ik
4: dat zeker.
0: Hoofd op hol gebracht, uiteindelijk teleurgesteld en nu herpakken.
3: Ook voor de club, hè? Ja. Ook voor de club natuurlijk. Hè. De club zou ongeveer 40 miljoen euro krijgen. Is natuurlijk voor de club ook gewoon heel veel geld, hè? Laten we dat ook niet vergeten.
0: Ja. Reece Nelson, gaat hij mee, denk jij?
3: Ja, daar hangt het nog een beetje om. Dat is nog niet helemaal in kan en kruiken. Feyenoord heeft wel goede hoop dat dat rond gaat komen. De werkvergunning hebben we het dan over hem. Want hij is natuurlijk bij Feyenoord gekomen afgelopen week. In die laatste dagen van de transferperiode. Hij was heeft een contract getekend bij Feyenoord voor een jaar. Dus maar ja, die werkvergunning moet natuurlijk nog wel eventjes rondkomen. Ja. Dat is natuurlijk cruciaal. Feyenoord heeft wel goede hoop dat hij mee kan naar Barcelona. En dat zou toch wel lekker zijn om dan wat extra aanvallende impulsen daarbij ook te hebben.
4: Kunnen we wel gebruiken, denk ik. Hè?
0: En Gerino mag ook mee, hè?
3: Ja, dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Gerino Schaken, debuut gemaakt bij Feyenoord. Maakte met een van zijn eerste balcontacten, geloof ik, gelijk die geweldige actie. Ja. En schoot de bal met zijn verkeerde been prachtig binnen. We moeten niet vergeten dat dit een jongen van 17 is die net komt kijken. Die in die wedstrijd, verder hebben we eigenlijk ook helemaal niet zoveel gezien in die wedstrijd. Maakt wel een geweldige goal natuurlijk. Ja. Leuk dat hij meegaat, maar ik zou wel zeggen stap voor stap. En niet in één keer denken van, dit is de nieuwe, Lamine Yamal. Om het maar zo te zeggen, ook direct. Maar, dus laten we hopen dat hij dat gaat worden.
0: Nee. Mocht dat Smoesa weer te laat komen, dan staat Jarijn ook klaar. Dennis, dankjewel. Ja,
3: als hij ze er weer zo inschiet. Ik heb Barcelona zien spelen tegen Valencia. Hebben met 5-0 gewonnen uit. Als hij dan 6 keer zo'n actie maakt, dan lullen we nergens over.
0: Ja. Barcelona is inderdaad in bloedvorm. Dat belooft niet veel goed voor woensdag.
3: 8 wereldkampioenen, geloof ik, Rijn Jan uit mijn hoofd spelen daar. Dus, aan de andere kant, laat ze maar onderschatten.
0: Zo is het. We gaan elkaar nog veel meer spreken de komende dagen. Dennis, dankjewel.
3: Zeker.
0: Hoi.
3: Adios.

Chef Special samen met La Pagatina. Een leuke zomerplaat van een jaar of vijf geleden alweer. Down for Love heet dat nummer. Het is 10 minuten voor 6. Je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan het hebben over

0: samenleving op te pikken. Waar gaat het mis? Wat kunnen we ervan leren? Daarover nu gaan we spreken met Marianne van den Anker, de Rotterdamse ombudsman. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Nou, wat prachtig uitgelegd. En wat een leuk liedje was het net.
0: Wat een leuk liedje, hè? Ja. Chef Special. Ja.
2: Nou, wij zien jou graag vrolijk. Het kan ook wel eens anders zijn bij jou, hè?
1: Zeker, ja. Ja.
0: Het is de week van de rechtsstaat, dus aandacht voor de rechtsstaat. Dat lijkt me al iets om vrolijk van te worden. Maar hoe zien we die rechtsstaat terug in het dagelijks leven van een Rijnmonder?
1: Nou, ik ben sowieso heel blij dat we nog in een rechtszaak leven. Hè? Want heel veel mensen denken wel van het gaat in Nederland bergafwaarts. Wij maken ons wel zorgen, maar kijk eens naar een aantal landen om je heen. Maar goed, dat even terzijde. Als het misgaat, dan zie je dat veel Rijnmonders echt niet weten waar ze terecht kunnen. Veel mensen denken ook, klagen bij de gemeente of de instanties heeft geen zin. Dat heeft wel zin. Want elke gemeente moet goed naar haar inwoners luisteren, ook als ze klachten hebben. Als het dan nog niet goed gaat, dan zijn we in Rotterdam gelukkig, wil ik zeggen, voor de gemeente Rotterdam heel blij met het feit dat de gemeente Rotterdam Sociaal Raad die er heeft. En dat we stichtingen goed recht hebben. Maar dat geldt niet voor alle Rijnmondse gemeenten. Dus dat is wel echt een zorg. Je kan niet in alle gemeenten in onze regio terecht bij een Sociaal
2: Welke
1: Raad.
2: Welke gemeente dan niet?
1: Dan ook voor. Eigenlijk bij alle andere gemeenten waar wij ombudsman zijn, behalve in Capelle, hebben ze het ook supergoed geregeld. Hmm. En in Rotterdam kan je ook nog terecht bij Sociaal Raad. De andere zwaart ook. Maar het is echt wel zo dat die Sociaal Raad, die zitten soms ook wel achter de vragenwijzers. Dat is nog ingewikkeld. Maar het allerbelangrijkste van de rechtsstaat is eigenlijk dat je weet als Rijnmonder, waar heb ik überhaupt recht op? Nou, een overheid die begrijpelijk is. Een overheid die jou vertelt waar je recht op hebt. Een overheid die jou serieus neemt. Een overheid die jou mee laat praten. Een overheid die jouw klachten ook serieus neemt. En daar gaat het natuurlijk nog wel eens mis.
2: Ja, het is toch een beetje David en Goliath vaak. Dat gevoel.
1: Nou, en veel mensen, omdat ze de overheid niet vertrouwen, denken ze toch, ja, ik kan wel om hulp gaan vragen. Ik kan wel zeggen dat het me niet bevalt. Ja. Ze gaan er toch niks mee doen.
0: Ja.
1: En dat gevoel moet echt wel bij Rijnmonders weg. Ook omdat wij anders geen zicht hebben op wat er verkeerd gaat. Want wij kunnen die stem zijn naar alle stadhuizen in onze regio om te gaan vertellen, maar dit gaat dus wel degelijk mis. Mensen maken zich nu zorgen over het OV, over ouderen. Of ik moet te lang wachten als mantelzorger. Of het gaat toch niet goed met de parkeerdruk in mijn wijk. Of met afval en de MeldR-app gaat het niet goed.
0: Ja, Ombuds Alert, die term liet ik net al even vallen. Wat is dat precies?
1: We hebben een alert uitgebracht, dus alarm, alarm, alarm, alarm. Het gaat niet goed met de rechtsbescherming van onze mensen in onze regio. Je ziet dat steeds meer sociaal advocaten ermee stoppen. Dus dat is echt wel heel belangrijk, want veel mensen die niet zo'n dure portemonnee hebben, die kunnen niets anders dan naar een sociaal advocaat gaan. Daar zijn er steeds minder van. Het juridisch loket, wat ook in onze hele regio zit, die hebben een inkomensgrens. Dan moet je ongeveer één pink je kont kunnen krabben qua muntjes en dan kan je daar nog terecht. Dus die hebben wel een hele toffe website waar je voorbeeldbrieven kan schrijven voor bezwaarschrift, noem het allemaal maar op. Maar dat is ook echt alleen maar voor de hele lage inkomens. Je kunt ook altijd naar de ombudsman gaan. Ons team zit klaar, 0800-0802-ORR.nl. Maar het is wel echt, voor ons was het echt wel een alarm, want de overheid is namelijk ook zo knetter ingewikkeld geworden. Jullie kennen
2: het,
1: maar
2: het is een jungle, hè?
1: Jungle.
2: Ja.
1: Dus je hebt steeds meer rechtsbescherming nodig om überhaupt te weten waar je recht op hebt, de weg te vinden. En dan word je ook nog van het kastje aan de muur gestuurd.
0: Ja. Wat is de droom?
1: De droom is een om de hoek, een plek waar je voor alle informatie over de overheid en al je regelzagen terecht kan. Dat is echt mijn droom.
0: Ja, één groot loket voor alles en iedereen.
1: Exactement.
2: Ja. Oh, dat lijkt me heerlijk.
0: Nou, fijn, alle overheden, knoop het in je oren en dank voor de uitleg en een hele mooie week van de rechtsstaat. Dankjewel,
1: ja,
0: Marianne van den Anker.
1: En donderdag staan we op de grote visserijstaat. Op de grote visserijmarkt. Ja. Tussen 10:30, 10:30 en 12:30. Met onze ambulance, de Sociaal Raad en Stichting Hier Goed Recht. Dus kom.
0: We komen.
2: Dat worden rijen. Dankjewel, Marianne.
1: Doei.

0: Radio Rijnmond. Je vrienden van Radio Rijnmond. I'll be there for you. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: TrueLease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
0: Het is 6 uur, dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Leon Mastik.
15: Goedenavond. Bij een groot ongeluk op de A27 is aan het begin van de avondspits een motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer klapte midden op de Merwedebrug met zijn motor achter op een personenwagen. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Er kwam onder andere een traumahelikopter om hulp te bieden. Om te kunnen landen moest de A27 in beide richtingen enige tijd worden afgesloten. Inmiddels mag er weer verkeer over de brug, maar er is nog wel serieuze vertraging rond Gorinchem. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners in de Hoekse Waard voeren een ludieke actie tegen de volgens hen gevaarlijke Blaakse Dijk. Een belangrijke sluiproute voor een N-weg in de buurt waar vaak veel harder gereden zou worden dan de toegestane 50 km per uur. Op de weg was in 2020 nog een dodelijk ongeluk. Daarna zijn er bijvoorbeeld drempels en wegversmallingen geplaatst, maar dat is volgens de bewoners dus nog niet voldoende. Zij willen dat de gemeente meer doet en daarom hebben ze nu poppen, fietsen en zelfgemaakte bordjes geplaatst vlak langs de weg. Twee matrozen zijn veroordeeld tot werkstraffen van 140 en 160 uur. De een had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een fregat, zo hij wist dat dat in het volle zicht was van een bewakingscamera. Een andere matroos keek ondertussen mee via een scherm in een andere ruimte en hij filmde het seksende paar. De militaire rechter vindt hem schuldig aan het maken en delen van de beelden. De man die de seks had met de vrouw krijgt een iets lagere straf, omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat hij wist dat de beelden ook gedeeld zouden worden. De vrouw krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro. En de Duitse politie heeft opnieuw 9 explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation in de deelstaat Sachsen. In totaal zijn er nu 21 explosieven gevonden in de Oost-Duitse deelstaat. Ook in andere deelstaten waren elektriciteitsvoorzieningen doelwit de afgelopen week. 2 keer leidden aanslagen tot uitval van onderdelen van energiecentrales, maar niet tot stroomstoringen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op een mogelijke verdachte. Dat is een 48-jarige klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslagpogingen van vorige week. Het weer, het is warm, 26 graden. Vanavond wel meer bewolking. Het wordt een zwoele nacht met zo'n 17 graden. Vanaf morgen herfstig weer met veel regen en maximaal 19 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
16: En de situatie op de weg. Ik noem de files op met 20 minuten of meer vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 10 kilometer, 20 minuten door een stilstaande vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knooppunt Hofvliet en Leidschendam 7 kilometer, 25 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Gorinchem en Knooppunt Ridderkerk 17 kilometer, 25 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. Daar staat 6 kilometer. Uurvertraging door schade aan het wegmeubilair. Dat was hem.
0: Dat was hem. Ja. Veel files nog. We houden het voor je in de gaten in Afslag Rijnmond. Nog een uur te gaan. We eindigen straks met een lekker lange laatste. We beginnen dit uur met... Heb je?
1: Afslag ja. Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond.
6: Met Rijntjan Posse en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: My Prerogative, dat was Bobby Brown. 1989, aan het begin van alweer een uurtje. Afslag Rijnmond, goedenavond. Het is alweer 6:11 en we zijn zo blij dat je er nog bij bent.
1: Zeker.
0: Of dat je net hebt ingeschakeld, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja,
0: want
1: normaal.
0: We zijn er gewoon totdat alle files zijn opgelost.
1: Ja, zo zijn wij.
0: Zo zijn wij.
1: Zo zijn wij.
0: Om deze show gepast af te sluiten, hebben we weer een fraaie, lekker lange laatste. Over de liefde, kan ik alvast vertellen.
1: Ja, ja.
0: We hebben natuurlijk nog een andere muzikale afslag die we zo meteen aan je gaan voorleggen. Maar voordat we dan gaan doen, eerst even het nieuws van deze dag.
1: Ja, nou, ik was toch wel een beetje in shock over dat verkeersinfarct dat er aan gaat komen door die reparaties aan de Van Brienen Noord.
0: Ja, dat is nog ver weg. Dat gaat nog jaren duren, maar we moeten ons nu alvast voorbereiden. Zo vertelde Peter van der Velde ons. Peter van der Velde is de oud-burgemeester van Dordrecht, die tegenwoordig ambassadeur mobiliteit en bereikbaarheid is.
1: Ik wist niet dat dat een functie was, maar nu weet ik het.
0: De komende jaren is dat echt een hele belangrijke functie. Want er gaat echt heel veel voorbereid moeten worden op die renovatie van de Van Brienenoordbrug. Bekende en belangrijke verkeersader. We weten allemaal, vertelt hij, hoe het is gegaan en nog gaat met de Papendrechtse brug. 9 maanden dicht. Allerlei maatregelen genomen om te zorgen dat het gebied toch bereikbaar blijft. Maar, zegt Van der Velde, vergeleken met de Van Brienenoordbrug is dat nog maar een heel klein voorproefje van wat ons allemaal te wachten staat.
2: Ik zeg al, de Papendrechtse brug, mag ik het zo oneerbiedig uitdrukken, is klein bier. Het is een amusie. Het hoofdgerecht is de Brienenoordbrug, dat klopt.
0: Ja.
2: En daar zitten 250.000 voertuigen op. En dan moeten er minstens per dag 85.000 af. Nou, dat is een opgave.
0: Ja, en dan zijn nog niet alle problemen opgelost. Nee, dan zorgen we in elk geval dat het niet helemaal compleet vastloopt. Hè?
1: Ja.
0: Dus vertraging krijg je sowieso.
1: Kruiswerk, jongens, allemaal.
0: Ja, dus we kijken daar naar uit, maar niet heus. Maar er moet wel wat gebeuren. En daarom waarschuwt hij nu al overheden. Werk samen en zorg dat er allerlei maatregelen komen.
1: Samenwerken, dat is wat we moeten. En samenwerken, dat is wat die Hatsmoesja ook weer moet gaan doen.
0: Ja.
1: Ja, met Feyenoord.
0: Het verhaal is achter de rug.
1: Wat een rare achtbaan was dit, zeg.
0: Het was heel raar allemaal de afgelopen dagen met de rechtsbuiten van Feyenoord. Hij deed niet mee afgelopen zaterdag tegen NEC omdat hij 2 keer te laat kwam. Allemaal vanwege die transferperikelen. Enfin, er is al heel veel over gezegd. Hij was vandaag weer gewoon bij de groep. Hij heeft de groep ook toegesproken, vertelde Dennis Kranenburg ons net. En gaat dus mee naar Barcelona. Wellicht
1: maar goed ook.
0: Ries Melsen ook meegaat. En de Reiner Schaken gaat natuurlijk ook mee.
1: Ja, leuk.
0: En er gaan nog veel meer mee. En daar gaan we de komende dagen nog heel veel over horen. Hier op Radio Rijnmond.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Dit
3: is Afslag Rijnmond.
5: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: van heel lang geleden deze. Sam the Sham en de Pharaohs.
1: You got it.
0: Boele boele, het is alweer 14 minuten voor 6:30. En dus hoog tijd voor de eerste afslag. Misschien minuten binnen.
2: Ja.
0: We hebben nog steeds dat geluid niet gehoord voor de noodradio.
2: Nee, ik heb het ook nog niet gehoord.
0: Nee.
2: Het schiet me zo dus nog komen, ja.
0: Maar daar komen we nog wel op terug, denk ik. De eerste afslag, dat is een veelbelovende afslag. Promises of Promise Me.
3: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

Ja, welke van deze twee hoor jij het liefst? Het gevoelige Promise Me van Beverly Craven, dat is afslag 1. Promises van Calvin Harris met de stem van Sam Smith is afslag 2. Dus zeg het maar, afslag 1 Beverly Craven, afslag 2 is Calvin Harris. En laat je voorkeur weten via de Rijnmond-app. 2 platen de tijd om je stem uit te brengen.

0: Move like an animal, cat's eye.
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

onze belofte is dat we een van deze beiden zo meteen gaan draaien. Promise Me van Beverly Craven. Dat is afslag 1. Promises van Calvin Harris is afslag 2. En je hebt nog één plaat de tijd om je stem uit te brengen. Welke van deze twee hoor jij het liefst? Afslag 1, Beverly Craven, Promise Me. Afslag 2, Calvin Harris met Promises.

0: Uit de zomer van 2004. Deze van Eric Prydz. Call on me. Het is 7:07. En wat wordt de afslag? Wat wordt de belofte? Wat wordt de plaat die het wint? Wie zijn de winnaars?
1: Ja, nou, ik ga het vertellen. Het was een overgrote meerderheid, kan ik je melden.
0: Kijk aan.
1: Dus Els, Corrie, Alkelien, Hans, Nel, Arita, Danny, Sylvia, Dirk, Anja, Robin, Jeroen en Ricardo. Van harte gefeliciteerd. Jullie kozen allemaal Amas voor afslag 1.
0: We gaan naar 1990. Hier is Beverly Craven.
2: We nemen afslag 1.

0: Britse zangeres, deze Beverly Craven met een groot succes uit 1990. Promise Me. Ik wou net zeggen, zo meteen de volgende
1: ik
0: keuze.
1: Ik schrik me een ongeluk.
0: Ja, nee, ja, meer zeg ik hier niet over. Okay. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Bij Voorbrood Meubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbrood.nl.
3: Druk hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
4: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
3: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
8: Voordeelhaartjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
9: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
10: voordeeluitjes.nl.
11: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
0: Het is nu 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Met nog steeds een flink aantal filemeldingen.
1: Ja, ik ga ze opnoemen voor je. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade, 9 kilometer. Een kwartier vertraging door een stilstaande vrachtwagen. De linkerrijstrook is daar dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum, 11 kilometer, een half uur. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 9 kilometer, een uur. Door schade aan het wegmeubilair.
0: Wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen vanavond en vannacht. Het blijft wel droog, het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen bewolkt, in de loop van de ochtend geruime tijd regen. Middagtemperatuur dan nog maar 18 of 19 graden. Woensdag af en toe een zonnetje, maar ook buien, kans op onweer. En op donderdag is het dan weer meest droog met af en toe zon. Kortom, het wordt een wat wisselvallige week. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Leon.
12: Een grote brand in een appartementencomplex in Rotterdam-West, Delfshaven. Het gaat volgens de veiligheidsregio om een brand die woedt op de derde etage. De vlammen en rook zijn van buiten te zien. Het gaat om een oud gebouw waarbij de bron van het vuur moeilijk te vinden is. En daarom heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand. Dan zijn er veel materieel en brandweermensen aanwezig om de brand te bestrijden. En op die manier moet ook worden voorkomen dat het vuur binnen het oude pand verder overslaat naar meer woningen. 2 kinderen en 2 volwassenen zijn door ambulancepersoneel nagekeken vanwege het inademen van rook. Een aantal verdachten van die grote schietpartij vorige week in Overasselt is vaker in aanraking geweest met justitie. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en daarna volgde een urenlange klopjacht van de politie op meer dan 30 verdachten. Het AD heeft een aantal van de verdachten bekeken en ziet een aantal voor de politie bekende namen. Een 23-jarig Amsterdammer bijvoorbeeld beschoot eerder een woning in Antwerpen. Daarvoor kreeg hij eens 4 jaar cel. Een andere man kreeg 15 maanden cel voor een gewapende ontvoering en beroving. En andere leden van de Overasselt groep waren eerder al in beeld bij geweldpleging, oplichting en ook identiteitsfraude. En een opvallend avontuur van een koe in Warmond. Daar schrijft Omroep West over. De brandweer daar moest afgelopen weekend een koe van een woonboot redden. Het dier was vanuit een weiland midden in de nacht op de boot terechtgekomen. Hoe dat precies gebeurde, dat is niet duidelijk.
13: Oh ja.
12: Maar de koe liep bij de reddingsoperatie vervolgens mee met de brandweer. Maar de pech was nog niet klaar, want op de vlonder naar die woonboot toe... ja, dat, je kan je voorstellen, dat is open, kwam die vast te zitten met haar poot.
13: Ach.
12: Nou, toen dat opgelost was, bleek het die dan toch uiteindelijk mee te kunnen lopen met de brandweer en weer thuis te komen in haar eigen weiland. Eind goed al goed.
0: Ja, eind goed al. Ik denk geïnspireerd door die floating farm hier in Rotterdam, denk je niet?
13: Ja.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: Goed, daar zijn de koeien weg.
14: Rijnmond.
0: De P52's.
14: Radio met een grote R.

0: Ja.
1: Oh, wat een heerlijk vrolijk.
0: Heerlijk, hè?
1: Ja, is dit toch?
0: De Love Shack van de B-52's. Roger, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, heb jij ook zo genoten van de B-52's?
2: Oh, heerlijk.
1: Oh, ik hoor je keihard meezingen, Roger. Moet je niet meer doen, hoor.
2: Ja, sorry.
0: Uit Naaldwijk, Roger van Veldhoven, die was volgens mij de allereerste die meteen appte. Toen dat geluid kwam van dat noodsignaal.
1: Dat geluid was nog bezig en hij appte al. Je zat er bovenop, jongen.
0: Je zat helemaal op scherp, Roger.
2: Ik had een stiekem al klaarstaand appje.
0: Ja, dat doen ze allemaal, hè.
1: Ja.
0: Het geluid gaat en dan vliegt het hier binnen als een mitrailleur.
1: Ja, echt.
0: Ja.
2: Ja, en dan zit je te wachten, weet je, en dan komt er weer wat anders. Dan heb je zoiets van, schiet nou op.
1: Ja, ja.
0: Ja, duurde vandaag wel lang, hè?
2: Ja, maar ja, joh.
1: Ja, we wilden jullie gewoon heel graag scherp houden. En dat is gelukt.
0: Allemaal voor de noodradio. Hoe zit het met je noodpakket, Roger? Heb je er al eentje?
2: Nou, we zijn aardig onderweg. We hebben al blikvoer, we hebben water, we hebben medicijnen, we hebben wc-papier. Ah.
1: Nou, maar je hebt nog één ding wat je niet in je pakket hebt zitten, maar wat je wel heel graag zou willen hebben. Laat maar raden.
2: Twee kaarten voor Barcelona Feyenoord.
0: Ja, dat is helemaal goed, Roger. Dat is allemaal even applaus voor Roger.
1: Goed, man.
0: Ja, ja, helemaal goed.
1: Ja, die hebben we niet. Nou, jammer dan.
2: Nou, helaas. Ja. Oh, ja, oké.
1: Maar we hebben wel een noodradio voor je. Is dat misschien een leuke troostprijs?
2: Ja, absoluut.
1: Oh, gelukkig. Gelukkig,
2: absoluut.
1: Maar.
2: Oh,
0: precies. Dan ben je helemaal veilig als je dat verslag wil horen van Barcelona tegen Feyenoord.
2: Ja.
0: Roger, dank voor het bellen en een prettige wedstrijd woensdag.
2: Is goed, jullie ook een fijne
0: uitzending. Dank je. Oh, ik laat nu Rolf Sanchez horen, maar dat kan helemaal niet.
1: Oh.
0: Dat kan helemaal niet. Ik moet eerst de afslag laten horen. Want moet het lekker lang laten.
1: We zijn helemaal in de war.
0: Helemaal in de war, Roger. Ik heb twee mooie liefdesplaten meegenomen. Oh. Want wil jij de liefde vergelijken met zuurstof of met bloed?
3: Oh, afslag 1.
4: De lekker lange laatste.

0: nummer 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Twee lekker lange platen. De een heet Love is Like Oxygen. En de andere die heet Love Like Blood. En welke van deze twee wil jij nu het liefst horen? Zometeen vlak voor 7 uur als lekker lange laatste. Afslag 1. The Sweet. En wat zei jij?
3: Ik zei niks.
2: Zei jij niks?
3: Ik denk dat Roger nog even...
2: Roger, ben je nog aan de lijn?
3: Ja.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Oh, nou, dan kan je meteen stemmen.
4: Mag ik gelijk 2 stemmen uitbrengen?
3: Ja, mag.
2: 1.
3: 1. Oh, hij is heel streng vandaag.
4: Mevrouw zit hier ook.
2: Oké, welke stem jij?
4: Nou, we stemmen allebei op afslag 2, Killing Joke.
3: Oh,
4: Killing Joke.
3: Oh, goeie. Jij scoort punten, vriend. Echt waar.
2: Hoe heet je vrouw?
4: Monique,
2: oké. Okay. Monique, afslag 2.
3: Oh, ze zitten echt,
2: Monique. Ja. Afslag 1 is The Sweet and Love is Like Oxygen. Ik wist helemaal niet dat Roger nog in.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Fleetwood Mac. Een jaren 90 hit van Fleetwood Mac. Save Me. En daarvoor hoorde je de nieuwste van Rolf Sanchez, Machar. En dat brengt de tijd op 13 minuten voor 7. Je kunt nog stemmen voor de lekker lange laatste. Welke moet het worden?
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Allebei natuurlijk in een lekker lange versie. Maar één van beide kunnen we zo meteen maar draaien. En dat wordt of afslag 1, The Sweet. Love is like oxygen. Of afslag 2, Killing Joke. Love like blood. Jij kunt het bepalen met de Rijnmond-app. En je hebt nog één plaatje de tijd om je stem uit te brengen. Dus snel erbij zijn. We zijn heel benieuwd wat het gaat worden. Joe Buck, dit is The Way You Take Time.

0: Hij heet eigenlijk Sjoerd de Buk. En hij dacht, weet je wat, ik noem het Joe Buck. En dan klinkt het ineens veel stoerder. The Way You Take Time was de één na laatste in Afslag Rijnmond. Want het is nu tijd voor...
1: De lekker laatste.
2: Ja, ik moet het ook eens proberen, ja, maar dat ging niet helemaal lekker, hè?
0: Hij moet nog lager.
1: Lekker lager. Ja,
0: voor het afslag 1, the sweet love is like oxygen. Of voor het afslag 2, love like blood, killing joke, zeg maar.
2: Nou, het was wel echt ook weer overduidelijk, hoor, vandaag. Monique, Roger, Rien, Els, Leo, Nigel, Jeroen, Bas, Ronald, Jan, Yvonne, Manon, Anke. Gefeliciteerd. Jullie hebben allemaal gekozen voor afslag 2. En mag ik daarbij zeggen dat ik daar heel blij mee ben. Want ik heb deze plaat al een tijdje niet gehoord. Ik vind het zo'n lekkere plaat. Nu mag ik het zeggen, toch?
0: Nu na afloop mag je het zeggen. Gelukkig. Daarvoor moet je volstrekt neutraal zijn.
2: Ja.
0: En het is inderdaad een wereldplaat.
2: Oh.
0: En wie kent deze lekker lange versie?
2: Zalig.
0: Hier is Killing Joe.
2: Oh, zet me harder, Rijn.

0: band bestaat nog steeds. Na 40 jaar, maar wel in een hele andere samenstelling.
1: Andere zanger ook of niet?
0: Andere zanger.
1: Oh. Vind ik lastig.
0: Ja, dat vind ik ook lastig.
1: Ja.
0: Maar dit blijft genieten. En zeker deze lekker lange versie van Love Like Blood. Tot slot van Afslag Rijnmond. Voor vandaag zit het er alweer op, maar Rijnmond gaat zo meteen gewoon verder. Na 7 met Golden Earring, Back Home.
1: En wij zijn er morgen weer.

0: toch?
1: En wij zijn er gewoon morgen weer.
0: Precies.
1: Tussen 4 en 7.
0: Ja.
1: Met nog veel meer goede muziek.
2: Oh.
1: En met heel veel kletspraatjes en spelletjes en van alles. Voor nu, dank voor het luisteren. Fijne avond. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.
14: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen het beste van de non-stop Rijnmond muziek. Eerst krijg je van mij het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leo Mastik. Bij een brand in een appartementencomplex in Rotterdam-Delfshaven hebben 4 mensen rook ingeademd. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. De brand woedt volgens de veiligheidsregio op de 3e verdieping van het complex. De vlammen sloegen volgens een woordvoerder uit het pand naar buiten. Er is veel brandweer op het incident afgekomen om te voorkomen dat het vuur zich binnen het oude pand verspreidt naar andere woningen. Een motorrijder is vanmiddag op de A27 gewond geraakt bij een ongeluk bovenop de Merwedebrug. Het slachtoffer klapte met zijn motor achterop een personenwagen. Er kwam onder andere een traumahelikopter om hulp te bieden. Die moest op de snelweg landen en daarom was de A27 in beide richtingen enige tijd afgesloten. Dat leidde tot een drukke middagspits rondom Gorinchem met vertragingen tot wel 1,5 uur. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal verdachten van het extreme geweld in het Gelderse Overasselt vorige week is al eerder in aanraking geweest met justitie. Dat schrijft het AD. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond bij een vuurgevecht dat volgde. Inmiddels zijn meer dan 30 mensen aangehouden in de zaak. Zij zitten vast. Een van hen beschoot eerder al een woning in Antwerpen. Daarvoor kreeg hij 4 jaar cel. Een andere man kreeg al eens 15 maanden voor een gewapende ontvoering en beroving. Andere leden van de Overasseltgroep waren eerder al in beeld bij zaken als geweldpleging, oplichting en ook identiteitsfraude. En de Duitse politie heeft opnieuw 9 explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation in de deelstaat Sachsen. In totaal zijn er nu 21 explosieven gevonden in de Oost-Duitse deelstaat. Ook in andere deelstaten waren elektriciteitsvoorzieningen doelwit de afgelopen week. 2 keer leidden aanslagen tot uitval van onderdelen van de energiecentrales, maar niet tot stroomstoringen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op een mogelijke verdachte. Dat is een 48-jarige klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslagpogingen van vorige week. Krijg je van mij nog het weer? Het wordt vanavond bewolkter. Vannacht koelt het nauwelijks af en wordt het een graad of 17. Morgen regenachtig en nauwelijks warmer dan vannacht. Het wordt dan 19 graden en dus een regenachtige dag in de regio. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Heb ik nog verkeersinformatie voor je? Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Hoogmaden staat 4 kilometer. De vertraging is daar 5 minuten. Komt door een kapotte vrachtauto. De linker rijstrook is daar dicht. Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam 6 kilometer. 14 minuten vertraging daar. Een kapotte auto. Daar is de rechter rijstrook dicht. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 2 kilometer. Daar doe je 2 minuten langer over. En die weg is natuurlijk ook dicht voor vrachtwagens. Dat was het laatste verkeer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
15: Dat zal in Vlaanderen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
0: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
18: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
17: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
19: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Goedenavond. Het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen het beste van de muziek uit de jaren 80, 90 en van nu in de non-stop bij Rijnmond. Eerst krijg je van mij het Rijnmond nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Bij een brand in een portiekwoning in Rotterdam-Delfshaven hebben 4 mensen rook ingeademd. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond op het balkon. De brandweer heeft delen van het pand gesloopt om het goed te kunnen blussen. Meerdere woningen zijn ontruimd. De brandweer kijkt nog hoeveel mensen vanavond terug kunnen keren naar huis. Een container met duizenden kilo's cocaïne is op weg naar Dordrecht onderschept door de Franse douane. De container stond op een schip dat richting de haven van Antwerpen voer. Het was uit West-Afrika vertrokken en de container met drugs had uiteindelijk moeten worden gelost bij een bedrijf in Dordrecht. Volgens de Telegraaf was een deel van de lading van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers. Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de partij met een straatwaarde van naar verluid tientallen miljoenen euro's. De politie heeft vanmiddag een 15-jarig meisje aangehouden voor een steekpartij in het Kinderbos in het Brabantse Gemert. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Aan de steekpartij zou een ruzie tussen een groep jongeren vooraf zijn gegaan. Een minderjarige jongen raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een koe in Warmond heeft een behoorlijk avontuur beleefd dit weekend. Omroep West schrijft dat de brandweer daar een koe moest redden van een woonboot. Het dier was daar vanuit een weiland midden in de nacht op terechtgekomen. Hoe de koe dat voor elkaar heeft gekregen is niet duidelijk. De reddingsoperatie was niet makkelijk, want het dier kwam ook nog met een poot vast te zitten tussen de vlonder. Het is de brandweer uiteindelijk wel gelukt om het dier weer veilig in haar eigen weiland te krijgen. Het weer dan nog, vanavond steeds meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen kan de paraplu mee. Het wordt een natte dag bij ongeveer 19 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
4: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten... en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
0: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
3: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Het is bijna 9 uur. Zometeen hoor je hier het beste van de muziek uit de jaren 80, 90 en de muziek van nu in de non-stop van Rijnmond. Eerst krijg je van mij het Rijnmond Nieuws. Mijn naam is Leon Mastik. Bewoners van 6 huizen in Rotterdam-Delfshaven kunnen vannacht niet thuis slapen. Aan het begin van de avond ontstond er een brand op het balkon van een van de partiekwoningen. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om het vuur te kunnen bestrijden. 4 mensen ademden rook in. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een container met duizenden kilo's cocaïne is op weg naar Dordrecht onderschept door de Franse douane. De container stond op een schip dat richting de haven van Antwerpen voer. Het was uit West-Afrika vertrokken en de container met de drugs had uiteindelijk moeten worden gelost bij een bedrijf in Dordrecht. Volgens de Telegraaf was een deel van de lading van de geschochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers. Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de partij met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. De politie heeft een 15-jarig meisje aangehouden voor een steekpartij in het Kinderbos in het Brabantse Gemert. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Aan de steekpartij zou een ruzie tussen een groep jongeren vooraf zijn gegaan. Een minderjarige jongen raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een ondernemer die een medewerker ontsloeg omdat hij dacht hem gezien te hebben in opsporing verzocht, moet van de rechter ruim 24.000 euro aan de man betalen, schrijft het AD. Het opsporingsprogramma toonde vorig jaar beelden van een gewelddadige overval in Hardingsveld-Giessendam. De werkgever dacht zijn werknemer te herkennen. Hij was ook linkshandig en de lichaamshouding leek volgens hem ook. Hij schreef vervolgens in een ontslagbrief 100% overtuigd te zijn van zijn schuld. Maar de rechter zegt dat elk bewijs daarvoor ontbreekt en dat een onderbuikgevoel niet voldoende is voor ontslag. Krijg je nog het weer? Vannacht blijft het zwoel. De temperatuur zakt niet verder dan 17 graden. Het blijft droog. Morgen regenachtig en een stuk frisser. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Het is 10:00. Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van 6 huizen in Rotterdam-Delfshaven kunnen vannacht niet thuis slapen. Aan het begin van de avond ontstond er een brand op het balkon van een van de portiekwoningen. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om het vuur te kunnen bestrijden. 4 mensen ademden rook in. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een container met duizenden kilo's cocaïne is op weg naar Dordrecht onderschept door de Franse douane. De container stond op een schip dat richting de haven van Antwerpen voer. Het was uit West-Afrika vertrokken en de container met de drugs had uiteindelijk moeten worden gelost bij een bedrijf in Dordrecht. Volgens de Telegraaf was een deel van de lading van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers. Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de partij met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. Een hond heeft in Middelburg 2 voorbijgangers gebeten. Omroep Zeeland meldt dat een van de slachtoffers flink bloedend het dak van een geparkeerde auto opvluchtte. De hond vertoonde volgens de politie onvoorspelbaar gedrag. Maar liefst 6 eenheden maakten jacht op het agressieve dier. Het duurde even voor de hond gevangen kon worden. Die werd tijdelijk in een woning opgesloten tot de dierenambulance kwam. En inmiddels is besloten de hond in te slapen. De eigenaar is niet aangehouden, zo meldt de politie. Een ondernemer die een medewerker ontsloeg omdat hij dacht hem gezien te hebben in opsporing verzocht, moet van de rechter ruim 24.000 euro aan de man betalen, schrijft het AD. Het opsporingsprogramma toonde vorig jaar beelden van een gewelddadige overval in Hardingsveld-Giessendam. De werkgever dacht zijn werknemer te herkennen. Hij was ook linkshandig en de lichaamshouding leek volgens de man ook. Hij schreef vervolgens in een ontslagbrief 100% overtuigd te zijn van zijn schuld. Maar de rechter zegt nu dat elk bewijs ontbreekt en dat een onderbuikgevoel nooit voldoende is voor een ontslag. Het weer dan nog. Vannacht blijft het zwoel. De temperatuur zakt niet verder dan 17 graden. Blijft droog. Morgen regenachtig en een stuk frisser. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Dat was het Rijnmond Nieuws. Meer in onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Like no other.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.